0: Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: van 3 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: nieuws van 8 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werd er geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom bij Link. Met de Magic Franks gingen we terug naar het jaar 1992 met het Nederlandse house en dance duo Ray Seingaard en Anita Dot, ofwel Too Unlimited. Tussen 1991 en 1995 belanden de eerste 13 singles van deze groep allemaal in de top 10. En No Limits bereikte zelfs in niet minder dan 35 landen de eerste plaats. En in 1996 breken Ray en Anita met hun Belgische producers en met elkaar. En toen was het grote succes helemaal voorbij.
1: Dit is Link.
0: Maar hoe gaan we dan, hoe komen we eigenlijk bij dit nummer terecht? Dat is de grote vraag. Nou, dat heeft alles met vorige week te maken, toen mijn collega Ruben in dit programma het volgende aangaf.
2: Dat ik vandaag kies voor het thema vriend. Er is zoveel keuze dat ik me vandaag beperk tot op één na alleen maar Nederlandstalige liedjes.
0: En dankjewel Ruben. Dan kan ik vandaag doorgaan met dezelfde link. Ik kies dan dus buitenlandse liedjes met het thema vriend. Sascha Schmitz nu. Een Duitse zanger die zingt over Freunde fürs Leben. Je bent gevaarlijk, genadeloos, eerlijk.
3: Heb ik met je verbracht.

Is dat zo? Dat alle vriendschappen uiteindelijk tot een einde komen? You Were My Friend hoorde je, een nummer van de Amerikaanse zangeres Chai Coltrane. Het nummer werd uitgebracht op haar debuutalbum Chai Coltrane uit 1972. En in 1973, op 2 juni, kwam ze met dit nummer binnen in de top 40. Hoewel de single in meerdere landen werd uitgebracht, waaronder Amerika, Frankrijk en Duitsland, sloeg het nummer eigenlijk alleen in Nederland echt aan. Dat kwam waarschijnlijk dankzij een indrukwekkend optreden in Top Op. You Were My Friend haalde als hoogste de 11e plaats in de Nederlandse top 40. En Nederland had een half jaar eerder kennis gemaakt met Coltrane, toen zij zeer succesvol werd met het nummer Go Likey Lila. Het verhaal van You Were My Friend, dat is rauw en herkenbaar. Ze bezingt iemand met wie zij lange tijd vrienden is geweest, maar die tegen haar gelogen heeft. En hierdoor is de vriendschap nu toch echt voorbij. John Allen nu, die zingt als de vriend die zegt: laat me nu niet naar je toe komen, precies zoals ik al eerder heb gedaan. Sleep me niet over oude grond en roep mij naar jouw deur. Want hoewel het moeilijk is om het te zeggen, het zal niet moeilijk zijn om te zien dat we nooit vrienden zijn geweest en nooit vrienden zullen zijn.

Waiting on a Friend van de Rolling Stones gaat over de blijvende waarde van vriendschap. Vooral in het licht van de ups en downs van het leven. Het contrasteert de vluchtige aard van romantiek met de betrouwbare troost van platonisch gezelschap. In de tekst geschreven door Mick Jagger benadrukt hij dat ware vriendschap een gevoel van veiligheid, troost en steun biedt dat romantische relaties lang niet altijd bieden.

Blowing in the Wind nu. Een nummer geschreven door Bob Dylan, voor het eerst uitgebracht in 1963. Het is een krachtig protestlied dat thema's als vrede, oorlog, vrijheid en sociale onrechtvaardigheid onderzoekt. De tekst van het lied stelt een reeks retorische vragen over de zinloosheid van oorlog en onderdrukking. Met het terugkerende refrein: het antwoord, mijn vriend, waait weg in de wind. Een boodschap, denk ik, actueler dan ooit. Het nummer is door talloze artiesten gecoverd en blijft een populair en relevant protestlied. Ook Dolly Parton. Hier is Dolly.

0: Linkmeester van deze week is Henk Gieling.
1: Je luistert dus naar Link. En het thema deze week is vrienden, maar dan de Engelse versie van vrienden. Want vorige week in dit programma bij Link, bij mijn collega Ruben, hoorde je Nederlandse vrienden langskomen. Wij staan vandaag helemaal stil bij buitenlandse vrienden. Zo hoorde je net al de Engelse versie. We hebben al een Franse versie gehad en nu komt de Italiaanse versie van vrienden. En dan gaan we terug naar 1995. Toen kwam de Disney Pixar animatiefilm Toy Story uit. De soundtrack werd geschreven door Randy Newman, die vanaf toen steeds meer filmmuziek is gaan componeren. You've Got a Friend in Me is een bekend liedje uit die film. De Nederlandse versie Je bent een vriend van mij werd gezongen door de Belgische Arno Hintjes. En Italië mocht Ricard Cocciante het voor zijn rekening nemen. En dan heet het Un amico in mi.

Miss Kenda, muziek van Randy Newman. Hoe belangrijk is het vrienden te hebben? Hier zijn de New Seekers met een medley die mooi aansluit op de kofferbak die ik daarna voor je openmaak.

0: De kofferbak.
1: With a little help from my friends. Je hoorde net al een klein stukje bij de New Seekers. Is een lied van de Britse popgroep The Beatles. Het nummer werd in 1976 uitgebracht op het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En werd geschreven door het schrijversduo Lennon-McCartney voor Beatles drummer Ringo Starr. Het nummer werd in 1968 gecoverd door Joe Cocker, die met het nummer een wereldwijde hit had. Het idee voor With a Little Help from My Friends was afkomstig van Paul McCartney. De liedtekst van het nummer heeft de vorm van een gesprek tussen Ringo Starr en de overige drie Beatles, waarbij zij telkens een vraag stellen en Starr dan het antwoord geeft. Zo zingen de drie Beatles de door John Lennon geschreven regel What do you see when you turn out the light? Waarop Starr antwoordt met I can't tell you, but I know it's mine. Op verzoek van Ringo Starr werden de openingsregels van het nummer, die eerst luidden What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and throw tomatoes at me? Veranderd in What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Zo kennen we het ook. Starr was bang dat hij anders bij elk concert bekogeld zou worden met tomaten. Iets dergelijks was namelijk ook gebeurd toen George Harrison zich tijdens een interview had laten ontvallen dat hij de Beatles en hij van jelly beans hielden. Op 29 maart 1967 begonnen de Beatles in de Abbey Road Studios in Londen aan de opname van With a Little Help from My Friends. Het nummer werd op 1 juni 1967 in het Verenigd Koninkrijk uitgebracht. Wat mij betreft is de coverversie van Joe Cocker veel ingeleefder dan het origineel. Ook de versie van Tina Turner schurkt daar een beetje tegenaan. En de versie van de toen net ontdekte zangeres Barbara Streisand, ja, die is ook zeer de moeite waard. Je hoort ze allemaal vandaag.
0: De kofferbak.

Vanuit de kofferbak gaan we terug naar de roemruchte tijd van de zeezenders in de 70-jarige van de vorige eeuw. De Engelse groep Feels nu met A Friend of Mine. Radio Noordzee Internationaal. Ferry Maat in 1971 gebruikte die dit als filler om een programma over zich te geven. En bij Radio Veronica hoorde je dit nummer iedere week als Ad Bouwman zijn Ad Bouwman top 10 liet horen in de ABTT. We gaan terug naar het jaar 1971 met de Engelse groep Feels.

vrienden zijn natuurlijk heel belangrijk. En daar gaat het om. Wat kun je allemaal wel niet zeggen over vrienden? Vrienden! Geef mij maar een goed boek. Dan maak me maar heel vlug dement. Dan heb ik aan één boek genoeg! En zo is het toch zeker hier? Ze vreten je vreten, ze suipen je suipen, ze lenen je geld, ze lenen je auto, ze lenen je lingerie. Althans bij mij. Zij belt mij vannacht om 3 uur op, omdat ze een relatieprobleem heeft. Lult dan door tot een uurtje of 6. Dus gaat maar door. Op een gegeven moment hoor ik geronk, is in slaap gevallen. Helemaal gelukkig. En ik zit tot de volgende ochtend 12 uur met zo'n kop van haar problemen. Net op het moment dat ik in slaap gevallen ben, belt zij op. Ik lig helemaal nog na te hijgen, na te zweten, omdat ik wakker schrik van dat telefoontje. Zegt ze, meid, hartstikke bedankt hoor. Ja, het was zo'n fijn gesprek. Ik had het echt niet gered zonder jou en het kan alleen maar bij jou. Alleen maar bij mij. Vriendinnen. Uiteindelijk gaan ze er allemaal vandoor met je vriend. Althans, bij mij. En dan komen ze wel na een paar maanden janken terug dat die vriend zo vreselijk was tegengevallen. Ja, dat had ik vergeten erbij te vertellen. En dan krijg je altijd wel die domme zinnen naar je hoofd, weet je wel? Dat ze er zo vreselijke spijt van hebben. En zo, sorry, ik heb er gewoon zo'n spijt van. En dan krijg je altijd de vraag. Karin, wat er ook gebeurd is, joh. We kunnen toch gewoon vrienden blijven?

0: is Link. Met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
1: Een paar spreekwoorden en gezegden met vriend erin. Want dat is het thema vandaag hier in Link, dat zal je niet ontgaan zijn. Beter een goede buur dan een verre vriend. Daarmee bedoelen we dat je meer hebt aan iemand in je buurt dan een vriend die heel ver weg woont. En een uur onderweg is als je hulp nodig hebt. In nood leert men zijn vrienden kennen. Als je in de problemen zit, wordt duidelijk welke vrienden daadwerkelijk iets voor je willen betekenen. En een vriend is pas een echte vriend als hij alles van je weet en toch je vriend wil blijven. Ik denk dat dat een hele mooie definitie is van vriendschap. We gaan verder naar het volgende liedje. Mijn vrienden en ik, al mijn broers en zussen naar keuze. We dansen samen in dezelfde stap. We bewegen ons rond in een kleurrijke rups. Armen ondersteboven, de psychedelische regenboog beweegt, zingt Clara Luciani, de Franse zangeres en songwriter. Op haar album Cœur Encore uit 2022, die beloond werd met de victoire voor het beste album van het jaar.

Ik ben altijd al een fan geweest van de Nederlandse progressieve rockband Kajak. De band werd in 1972 opgericht door Ton Scherpenzeel en Pim Koopman en staat bekend om hun invloeden van bands als Genesis en Yes en ook hun complexe symfonische composities. De band kende verschillende successen, waaronder hits als Mammoth, waarin een draaiorgel werd verwerkt, en Ruthless Queen. Het nummer Ballad for a Lost Friend is nooit eerder op een album uitgebracht, maar kwam terecht op het verzamelalbum Kajak, The Golden Years of Dutch Music in 2015.

0: Dit is Link, een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema.
1: En het thema vandaag was, want we zijn bij de laatste minuten aangebroken van dit programma, Friends. En dan de talige Friends, dus allerlei vrienden uit diverse landen die er langskomen. En we gaan nu naar Anita Meijer met haar vrienden. Die bracht in 2010 That's What Friends Are uit, het bekende nummer, maar nu in de versie van haar. En dit album bevatte duetten met verschillende bekende Nederlandse artiesten. Het concept draaide om vriendschap en muzikale samenwerking.

Met deze tune uit de original motion picture soundtrack van Aladdin. Muziek van Alan Menken. Echt geweldige muziek, mooie liedjes ook. Sluiten we bijna af met deze uitzending van Link. Ik heb nog een paar citaten opgezocht. Heeft men een goed boek uitgelezen, dan is het alsof men van een goede vriend afscheid neemt, zei Voltaire. En een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt, zei Augustinus. En verslaving is een vriendschap zonder vriend, zei Connie Palme. En het is niet zozeer in nood dat men zijn vrienden kent. Een echte vriend verheugt zich in je voorspoed, zei Godfried Bomans. En daarmee zijn we bijna aangekomen bij het nieuws van 11 uur. Maar eerst nog even de laatste plaat. En de laatste plaat is één die mij ook heel erg dierbaar is. En dan gaan we naar een plaat van

0: van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Ruben Landman.
1: Goedemorgen luisteraar, welkom bij Mijn Dozijn op zaterdag 12 september 2026. Techniek is in handen van Henk Gieling, mijn naam is Ruben Landman en de gast, daar gaat het om. Dat is deze week Adrie Jansen. Die werd geboren in 1962 in Elst, Gelderland. In een gezin samen met een zus en een broer. Hij heeft zo'n 30 jaar in Elst gewoond. Na de LBO is hij gaan werken op allerlei plaatsen. Maar uiteindelijk is hij op zijn 27e bij de Hartenberg in Wekerom terechtgekomen. En dat was na het ongeluk van zijn broer. Daar heeft hij bij de Hartenberg een opleiding tot zetverpleegkundige gedaan. En is er ook blijven werken. Altijd blijven werken. En nu is hij op het huidige Seroloog in de locatie Wageningen. Daar begeleidt hij 15 cliënten in appartementen. En dat zijn zogenaamde LVB-cliënten, licht verstandelijk beperkte. En als je denkt aan Seroloog in de Hartenberg, denk je ook van, is er niet altijd op zaterdag in september iets aan de hand? Jazeker, dat is de truckersdag, het hoogtepunt van het jaar voor alle cliënten. En vandaag in dit programma en misschien het programma hierna zullen we waarschijnlijk op de achtergrond het getoeter wel weer horen van alle trucks die hier dwars door Ede over de Molenstraat rijden. Daar heeft dus onze gast van vandaag zijdelings het een en ander mee te maken. Maar ook hij ziet het als een hoogtepunt van het jaar. Toch is hij vandaag hier. Samen trouwens met zijn partner Jacqueline, die hij al kent van zijn werk. Al heel lang dus ook. Zij zit tegenwoordig op locatie in Veenendaal, hij in Wageningen voornamelijk. Ze zijn getrouwd in 1996, hebben 2 kinderen, een dochter en een zoon. De jongste woont nog thuis in Ede. En hij woont zelf ook al 4 decennia hier in de gemeente Ede. Zijn hobby's zijn muziek en fotografie. Wat muziek betreft gitaar en een beetje mondharmonica. En hij is nu toch ook in Ederveen bezig met slagwerk. Altijd autodidact geweest op muzikaal niveau. Hij zegt dat hij niet onverdienstelijk fotografeert. Hij heeft een eigen bandje, het Kraakt, en daar treedt hij wel ook mee op. En zijn lijst, want daar gaat het vandaag om, zijn 12 nummers. Die bevatten heel veel nummers waar hij ooit het wauw-gevoel bij had. Nou, we gaan kijken of we dat wauw-gevoel bij de luisteraar kunnen overbrengen. We beginnen met een nummer uit 1985 van de Pogues. The Gentleman Soldier, de lijst van Adrie Jansen.

0: Zo, Adrie, een lekkere binnenkomer.
1: Dat dacht ik.
0: Een vrolijk begin van
1: deze. Ja, dan gaan we de dag goed beginnen.
0: Ja, precies. Wat voor beelden roept dit nummer van de Pogues bij jou op?
1: Ja, ik stond vroeger, werkte ik op een kwekerij en daar stond ik plantjes in te poten. En toen kwam dit op de radio.
0: Ja.
1: Vroeger had je Hilversum 3, KRO zende alternatieve muziek uit, Dinsdags te varen.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je richting platenwinkel in Arnhem en dan ga je eens even opzoeken van wat is dit?
0: Ja.
1: En dat heeft me ook een beetje bij mij interesse gebracht voor de folkmuziek.
0: Ja?
1: Folkmuziek vond ik vroeger wel leuk, maar het ligt ook saai. Mm-hmm. Beetje rustig was dat altijd.
0: Maar het is hele springerige muziek. Krijg je daar dan ook echt energie van dat je niet meer stil kunt blijven zitten?
1: De tikken van de voet gaat heel snel, ja. En dan volgt de rest daarna heel vlot.
0: En destijds sneller plantjes in poten?
1: Nou,
0: dat niet meer in de rechte lijn.
1: Als ik dat mijn baas had verteld, had hij misschien wel de platen gekocht en daar gedraaid om iedereen
0: te motiveren.
1: Nee, maar het geeft natuurlijk wel een heel vrolijk gevoel en veel energie. En dat zit er ook in.
0: Ja.
1: En dat sprak mij wel aan.
0: Energie heb je denk ik ook wel heel veel nodig bij het werk dat je doet. We hadden het al even over Hardenberg, Cerelo. Dat lijkt me heel intens om te werken met lichtverstandelijk gehandicapten.
1: Nou, het kan intens zijn. Het kan ook heel gezellig zijn. Het kan ook gewoon heel leuk zijn.
0: Mm-hmm.
1: En je staat wel aan.
0: Ja.
1: De hele dag. En soms dan zie je ze niet meer. Zijn ze naar hun werk of zitten ze op hun eigen appartement. Maar
0: ja.
1: Er zijn momenten dat ze bij je komen. Dan heb je contactmomenten en dan komen ze met probleempjes of dingetjes. En dat, ja, dan moet je met ze uitspreken.
0: Ja.
1: Ja, en dan kan het wel eens. Maar ik ben nu op een woning beland waar de energie minder gevroten wordt, zeg maar. Mm-hmm. Als op woningen op de Hartenberg. Daar wordt wel harder gewerkt.
0: Ja.
1: En dat is lichamelijk, zeg maar.
0: Ja.
1: En wij zijn meer in het hoofd vaak aanwezig.
0: Ja, ja. Speelt muziek een rol ook in jouw werk bij je cliënten? Helpt dat in het werk?
1: Ja, ik heb vaak, we hebben zo'n speakertje staan. Dan doe ik met mm-hmm. Ik wel eens lekker muziek aan en dan komt wel eens een cliënt binnen.
0: Ja.
1: En dan heb ik bijvoorbeeld de Beatles aan en dan komt zo'n cliënt, en dan ben je wat ouder. Hey, heb je de Beatles aan, weet je? Dan ga je er eens een gesprekje over voeren. Dus het kan wel meewerken, ja. Dat is wel heel leuk. Ja,
0: dat is toch ook wel de herkenning van muziek of muziekstijlen?
1: Ja, nou weet je, bij ons is er ook eentje, die gaat dan zondags naar de kerk. En dan vertelt hij dat ze een opwekkingje hebben gespeeld of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Oh, dat ken ik wel, weet je wel. Nou, dat is wel heel leuk.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: En ik denk dat muziek is wel een heel groot ding voor heel veel cliënten wat wel heel belangrijk is.
0: Ja.
1: Wat ze leuk vinden om de Frans bouwen en dat dingen allemaal. Dat speelt daar een hele grote rol. En ook natuurlijk ook jongeren die ook al andere muziek luisteren.
0: Dat sluit dan waarschijnlijk wat minder goed aan bij de muziek die jij nu op jouw wow-lijst hebt staan. Zoals de Smiths, waar we nu naar gaan luisteren.
1: Ja, de Frans Bouwer zou ik niet snel aanzetten. Maar hij is wel een hele aardige man.
0: Je hebt hem wel eens ontmoet dan?
1: Ja, ja, ja. Okay.
0: Some girls are bigger than others.
1: Yes.
0: Ja, is een ervaring ook geweest?
1: Nee, maar het is een heel grappig liedje. Want het is een beetje wat er staat op de LP The Queen is Dead. En toen begon het gedonder tussen Johnny Marr en Morrissey een beetje. En dit is een beetje een liedje wat gaat over de wat naïeve obsessie van mannen naar vrouwen. Dat ze alleen maar praten over, god, die ziet er leuk uit, die is wat groter, die is wat dit. En Johnny Marr had een heel leuk melodietje voor hemzelf geschreven. En hij was een beetje boos op Morrissey omdat hij met zo'n simpele tekst aankwam. Maar hij zegt wel heel veel.
0: Oké. Nou, we gaan luisteren wat hij te vertellen heeft. The Smiths, Some Girls Are Bigger Than Others uit 1986.

0: Ja, een hele andere koek uit 1977. Anarchy in the UK van de Sex Pistols. Punk, ja. Punk in optima forma.
1: Klopt.
0: Was jij zelf een punker in die tijd?
1: Nee, helemaal niet. Oh. Want ik was 15 en ik hoorde dat. En dat werd ik daarna snel, nou niet zo'n extreme, maar toch wel. Want ik had de radio aan en ik denk, wat is dit, jongens? ik was logisch 15, in de jaren 70 waren ze een beetje voorbij. En dat werd een beetje, na 1970, een beetje suffe periode met muziek.
0: Ja.
1: Een beetje disco en al dat soort dingen. En toen in één keer kwam uit Engeland de punkgolf.
0: Ja, wat precies.
1: In opstand kwam tegen alles.
0: De rauwe randen van het Verenigd Koninkrijk. Precies. Werd in de muziek vertaald.
1: Ja, ja. En dat was opstand, anarchie. We gingen het zelf wel bepalen. En,
0: ja, dus deze muziekkeuze werd thuis met open armen ontvangen, denk ik.
1: Exact.
0: Dan misschien beter dan de Rolling Stones, waar we nu gaan. Maar jij weet, hebben ook nog een citaat van de Stones over muziek als van de Sex Pistols?
1: Ja, Mick Jagger heeft ooit gezegd, punkers zijn stumpers. En dat heeft natuurlijk mee te maken met muzikaliteit.
0: Ja.
1: Want als je de hele LP van de Sex Pistols luistert, als je de G, akkoord C, E, mineur en D kent, dan kun je alle nummers... Dan aardig meespelen.
0: Het hele repertoire.
1: Ja, dus okay. Het is muzikaal niet zo'n hoogstandje. En dat zijn de Stones natuurlijk wel.
0: En de Stones hebben natuurlijk een heel lang oeuvre. Je hebt een wat vroeger werk in 1967 met het album Flowers, Sitting on a Fence. Waarom dan specifiek dan deze van de Stones?
1: Dat is wat ik straks ook al vertelde voordat we hier naar binnen gingen. Dat een beetje de sfeer.
0: Mm-hmm.
1: He, op een hekje zitten, ergens op een bankje zitten en lekker chillen. En een beetje nadenken over het leven. En
0: dan onder andere deze muziek erbij aan.
1: Precies.
0: En dan kom je helemaal in de goede atmosfeer terecht.
1: Absoluut.
0: En dan luisteren we naar de Rolling Stones.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Secondhand News van Fleetwood Mac uit 1977 van het album Rumours. En wat vind jij van dat album Rumours, Adrie?
1: Ik denk dat dat een van de beste popplaten is geweest die ooit gemaakt is. Hij is helemaal compleet. Je zet hem op en je draait hem af.
0: Ja.
1: En volgens mij zijn alle nummers ook op single uitgebracht.
0: Allemaal?
1: Volgens mij wel.
0: Wow.
1: Ik durf dat niet meer met zekerheid te zeggen. En het heeft volgens mij 2 jaar in de LP top 20 gestaan. Nou. Wat ik me van vroeger weten herinneren.
0: En dit is dan een album waar jij dan zelf ook iedere keer weer op terugkeert. Dat je weer teruggaat naar Rumours van eventjes weer resetten naar de basis.
1: Dat gebeurt wel eens. Dat ik wel eens zit van, ik ga Fleetwood Mac weer eens draaien. En dan is het altijd Rumours.
0: Ja.
1: Ik ken er ook geen enkel ander album van ze. Ja. Ik heb ooit eens naar Tusk geluisterd. Die kwam daarna.
0: Ja.
1: Nou, dat was echt een diepe teleurstelling. Die was natuurlijk heel anders.
0: Ja.
1: Maar ik heb eigenlijk, het is gewoon een heel goed album.
0: Ja.
1: En dat kun je niks over zeggen.
0: En Rumours, dat gaan natuurlijk ook over geruchten enzovoorts. Maar Rumours, dat kan ook rumoer zijn. En misschien dat de luisteraar het al hoort op de achtergrond. Het rumoer van de straat. We hadden het er al over. De truckersdag is
1: Truckersdag,
0: hier allemaal getoeterd. Had je er niet bij moeten zijn vandaag? Waarom heb je dit gepland hier? Is het je ontgaan dat het vandaag de truckersdag was?
1: Dat heeft Henk gedaan.
0: Onze technicus doet ook de planning van dit programma.
1: Die heeft mij gedwongen om vandaag te komen.
0: Ja, maar het is truckersdag. Waar hij je niet toe heeft gedwongen, maar wat je wel zelf hebt aangegeven, is dat jij ook 2 nummers zelf wil spelen.
1: Klopt. Ja.
0: Nou wordt dat straks dus wel een beetje omgeven door het getoeter op de achtergrond, maar dat geeft misschien wel een mooi beeld.
1: Ja.
0: Wij gaan zo eerst luisteren naar jou met jouzelf als begeleiding op gitaar. Een nummer van jouw eigen band, Het Kraakt.
1: Ja.
0: Je hebt in de lijst gezet de laatste groet, maar je zei in het voorgesprek, tegenwoordig noem ik het eigenlijk een kleine groet.
1: Ja,
0: leg het eens even uit.
1: Het is eigenlijk over iemand die je mist, die overleden is.
0: Mm-hmm.
1: En overlijden is natuurlijk altijd heel vervelende dingen. En, maar voor mensen die nabestaan is het 2 weken dat je dat verwerkt met elkaar.
0: Ja, en dan is de uitvaart.
1: De uitvaart is geweest en de mensen gaan naar huis. En je moet het allemaal maar weer zelf gaan doen. En zolang je aan die mensen blijft denken, zijn ze er eigenlijk nog.
0: Mm-hmm.
1: Maar voor heel veel mensen gaat het leven gewoon door.
0: Ja.
1: Weet je, je hebt wel eens momenten dat je dan ergens zegt, hallo, jongens. Die is er niet meer. Jullie zijn allemaal weer zo vrolijk.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk normaal.
0: Ja.
1: Maar het is wel een dingetje, vind ik.
0: Iets om bij stil te staan.
1: Ja.
0: Jij speelt dit normaal met jouw band. Wat is jouw rol dan in die band? Nu zing je zelf.
1: Ik zing zelf en ik speel gitaar. En dit nummer hebben we elke keer bij de live optredens die we gedaan hebben niet gespeeld. Omdat de sfeer heel gezellig was.
0: Ja. Het paste niet zo goed bij het thema.
1: Nou ja, weet je, op een gegeven moment, als je ergens zit te spelen, dan zit je toch te kijken van, joh, hoe is de stemming? En als iedereen met de voet mee zit te tikken, je denkt, hé, je hebt ze. Ja, dan. En daarom wilde ik me eigenlijk hier spelen.
0: Ja. Nou, ik zou zeggen, het podium is voor jou, Adrie Jansen, met de laatste groet, oftewel een kleine groet.
1: Dank je.

er niet meer bent. Het is zo gemeen, zo permanent. En de kinderen zingen buiten en ik hoor de buurman fluiten, alsof de tijd geen tijd meer heeft om mij te laten beseffen dat jij niet meer leeft. Het is zo raar dat jij er niet meer bent. En dank je wel dat ik jou heb gekend. En de zon zal morgen schijnen, of het zal wel weer gaan waaien, of er valt weer regen hier op mijn dak. Onherstelbaar is de leegte, ben niet op mijn gemak. In mijn hart zal ik jou bewaren, mijn herinneringen opsparen, jouw naam noemen wanneer dat mag of moet. En hier bijna jou een kleine groet.

0: ging heel mooi akoestisch door van jouw eigen nummer Adrie naar een nummer van het zesde metaal getiteld Broers uit 2012 van het album Ploegsteert. Jij zei vooraf al toen je de lijst inleverde van nou ik doe heel veel met Spotify behalve dan die nummers die ik zelf speel. Ja. Dit nummer staat wel op Spotify, maar je komt even zo vaak nummers tegen die je niet meer online vindt of er nog niet op staan of er nooit op hebben gestaan.
1: Dat klopt.
0: Wat doe je dan?
1: Een cd kopen. Of
0: ja,
1: plaat.
0: Maar hoe heb je kennis gemaakt dan met die muziek dan in de eerste plaats? Dat je weet dat het er überhaupt is?
1: Meestal staat er wel een deel op. Een deel van de muziek bij sommige artiesten. Maar heel vaak heeft het te maken natuurlijk met als twee mensen dat geschreven hebben.
0: Ja.
1: En de ene wil het niet en de ander wel. Ja, dan houdt het op.
0: Dan houdt het op, ja.
1: En dan staan de albums niet compleet op of iets dergelijks. Mm-hmm. En dan of YouTube, daar vind je ook vaak nog filmpjes op dat ze ergens optreden dat je denkt, hey, dat liedje ken ik helemaal niet.
0: Nee.
1: En dan ga je het opzoeken en denk je, nee, dat staat er ook niet op.
0: Dus okay. Maar goed, jij bent in contact gekomen met Zesde Metaal. Wat is dat voor band?
1: Zesde Metaal is eigenlijk ook een eenmans project. Ik ben even zijn achternaam kwijt, maar de man heet Wannes. En hij schrijft fantastisch mooie liedjes. Mm-hmm. Het Vlaams dialect.
0: Ja.
1: Dat is lastig te verstaan. Ik ben in het voorjaar ben ik op een concert geweest in IJsselstein, waar hij alleen maar een cellist had en een piano speelde en een gitaar speelde.
0: Ja.
1: En dat zijn mooie gevoelige liedjes. Dit liedje doet mij heel erg denken aan thuis vroeger. Want hij, dat ik ook een kamer moest delen met mijn broer. Want we hadden een huis en dat was niet voldoende slaapkamers. En tot ergernis van hem.
0: Ja, ja, ja, oké. Okay.
1: Maar dat bezinkt hij ook een beetje. Dat hij aan iemand gaat vertellen, er komt een kindje bij. En dus dat wordt waarschijnlijk een broertje. En dan moet je het maar mee gaan doen. En dan gaat die vader voorbereiden.
0: Ja.
1: Zijn broer, joh, daar moet je voor gaan zorgen en zo.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En dat zijn wel mooi, daar hou ik wel van.
0: Oké, okay. Inmiddels heeft Henk voor me opgezocht Wannes Capelle.
1: Wannes Capelle, ja,
0: artiest.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ik heb hem ontmoet, hij heeft nog even een plaat. Ik ben altijd op jacht naar gesigneerde plaat, vind ik leuk.
0: Ja, ja, ja, maar eigenlijk zijn jullie dan collega's, want je had het nummer wat je daarvoor zelf speelde, zelf gecomponeerd en geschreven.
1: Klopt.
0: Dus jullie zijn wat dat betreft gewoon collega's van elkaar. Alleen hij probeert er misschien meer zijn geld mee te verdienen dan jij.
1: Hij is ook beter.
0: Dat mag de luisteraar beoordelen. We hebben het nu na elkaar gehoord, tenslotte. We moeten wel door. We hadden het straks al even over de Stones en de Beatles. Nu zijn de Beatles aan de beurt.
2: Ja.
0: Een beetje uit dezelfde tijd. Ja. Sterker nog, uit hetzelfde jaar. 67. Ja. Strawberry Fields Forever.
2: Ja.
0: Een echte classic.
2: Ja.
0: Groot oeuvre. Maar je komt toch op deze classic uit.
1: Klopt. We hadden vroeger Vrijstadhuis. En mijn opa die had daar aardbeien staan.
0: Ah, kijk.
1: En als klein mannetje, dan waren die aardbeien rood. En dan ging die ze plukken. En mijn moeder had dan zo'n wit brood. En dat sneed ze dan. En dat die plakjes waren niet zo dun als wat je nu in de supermarkt koopt. En dan ging de roomboter op met suiker. En dat was voor ons appeltaart. John Lennon bedoelt iets wel anders mee. Maar mijn associatie bij dit nummer is de aardbeienvelden van mijn opa. En
0: ja, wij hebben vaak in dit programma het nummer Het Dorp, vertolkt door Wim Sonneveld.
1: Ja.
0: Dat is ook dat beeld van vroeger. Dus jij hebt dat beeld met je opa en niet met je vader. Maar wel dat nostalgische beeld.
1: Ja, en dat kwam natuurlijk vroeger op de radio met lampjes. Ja. En die je aan moest zetten en op moest warmen. En dat stond de hele dag aan. En dat was Radio Veronica, hè, vroeger de zeezender.
0: Ja.
1: En die was je wel eens kwijt als het gestormd had.
0: Speel je dit nummer zelf ook?
1: Nee. Ik heb het wel eens gespeeld, maar met een bandje vroeger, maar niet heel veel.
0: Nee.
1: Maar Beatles luisteren is gewoon een genot.
0: Maar je speelt zelf sowieso niet zoveel covers dan? Als je zelf speelt.
1: Jawel, we hebben bij ons bandje wel wat covers, maar dat zijn meer in een gedeelte van misschien dat mensen het leuk vinden. En we hebben ook heel veel liedjes die we leuk vinden om opnieuw te bewerken.
0: Mm, oké. Okay.
1: Ik denk de oude saai, dan gaan we er iets leuks van maken.
0: Nou, we gaan naar het saai origineel van de Beatles beluisteren.
1: Nee, niet saai.
0: Strawberry Fields Forever uit 1967 van de Magical Mystery Tour, The Beatles.

0: Strawberry Fields Forever. Met heel mooi die gescheiden kanalen. Dat ze natuurlijk in het begin van de tijd van de stereo deden. Daar hoorde je de drum ook heel duidelijk.
1: Ja.
0: Is zo'n nummer dan inspiratie geweest om van... Weet je wat, ik ga het drummen ook maar eens oppakken.
1: Nee, ik vroeger als jongetje ging ik van de oude Omo wastrommels al drumstelletjes maken. en uit triplex gitaartjes zagen en zagen. En we hadden bij Edeveen hadden ze vorig jaar een nieuw talentenorkest. Dan konden mensen die nog nooit iets in de handen hadden gehad. Of althans.
0: Ja.
1: En toen slagwerk heb ik altijd leuk gevonden. En
0: ja.
1: Dat is gewoon leuk om erbij te doen. En je leert tellen. Maar als je muziek maakt, dan ga je nou in één keer zitten tellen.
0: Ja, precies. En waar drum jij? Want dat was in Edeveen, zei je.
1: Ja, maar... Irene. Muziekvereniging Irene. Mijn vrouw zit bij de Fanfare. Dat is erg goed, ja.
0: Ja.
1: En ik zit bij de Mallet Band. Een Mallet Band is melodieus slagwerk.
0: Dus jullie repeteren op dezelfde dag, nee, avond? Nee, dat dan weer niet.
1: We werken niet samen, repeteren niet samen.
0: En toch hou je het al decennia, ja, lang.
1: En we hebben samen elkaar wat te vertellen.
0: Ja, dat sowieso. Verschillende ervaringen.
1: Ja.
0: Jij gaat ons nu ook weer wat vertellen. Namelijk een nummer van Raymond van het Groenewoud.
1: Ja.
0: Ben je een groot fan van hem? Van deze Belg?
1: Ja, ik ben een groot fan van deze Belg. De ene plaat is leuk als de ander. Dat moet ik wel toegeven. Omdat hij muzikaal zo veranderlijk is. Hij heeft niet echt een stijl.
0: Nee.
1: Als hij ooit zijn plaat gebracht met heel veel reggae dingetjes erin. Ik heb hem ooit voor het eerst op televisie gezien. Toen zonden ze Pinkpop uit en daar was hij. En sinds die tijd heb ik hem gevolgd. En hij schrijft fantastisch mooie liedjes. Ook met een mooie ondertoon erin.
0: Dus je ziet hem ook vaak optreden dan? Gaat vaak naar hem toe?
1: Nee, ik heb hem maar 2 keer live gezien.
0: Oké.
1: Maar laatst was ik hier in Deventer, toen waren we op vakantie.
0: Ach, ja.
1: Alle leuke concerten zijn altijd als we op vakantie zijn.
0: Het is slecht gecoördineerd met jullie.
1: Pinkpop, ja. Alles is altijd op vakantie. Nee.
0: Je hebt een van de bekendste nummers volgens mij van Raymond uitgezocht. Meisjes.
1: Ja, deze heet Twee Meisjes. Het verhaalt een beetje over dat hij toch een beetje als oude man naar jonge meisjes zit te kijken. Maar dat hij toch eigenlijk wel realiseert van... Hey,
0: is dit dat nummer wat ook door Expeditie Robinson ook nog zo bekend is geworden? Dat waren er twee meisjes op het strand en die...
1: Geen idee.
0: Nou, we gaan het beluisteren.
1: Kijk even naar rechts, maar...
0: Er wordt geen backup van je secondanten. Ik zou zeggen, Adrie Jansen, je gaat het nummer van
1: Groenewoud
0: vertolken. We gaan kijken of we het herkennen. Meisjes.

bladen. Ze kijken in het rond en dromen van een prins. Twee meisjes op het strand, ze lezen modebladen. Ze kijken in het rond.

0: Dankjewel. Toch weer een beetje omgeven door de truckers op de achtergrond. Twee meisjes was inderdaad het nummer waar ik denk van, is dat dat nummer? Dat is ja. Het inderdaad. Heel mooi gevoelig nummer. Daar is ook een hele lange versie
1: ja,
0: van.
1: Ja, een hele lange
0: een
1: versie.
0: Band die op een gegeven moment komt binnenzetten.
1: Prachtig, ja.
0: Ja. Dus luister, als je denkt van, dit spreekt me aan, zoek het op.
1: Dat moet je echt gaan luisteren. Zodra hij klaar is met zingen, bouwt die band dat op.
0: En en dat gaat dan heel lang door, heel sfeervol.
1: Ja, dat is fantastisch, ja.
0: Maar dank dat je dit live aan ons hebt gebracht. Een hele mooie, intieme versie hiervan. Het brengt ons wel meteen bij jouw top 3. Jouw persoonlijke top 3. Zijn dit ook echt jouw absolute toppers? Of zeg je nou, het kan morgen weer een ander rijtje zijn?
1: Nou, de laatste twee sowieso. Maar okay. Herman Brood heeft natuurlijk, ben ik jaren echt fan van geweest. Mm-hmm. Jacqueline weet er alles van. Er kwamen platen binnen en shirtjes en sjaaltjes en dingen allemaal via de marktplaats en zo. En op een gegeven moment was ik er ook wel een beetje klaar mee. Ik verzamelde ook alle singeltjes uit Argentinië. En dan kwam het dan binnen.
0: Ja.
1: En dat legde ik op zolder.
0: Oh, ja.
1: Want ja, waar gaat het anders neerleggen?
0: Precies. Dus je verzamelde heel veel, maar het...
1: toen heb ik het op een gegeven moment allemaal weggedaan. Heb toen een hele mooie gitaarversterking voor kunnen kopen.
0: Oh, dat wel. Oké. Okay, ja.
1: En het is nu allemaal niks meer waard. Maar Spritz, dat album is eigenlijk... Dat kun je wel toevoegen, denk ik, aan de beste albums ooit in Nederland gemaakt door een rock'n'roll artiest.
0: Ja.
1: Die hoort daarin thuis, vind ik. En datzelfde met Rumors. Maar Spritz is gewoon ook een album, die zet je op. En die luister je af. En als je er lekker in de sfeer bent, zet je hem nog een keer op.
0: Ja. Had Herman Brood misschien wat meer wereldfaam verdiend in jouw ogen?
1: De wereldfaam was Herman Brood niet toegekomen, maar zijn manager. Want Herman Brood deed namelijk helemaal niks. Nee. Hij schreef wel wat liedjes. En Danny Lademach heeft heel veel muziek geschreven. Alle bandleden die hij heeft gehad. En dat zijn er heel veel.
0: Maar hij bleef dus wereldberoemd in Nederland eigenlijk. Daardoor.
1: Ja, hij schijnt in Duitsland heel populair te zijn. Maar het was eigenlijk ook een hele goede muziek. Maar als mens lui en afwachtend. En,
0: ja. Nou ja, van het album Spritz van Herman Brood and His Wild Romance, zoals het dan volledig was, draaien we natuurlijk een niet onbekend nummer, Rock'n'Roll Junkie.
1: Ja, lekker energiek.
0: Want dit is ook het topnummer van dat topalbum? Of zijn het allemaal topnummers?
1: Het zijn allemaal topnummers. Ik heb er gewoon eentje eruit gehaald en dacht ik, die is lekker. Een Rock'n'Roll Junkie, dat was die.
0: Nou,
1: Junkie op drugsgebied, maar ook op rock'n'roll.
0: Dat behoeft verder geen extra introductie. Nee. Dan gaan we gewoon lekker over naar Herman Brood met zijn Rock'n'Roll Junkie. Ik zou zeggen, gooi hem er maar in, Henk.
2: Ook een keer jouw eigen top 12 laten horen? Meld je dan aan via mijndozijn@omroep1.nl.

0: Ja, geen fade-out, want dan wordt het nummer te lang. Dat is het mooie van punknummers. Het zijn altijd van korte, krachtige nummers.
1: Iedereen is wakker.
0: Iedereen is wakker. De Pixies van het album Doolittle. Crackety Jones uit 1989.
1: Ja.
0: Op een top punk.
1: Ja, dat is, vroeger was het heel, dit nummer wel, maar er zitten ook wat melodieuzere nummers tussen. Maar het gaat vrij snel. En ja, ik zou toch eens aanraden om mensen toch eens door de zure appel heen te bijten. Dat is te gaan luisteren, want het is echt. Kurt Cobain van Nirvana was jaloers op die zanger, want Kurt Cobain kon niet zo schreeuwen als hij doet. Dat wilde hij, maar dat lukte hem niet. Nee. En die man, die heeft ook, ja, je moet ervan houden.
0: Ja. En het is natuurlijk in een moordend tempo. Jij bent zelf instrumentalist, zullen we zeggen. Dus jij weet wat een opgave dit is om dit tempo te doen.
1: Ja, dit is een hele opgave.
0: De Pixies komen ook vaak in Nederland.
1: Ja,
0: en dan ga je er ook heen, hè?
1: Ja, dan ga ik er altijd heen.
0: Ja.
1: En ik heb wel eens dat ik thuis nog tegen mijn zak niet zei van... Ik weet niet of volgend jaar nog ga, want het was een beetje... Ze worden natuurlijk ouder.
0: Ja.
1: En de afgelopen keer was ik weer in Enschede. En toen ze praat ook niet tijdens optredens. Ze hebben ook geen setlist. Achter die zanger zat een microfoon.
0: Ja.
1: En als zat hij in de zaal te kijken, dan gaat hij in de microfoon. Jongens, we gaan dit nummer spelen. Weet je, die zijn al 40 jaar bezig. Dus dat weten ze allemaal. Oh, gaan we dat nummer spelen. Gaan ze dat doen. En dit jaar zat er weer een beetje vuur in. En ik ga er elk jaar heen.
0: Oké, en de gitaren blijven daar wel heel en zo?
1: Ja hoor, het is net wat ik zeg. Het mensen zijn aardig op leeftijd. En er zitten ook nummers bij die wel rock'n'roll zijn. Ja, wel, maar ook rustig.
0: Maar je moet er alleen
1: Het is
0: heen.
1: Niet constant dit.
0: Jacqueline gaat niet mee gezellig.
1: Nee, die gaat niet gezellig mee. Nee. Daar doe ik haar geen plezier mee.
0: Geldt dat wel voor de Cure dan? Want dat is jouw absolute nummer 1. En daar moeten we het toch nog even over hebben. Het heeft gelukkig heel lang intro, dus we kunnen wat doorpraten terwijl het nummer straks al start.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk al zover, dat moment. A Forest heb je uitgezocht van The Cure.
1: Ja.
0: En jij vindt het vooral ook live heel erg mooi. En er staat ook nog iemand voor de deur hier. Dat is alles tegelijk.
1: Ja.
0: Maar waarom The Forest van The Cure?
1: Dat nummer, dat heeft mij, dat hoorde ik voor het eerst en heeft zo'n indruk op mij gemaakt. De sfeer. Ik zat toen in de New Wave tijd.
0: Ja.
1: Een beetje na de punk.
0: Ja.
1: En altijd als het op de radio komt, gaat het harder. En als je met mij vraagt, Cure, beste nummer, dan altijd The Forest blijven.
0: The Forest, ja.
1: Dus terwijl ze fantastisch mooie nummers hebben gemaakt, maar dit nummer, ik was toen, hoe oud was ik, in het begin 20 geloof ik.
0: Mm-hmm.
1: En toen dus was ik concerten geweest en alles. En dit speelde, staat mijn kippenvel nog steeds op warm.
0: Precies, en het bouwt heel rustig op. Dus de sfeer, het publiek herkent het onmiddellijk natuurlijk.
1: Ja, het leuke is, ik ben in 2022 met mijn zoon geweest.
0: Ja.
1: En die was toen 24 geloof ik. En toen leerde ik de Cure kennen. Dus er zat 40 jaar tussen.
0: Ja.
1: En toen zei ik, goh Stijn, ga je mee naar de Cure? Oh, zei dat die lui van de Forest? Ik zei, ja. Oh, hebben die ook een lichtshow? Die hebben ze een lichtshow.
0: Dus hij ging mee.
1: We hebben met z'n tweeën een fantastische avond gehad.
0: En hij is nu ook een fan?
1: Ja, volgens mij draait hij wel eens Cure, niet zoals ik, maar... Als ik denk, als ze weer komen, ik zeg, ga je mee, dan denk ik dat die wel meer aan.
0: De Cure gaat zo direct ook nog zingen, dus we moeten nu gaan afronden.
1: Ja.
0: Adriaanse, hartelijk dank voor jouw 12 nummers en de uitgebreide toelichting daarbij. En natuurlijk ook die 2 nummers die je zelf hebt gespeeld.
1: Graag gedaan, jullie ook bedankt.
0: En luisteraar, graag tot de volgende keer. Het programma werd gemaakt door Henk Gieling en Ruben Landman. Dit was Mijn Dozijn met Adriaanse en je hoort nu The Cure met A Forest. MUZIEK

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. En medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Radio C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Ruben Landman.
1: Ja, het is weer zaterdagmiddag 12 uur, dus het is weer hoogste tijd voor een culturele blik op deze omgeving, de zuidelijke Food Valley, Gelderse Vallei. Techniek in handen van Henk Gieling, mijn naam is Ruben Landman, ik heb ook de voorbereiding van dit programma gedaan. En dit programma wordt trouwens nog een keer integraal herhaald op zondag van 3 tot 4 uur. Dus mocht je het eens een keer op zaterdag missen, kun je dat het zondag inschakelen. En anders heb je nog na 1 uur op zaterdag de gelegenheid 10 weken lang om het terug te beluisteren via Radio Gemist op onze website eenvallei.nl. Wat gaan we dit uur doen? Nou, we hebben 4 onderwerpen. Het laatste onderwerp straks rond 4:15. Dat is Chris Kok. Hij is dirigent van het NK Mannenkoor. Die zitten heel erg verlegen trouwens om nieuwe mannelijke stemmen. Dus meld je dan ook vooral aan. Dat zal ook zijn oproep wel zijn. Maar hij gaat vooral ook inzoomen op het concert Best of the Proms. Dat op 4 oktober te zien en te horen is in Cultura in Ede. Met een aantal nummers die hij ook zelf heeft gearrangeerd trouwens. Daarvoor hebben we Joke Buijs hier over de vloer. Zij is singer-songwriter en heeft een eenmalig concert. Het heet dan ook één avond. Op 3 oktober in Downtown in Veenendaal. Om 9:50 ongeveer schuift Geen Broeren aan, amateurhistoricus. En hij gaat het hebben met mij over de buurtspraak van Ede en Veldhuizen. Dat bestaat al eeuwenlang, maar de editie van dit jaar is komende donderdag 17 september in de Edese Concertzaal. En straks na de eerste plaat hebben we Willem de Vos te gast. Hij is onze vaste verhalenverzamelaar. En hij heeft weer één of meer verhalen meegenomen. En meestal hangt hij dat aan een bepaald thema. Dus we zijn benieuwd. Zover is het nog niet. 29 jaar geleden brak de Australische zangeres Natalie Imbruglia ook in ons land door met de hit Torn. Nu is er een nieuw album, Algorithm. En daarvan hoor je de inmiddels 4e single, Beautiful Love. Natalie Imbruglia.

0: Willem de Vos.
1: Ja, Willem, welkom in de studio. Misschien kun je de microfoon nog iets naar je mond toedraaien. Ja, precies.
2: Dichter kan niet.
1: Anders missen we de hoge tonen. Het is het nieuwe seizoen van Studio C is begonnen. En luisteraar, we hebben natuurlijk regelmatig vaste gasten. Doorgaans in de tweede week van elke maand komt Willem aanschuiven met een greep uit zijn collectie met verhalen. Die jij hoe lang al verzamelt?
2: 20 jaar.
1: 20 jaar.
2: Misschien wel langer.
1: En dat leidt soms tot een bundel. Soms in opdracht, soms spontaan. Dus jij hebt nu iets uit de bundel van ter gelegenheid van jouw school waar je directeur.
2: Ja, mijn afscheid van het Christelijk Lyceum in Veenendaal heb ik school vol verhalen, ruim 800 verhalen om rot te strooien in de school. Want ik vind dat belangrijk. Nou, dus die heb ik nagelaten. Achtergelaten.
1: Dat heb je achtergelaten voor de mensen die daar nu nog rondlopen. Nee. Dan denk ik dat het thema ook wel in die richting zit voor vandaag. Oh, nee. Vertel.
2: Nou, het komt een beetje door de verkiezingsuitslag in Sachsen-Anhalt in Duitsland. Mm-hmm. En de reacties daarop. Het verhaal gaat over verdraagzaamheid. En of de verdraagzaamheid nou echt afneemt in de samenleving, dat kunnen wij moeilijk peilen. Mm-hmm. Maar je hoort wel heel veel over onverdraagzaamheid. En daar past dit verhaal wel mooi tegenover.
1: 1 of 2 verhalen?
2: 1.
1: 1 verhaal.
2: Nee, 1 lange en 1 hele korte.
1: Okay.
2: Die erbij aansluit.
1: Ga je gang, Willem.
2: Een aap en een kikker kwamen elkaar voortdurend tegen op een pad in het bos. Op een avond vond de kikker dat het niet bij deze incidentele ontmoeting mocht blijven. Hij nodigde de aap uit voor een feestmaal. Zo zouden ze elkaar beter leren kennen. Toen de aap op de afgesproken tijd gekomen was en ze op het punt stonden om te gaan eten, viel het de kikker op dat de aap zulke zwarte handen had. En hij zei tegen zijn gast dat hij zo onmogelijk de maaltijd met hem gebruiken kon en verzocht hem om zijn handen eerst te gaan schoonmaken. De aap ging naar de beek in de buurt, maar hoe hij zijn handen ook waste, ze bleven net zo zwart als ze waren. En hij begreep dat er van de maaltijd niets meer kwam en teleurgesteld ging hij naar huis. Maar hij liet het niet bij zitten. Hij besloot de kikker voor aap te zetten. Op zijn beurt nodigde hij de kikker uit om nu met hem de maaltijd te gebruiken. En toen de kikker bij de aap kwam, zag hij tot zijn schrik dat de maaltijd op een tak hoog in de boom geserveerd was. Volgens de aap hoefde dat geen bezwaar te zijn en door de aap geholpen liet de kikker zich op de tak hijsen. Bibberend van hoogtevrees zat hij op de tak. Voor het begin van de maaltijd had de aap nog een opmerking. Hij zei tegen zijn gast dat het hem onmogelijk was om de maaltijd te gebruiken met iemand die niet, net zoals hij, rechtop kon zitten. Op hetzelfde moment viel de kikker met een knal naar beneden en hij begreep dat ook hij de maaltijd wel kon vergeten. Nou, we het toch over kikkers hebben. Een leerling vroeg zijn leraar: meester, is het goed om veel te praten? De leraar gaf als antwoord: hoor nou eens naar de kikkers en de haan. Kikkers kwaken dag en nacht, maar niemand luistert naar hen. De haan kraait 's morgens vroeg maar 3 keer. Dan weet iedereen dat het weer ochtend is. Het is dus belangrijk om op het juiste moment iets te zeggen. De leerling knikte en zweeg.

In 2012 bracht de Nederlandse band Raccoon voor de film Alles is Familie het Nederlandstalige nummer Oceaan uit. En ondanks het succes van dit nummer gaf de band aan niet verder te gaan met Nederlandstalige nummers. Maar voor zanger Bart van der Weijden was het overlijden van zijn zus in 2016 de reden om toch aan een Nederlandstalig album te gaan werken. En dat werd 5 jaar later. Spijt is iets voor later. En je hoorde van het album Historie van een man uit 2021. Nu het nummer Eeuwigheid van Miss Montreal. Van het album Samen 1, Miss Montreal, hier in Studio C.

0: geschiedenis.
1: Ja, in het programma Studio C hebben we regelmatig vaste gasten. Eén van die gasten is geen broeren. Hij is wat ik maar noem amateurhistoricus. Maar hij is heel lang betrokken geweest bij de buurt Ede en Veldhuizen. En daar is hij eigenlijk nog steeds bij betrokken trouwens. We hadden hem eigenlijk voor volgende week zaterdag uitgenodigd. Maar dat is de dag dat hier in Ede op de Ginkelse Heide altijd de Airborne herdenking is. En daar wilde geen heel graag bij zijn. Vanuit ook zijn eerdere rol. En ik ben er dan trouwens ook vanuit mijn andere huidige rol. Dus vandaar dat je er deze week bent. Geen, welkom.
2: Dankjewel.
1: En die rollen waar we het dan over hebben, dan hebben we het over de buurt Ede en Veldhuizen en de jaarlijkse buurtspraak. Nou, jij bent heel lang de buurtrichter geweest, 12 jaar lang, hè?
2: Dat klopt ook nog.
1: En dan moeten we eerst even heel kort stilstaan. Wat is de buurt en wat is een buurtrichter?
2: De buurten in Ede, daar hebben we het dan in eerste instantie over.
1: Ja.
2: De verdeling van het landschap in die tijd, de buurt Lunteren, Otterlo, Bennekom, mm-hmm. Doesburg, dat waren gemeenschappen.
1: Ja.
2: En in alles wat je terugziet is dat op een bepaalde tijd de mensen die in die gemeenschappen woonden ook iets te zeggen wilden hebben.
1: Ja.
2: Dat voor die tijd was besteed aan de hoge heren, aan de mm-hmm. landjonkers en wat het allemaal wezen.
1: Ja.
2: Maar de mensen, het volk, wilden ook wel iets te vertellen hebben. Dat
1: ja.
2: was in de steden al heel lang aan het geval. Maar steeds meer druppelde dat ook door tot die kleinschalige dorpjes. Want Ede was natuurlijk in die tijd helemaal niets.
1: Nee.
2: Was zelfs nog geen kerk in eerste instantie. Wij moeten iets gaan doen.
1: Ja.
2: Wij moeten willen meepraten.
1: En dan hebben we het over een verzameling bewoners, grondbezitters in ja. een bepaalde omgeving. Zoals hier bijvoorbeeld, Ede en Veldhuizen hebben
2: dat
1: het dan.
2: Klopt.
1: Een combinatie
2: ja.
1: altijd geweest, Ede en Veldhuizen?
2: Nee, niet altijd. Het dorp van Ede
1: ja.
2: is geen buurt.
1: Nee, dat is een dorp.
2: Dat is een dorp. En dat is altijd zo geweest. Het is nooit als een buurt of een buurtschap mm-hmm. benoemd. Veldhuizen daarentegen was een buurtschap.
1: Ja.
2: En als we teruggaan in de tijd, dan lezen we dat 1356 Ort van Doren, mm-hmm. heer van de Renka in Bennekom,
1: ja.
2: is benoemd tot eerste richter
1: ja.
2: in Veldhuizen. Want
1: ja.
2: hij had daar grond.
1: Precies, ja. En dan heb je het er al van een eerste richter. Dus die mensen kwamen bijeen om over dingen te praten. Want mensen wilden toch inspraak hebben, over dingen hebben. Dus dan moest het op de een of andere manier georganiseerd worden. Dus dan had je wat mensen die dan daar de leiding in namen.
2: Ja, de buurten bestonden voornamelijk uit woeste gronden.
1: Ja.
2: Onaangemaakte gronden.
1: Ja.
2: Die nog ontwikkeld moesten worden. Maar die werden gebruikt als grasland en als hooiland.
1: Ja.
2: Voor de boeren en voor hun vee.
1: Ja.
2: Nou, daar wilden ze wel gezamenlijk gebruik van maken.
1: Mm-hmm.
2: Maar soms moest het ook wel enigszins geregeld worden.
1: Ja.
2: En wat vooral aan belangrijk was, kom niet in mijn buurt.
1: Ja, precies. Ja.
2: Wat is er ergens een grens?
1: Ja.
2: Nou, pas in 1800 zijn de grenzen echt vastgesteld
1: ja.
2: van buurten.
1: Ja.
2: En tot die tijd ging dat een beetje over de grensjes heen. Maar wel degelijk, als men op een hei kwam die niet van jou was,
1: mm-hmm.
2: dan werd je er wel op aangesproken.
1: Ja. En men kwam dus bijeen. En dat, die bijeenkomsten die werden dan de buurtspraak genoemd?
2: Dat klopt. In ja. op een gegeven moment werd dat toch wel wat groter. Ja. En men ging bijeenkomen. En dat werd vastgelegd.
1: Ja.
2: Vastgelegd en om in de buurtboeken.
1: Mm-hmm.
2: De geschiedenis van de buurt Ede en Veldhuizen. Het oudste geschrift is van 1596.
1: Ja.
2: Maar daarin stonden alleen besluiten.
1: Ja, ja.
2: Wat daar voor die tijd is vastgelegd, dat weten we niet. Men zegt dat het is verbrand bij de brand in de grote kerk, want
1: ja.
2: daar werd het bewaard.
1: Ja.
2: Anderzijds, als je het eerste buurtboek ziet met die paar regeltjes, dan ga je ook betwijfelen of er echt wel iets opgeschreven is van die afspraken die okay. men maakte.
1: Maar dan kunnen we eigenlijk wel vaststellen dat die buurt niet in 1596 is ontstaan, maar al veel ouder is dan.
2: Buurten waren al veel eerder in conclave met elkaar.
1: En dat er dus al vergaderingen ja. ook waren, alleen er zijn geen schriftelijke bewijzen.
2: Daar niet van. Pas 1596 begon het
1: ja.
2: en sinds die tijd is er jaarlijks, althans zegt tegenwoordig zeker jaarlijks, een buurtspraak dit jaar de 322ste in
1: ja.
2: volgorde.
1: Ja.
2: Dus af 1596 tot nu 320 buurtspraken.
1: En dat zijn dan, waren dat altijd jaarlijkse vergaderingen of waren
2: nee,
1: er ook wel eens meer per jaar?
2: Was A of de, als de behoefte was.
1: Ja.
2: Kan soms vaker per jaar zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar het werd ook wel eens een jaar of een paar jaar overgeslagen als
1: ja.
2: het gewoon maar doormodderde in die buurten en er niks te bespreken was.
1: Ja.
2: Want wat wilden die mensen? Men wilde dingen geregeld hebben.
1: Ja.
2: En dat werd.
1: Wat voor dingen? Noem eens wat.
2: Met name die rechten op die hooi en die graslanden,
1: ja.
2: het gebruik daarvan,
1: ja.
2: het herstel en het beheer van de wildwallen,
1: mm-hmm.
2: hè, om het vee vanaf of het wild vanaf de Veluwe tegen te houden,
1: ja.
2: die moesten onderhouden worden. Ja, wie doet dat dan?
1: Ja.
2: Nou, dat moesten ze gezamenlijk doen. Daar moesten afspraken over worden gemaakt
1: ja.
2: Om dat te gaan beheren. Nou, en dat werd Het een ontwikkelde zich, het werd dus steeds meer. Er kwamen zandwegen, er zat de kuilen in. Die moesten de geërfden zelf onderhouden.
1: Precies. En dat met die vergaderingen en die buurt, dat heeft heel lang stand gehouden. Maar uiteindelijk hield het toch bijna overal op te bestaan. Dat had met wetgeving te maken, geloof ik.
2: Na de Napoleonse tijd kwamen de eerste van de gemeentes. Dus ja. We hadden toen ook nog de gemeente Lunteren en Otterlo en Bennekom.
1: In de Franse tijd was dat. De
2: Franse tijd, ja. Begin de 1800. Dat is heel snel weer overgegaan tot de gemeente Ede.
1: Ja.
2: En in die tijd was ook 1832 was het kadaster ingevoerd.
1: Aha.
2: Het kadaster bepaalde van wie de gronden waren, ja, die er waren.
1: Ja.
2: Nou, wie woeste gronden had, onaangemaakte grond,
1: ja.
2: Zoals de buurt Ede Veldhuizen, had in 1832 ruim 1100 hectare aan woeste grond in het bezit.
1: Ja.
2: Waarbij voornamelijk de heidevelden rond Ede, maar ook de heidevelden rond Huis Kernhem.
1: Ja.
2: Dat moest gedeeld worden. Dat lag vast. En de koning heeft besloten ergens in 1840, rond 1845, dat de woeste gronden moesten worden geëigend.
1: Ja.
2: Die moesten op naam komen te staan.
1: Ja.
2: Nou, en daarbij is de uitverkoop begon eigenlijk van gronden. Het weggeven van gronden.
1: En dat speelde in heel Nederland dus.
2: Ja. Ja, alleen de buurt Ede en Veldhuizen had één groot probleem.
1: En dat was?
2: De heidevelden. Wie wilde nou die dode hei hebben?
1: Oké, dus niemand wilde dat kopen?
2: Nee, ze hadden er geen belangstelling voor. Het was in eerste instantie nog wel belangrijk voor de schapen. Dus de boeren wilden het behouden. De geërfden wilden het
1: Maar die
2: het
1: konden
2: behouden.
1: Het niet zelf kopen? Dan?
2: Nee, die boertjes hadden daarvoor geen geld.
1: Nee.
2: Ook kostte het natuurlijk niet zoveel in die tijd. Maar goed, dus het werd behouden in ieder geval voor de poststallen. Hè?
1: En daarmee moest de buurt dus ook doorgaan, waar anderen misschien al lang waren opgedoekt.
2: Dus op belast van de koning is er heel vaak en heel lang op de jaarlijkse buurtspraak aan de orde geweest. Wat moet er met die buurt gebeuren?
1: Ja, ja.
2: We moeten opheffen. En dat op een gegeven moment verzandde dat een beetje. Van ja, er wordt er niet over besloten. Dus we gaan wel door. Nou, tot 1900, toen ja. De gemeente, of eigenlijk het ministerie van Oorlog, kwam ja. Met de vraag van wij willen graag een oefentrein in Ede. Kan dat niet? Nou, op dat moment zijn er heel veel buurtspraken extra ook geweest.
1: Ja.
2: Om vast te stellen, wat willen we nou?
1: Ja.
2: En de buurt Ede en Veldhuizen en samen met een stukje de Maan hebben toen besloten om die gronden over te dragen aan het ministerie van Oorlog. Om de groei van Ede mogelijk te maken. Want dat was eigenlijk het eerste grote werkverschaffingsproject wat zich in Ede
1: Je zei overdragen, maar verkocht, hè? Voor een reusachtig bedrag.
2: Niet helemaal. De Ginkelshei werd verkocht.
1: Ja.
2: De Edeshei werd in erfpacht gegeven.
1: Ja.
2: En dat erfpachtrecht is een heel verhaal apart. En dat is later ook weer naar het ministerie van Oorlog gegaan.
1: Ja.
2: En daarmee, maar één ding bleef. Alle inwoners van de buurt Ede en Veldhuizen met een woning op eigen grond behielden de erfrechten op de heidevelden. Dus die zijn op dit moment, ik wil niet zeggen mede-eigenaar, maar ze hebben wel formeel wat zeggenschap op die hei.
1: Ja, noem eens wat.
2: Niks.
1: Oh.
2: In eerste instantie
1: hebben ze zeggenschap en dan zeg je niet.
2: In eerste instantie mochten ze nog zand graven.
1: Ah, oké.
2: Ze mochten hei plaggen. Nou, Natura 2000.
1: Ja, daar wordt Defensie niet blij van natuurlijk.
2: Precies.
1: Nee.
2: Nou, het gaat nu vooral meepraten. Daar waar mogelijk over het beheer van die hei.
1: Oké. Meepraten. Dat is dus nog steeds dan aan de orde. Want die buurt Ede en Veldhuizen is ook blijven bestaan. Nog steeds.
2: Nog steeds. Participatie.
1: Als enige eigenlijk in Nederland. Echt actief
2: in
1: nog.
2: In zijn vorm als enige in Nederland.
1: In de originele vorm dan.
2: Er zijn er uiteraard buurten. En tegenwoordig zie je ook weer dat de buurten worden geschapen.
1: Ja.
2: Een aantal jaren geleden was een van onze wethouders. Had bedacht dat er een nieuwe buurt was gekomen. Nou, dat kan dus helemaal niet.
1: Nee,
2: want
1: een
2: buurt wordt niet vanuit de bovenlaag, vanuit de gemeente.
1: Maar vanuit de gemeenschap.
2: Maar vanuit de gemeenschap.
1: Heel kort nog even. Je zei al 322e buurtspraak. Aanstaande donderdag. Aanvang 3:30 in de Edese Concertzaal.
2: Klopt.
1: Toch even gratis toegang. En de geërfden hebben daar dus stemrecht. Dus wie in die historische buurt woont, die mag daar echt wat. Heeft wat in de melk te brokken. Als dat op de agenda staat.
2: Uiteraard op de agenda.
1: Maar iedereen is welkom. Want Ede is natuurlijk groter dan die historische buurt. Maar jij hebt dat natuurlijk als buurtrichter. Want de buurtrichter was dan de voorzitter van de buurt. Dat we eigenlijk in leven weten te houden. En je hebt het zodanig in leven weten te houden dat het nu ook landelijk ergens op een lijst staat.
2: Ja, we hebben het in ieder geval. Twee dingen is gebeurd. We hebben het voor elkaar gekregen dat wij met 1596 ingeschreven zijn in de Kamer van Koophandel.
1: Ja.
2: Het oudste bedrijf, tussen aanhalingstekens, in de Kamer van Koophandel in Nederland, Gelderland. En de tweede dat we zijn geplaatst op de immaterieel erfgoedlijst van UNESCO.
1: Ja.
2: Nederlands erfgoed.
1: Dat is de Nederlandse lijst van immaterieel erfgoed.
2: En daarbij zijn wij, daar zijn allerlei disciplines staan erop, van schminken tot molenaar. Maar als wij zijn de enige bestuurlijk orgaan wat daarop staat.
1: Wat op die lijst ja, staat. Ja, verder het carnaval vieren en hergevlechten staat er ook natuurlijk op, dat soort dingen. Maar het bestuurlijke, dat
2: is het enige.
1: Medezeggenschap, participatieaspect is dan toch ook
2: heel belangrijk.
1: Nederlands erfgoed.
2: En door de minister zijn we een aantal jaren geleden ook al voorgedragen voor het Europees. Ja, intermateriaal erfgoed.
1: Ik heb inmiddels begrepen dat daar de voorkeur uitgaat naar de Pride.
2: Ja, moeten we erin houden. Blijven proberen,
1: precies. Geen hartelijk dank voor deze uitgebreide toelichting. Nogmaals, aanstaande donderdag wil je het zelf een keer meemaken in Ede. Dus Edese Concertzaal, die buurtspraak. Geen is daar ook, dus die kan ook alle historische details nog een keer aan je uitleggen. Als je nog dat persoonlijk wilt horen. Dank voor je uitleg voor vandaag.
2: Graag gedaan.
1: En we zien je graag de volgende keer weer terug.
2: Oké, dank je.
1: Wij gaan nog aansluitend luisteren naar een nummer van een Vlaamse duo is het volgens mij. Fijn Besnaard en Compagnie uit 2021. Erfgoed.

0: Studio C Muziek.
1: Bij mij is aangeschoven zangeres Joke Buijs uit Veenendaal. Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ik heb jouw website eens even bekeken. Dat is nogal een verhaal wat jij al hebt meegemaakt. Je bent nu zo'n 15 jaar actief als zangeres.
2: Ja,
1: als
2: zeker.
1: Solozangeres. Want als er staat natuurlijk ook hoe je hier bent gekomen op dit spoor. Want je was al heel jong, was je lekker op het podium al dingen aan het doen.
2: Ja.
1: En uiteindelijk kwam je als tiener in de kroeg, coverband en uiteindelijk een gospelkoor.
2: Ja.
1: Dat zal wel een aantal jaren hebben geduurd allemaal. Absoluut. Vervolgens kwam je als achtergrondzangeres ergens terecht.
2: Ja.
1: Toen werd het al een stuk professioneler, denk ik allemaal.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Toen werd het ook je vak, denk ik. Toen ging je je geld mee verdienen.
2: Ja, toen mocht ik heel veel kilometers maken op het podium. Met zanger Kees Kraaienoord. Misschien dat mensen die naam wat zegt. En daar heb ik heel veel mogen leren.
1: Ja.
2: Ja.
1: En zat het er altijd al vanaf begin af aan in dat je dit als werk, als beroep zou willen doen? Of is dat toch gaandeweg een keer ontstaan?
2: Dat is ontstaan, want het moet je ook gegund worden.
1: Mm-hmm.
2: Het hangt niet alleen maar samen met talent, maar je moet ook de kansen krijgen.
1: Ja.
2: Maar vanaf tienerjaren droomde ik er wel van. Dacht ik, dit is wat ik wil.
1: En je hebt de kansen uiteindelijk gekregen en gegrepen. Je begon solo daarna Engelstalig.
2: Ja.
1: En je maakte de overstap naar het Nederlands.
2: Ja.
1: Waarom heb je dat gedaan?
2: Nou, ik startte in het Engels omdat ik zong altijd heel veel Engels. En ik vond het Engels ook een hele mooie taal, mooie woorden. En toen ben ik daarmee gestart. En na dat album kreeg ik het idee om iets te doen met oude kerkliederen. Waar ik mee ben opgegroeid. Die mijn opa en mijn oma mij hadden geleerd.
1: Mm-hmm.
2: En toen dacht ik, ik wil dat graag opnemen voor mijn dochters. Zodat ze weten waar ik mee ben opgegroeid.
1: Ja.
2: En die waren in het Nederlands.
1: Ja. Mm-hmm.
2: En toen ben ik die gaan opnemen. En toen werd dat ineens een succes.
1: Ja. Misschien moet ik hier maar bij blijven dan.
2: En toen zong ik meer en meer in het Nederlands. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk fijn om in je moedertaal te zingen. Er zit niks tussen.
1: Mm-hmm.
2: Jij bent Nederlands, ik ben Nederlands. Dus wij begrijpen elkaar meteen. Ja. Het is de taal van je hart.
1: Mm-hmm.
2: Wat is dat eigenlijk mooi. En toen ben ik daarmee doorgegaan.
1: Ja. Jij schrijft zelf ook nummers.
2: Ja.
1: Maar

0: Een beetje, maar ik merk dat ik nu wel steeds meer een soort vaste groep krijg.
1: Oké. Okay. Ja. Jij bent natuurlijk een tijd betrokken geweest uit het gospelkoor, Veenendaal. Dan is de link natuurlijk snel gelegd. Zit jij dan toch een beetje in de, nou ja, hoe moet ik zeggen, de relipophoek?
0: De relipophoek,
1: of zit
0: ja,
1: je zelf
0: de christelijke hoek.
1: De christelijke hoek, Christian contemporary music, heb je het
0: ja,
1: dan
0: over? Zeker.
1: Is dat wel jouw je hoofdgenre? Of zeg je van nou, eigenlijk is het... Is het veel algemener dan
0: nou,
1: dat?
0: Het is in 10 jaar geleden heb ik dat kerkalbum gemaakt met ja, die oude liedjes.
1: Ja.
0: En daarna groeide het door naar popmuziek mm-hmm, over allerlei levensthema's.
1: Ja.
0: En geloven hoort bij mij, dus komt loopt daar ook als een soort draad doorheen.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook andere onderwerpen. We hebben net geluisterd naar het liedje Het Ga Je Goed.
1: Ja.
0: Dat gaat over het loslaten van een vriendschap.
1: Ja.
0: Waarin je merkt dat je bent heel close met elkaar geweest.
1: Ja.
0: Maar dat waarin je merkt het werkt niet meer tussen ons.
1: Nee, nee maar dat bedoel ik ook eigenlijk te zeggen. Als je naar de liedjes luistert, dan kun je denken ook dat het gaat over vriendschap, over liefde.
0: Ja.
1: Maar het kan ook over God,
0: ja,
1: Jezus
0: dat
1: en zo
0: kan
1: gaan.
0: Ja.
1: Is dat dan ook echt jouw bedoeling dat die tweelei uitleg erin zit? Of is dat meer een toevalligheid?
0: Nou, het is niet toevallig, want de liedjes... Het zijn liedjes die ik heb meegemaakt of die over mij gaan.
1: Mm-hmm.
0: En ik geloof, dus...
1: Ja, dus zit er altijd als component.
0: Dat
1: zonder
0: erbij,
1: dat het echt vaak specifiek wordt benoemd.
0: Ja,
1: want dat
0: vind ik ook mooi.
1: Dat gebeurt dus in feite niet.
0: Nee.
1: De suggestie wordt gedaan.
0: Ja, ja, en soms wordt het wel benoemd. Maar het gaat over levensthema's. Dus het hoeft niet per se. Nee.
1: Maar dat kan zich natuurlijk dan ook vertalen naar een misschien wat breder publiek. Dan alleen maar het publiek wat in
0: ja,
1: die Christian contemporary sfeer
0: ja,
1: op concerten komt.
0: Ja.
1: Jij gaat binnenkort optreden in Veenendaal.
0: Ja.
1: 1 avond, 1 concert.
0: Ja.
1: Bewuste keuze?
0: Ja, dat is een bewuste keuze. Normaal dan gaan we... Nou, we gaan vanaf september altijd weer richting kerst. Dus
1: mm-hmm,
0: dan doe ik een kersttour.
1: Ja.
0: En nu dacht ik... Nou, misschien is het leuk om dat even een jaartje over te slaan.
1: Ja.
0: Maar ja, dan is het najaar zo leeg.
1: Ja.
0: Dus toen dachten we van... Nou, misschien gewoon dan 1 avond.
1: Ja.
0: Op een leuke, mooie plek. Een soort Grand Café.
1: Ja.
0: Waar de mensen echt een beetje om je podium zitten. Lekker dichtbij. Er is een bar. Dus het wordt een mooie luisteravond... waarbij je lekker ontspannen kunt genieten.
1: En niet alleen liedjes, want je gaat er natuurlijk ook nog wat bij vertellen. Want het is ook
0: ja,
1: een soort terugblik, retrospectief over 15 jaar van jouw muziek.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja, 8 albums heb ik
1: ja,
0: uitgebracht. En ik dacht het is wel leuk om daarnaar terug te grijpen. Niet alleen maar mijn laatste album.
1: Mm-hmm.
0: En daar wat over te vertellen. Wat het me heeft gebracht.
1: Ja.
0: Waar de liedjes over gaan.
1: Ja.
0: Als je vertelt waar iets vandaan komt dan, en je hoort dan een liedje, dan snap je hem vaak nog beter. Of dan zet je eigenlijk een harten van luisteraars al open. En dan
1: ja,
0: hoeft het liedje alleen nog maar erin te gaan.
1: Ja.
0: Kunnen mensen hun eigen verhaal erop plakken.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat heel mooi wordt.
1: Ja. Je hebt vorig jaar een jaar met wat tegenslagen gehad. Dus je bent misschien ja, eigenlijk dit jaar ook weer een beetje een herstart heb je gehad.
0: Ja.
1: Is dan zo'n 1 concert dan misschien ook wel een veilige keuze om weer eens eventjes dat gevoel weer terug te krijgen? Zonder
0: ja,
1: dat het meteen weer heel heftig een hele tour is?
0: Nou, ik heb tussendoor, afgelopen kerst heb ik al wel een kersttour gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En dat was eigenlijk wel het eerste grote ding wel weer. Dat ik dacht, oh. Lukt dat dan wel weer fysiek en mentaal? Maar
1: ja,
0: dat ging eigenlijk hartstikke goed en dat smaakte naar meer. Vandaar dat we nu dit concert organiseren.
1: Ja,
0: ja.
1: Kaartverkoop is gestart.
0: Zeker.
1: Hoe
0: ja,
1: gaat het?
0: Het gaat goed.
1: Mooi.
0: Ja hoor.
1: Ik heb dat ergens ook. Ik had zoveel papieren van jou uitgedaan. Ja, dat is. De kaarten zijn verkrijgbaar via een speciale website. Die dergelijke concerten vaak.
0: Ja.
1: Eventsforchrist.nl. Dan moet je naar Joke Buijs. Niet te verwarren met de niet meer onder ons zijnde Joke Bruijs. Dat
0: Joke
1: is heel,
0: Bruijs,
1: was heel
0: ja,
1: iemand anders.
0: Ja.
1: Die verwarring zal wel vaker
0: oh, ja, hoor,
1: zijn.
0: Ja.
1: Kaarten zijn vanaf 28,50 dus op die site te krijgen. En nogmaals, het concert is op 3 oktober in Downtown Town in Veenendaal.
0: 31 oktober.
1: Oh, 31 oktober. Oh,
0: dat is wel belangrijk.
1: 31
0: oktober. Zaterdag,
1: het
0: 31 oktober.
1: Goed. Ik heb het gewoon verkeerd getypt. 31, maar wel een zaterdag.
0: Ja.
1: Dat geeft jou in ieder geval nog tijd om je publiek te bewerken.

0: om allemaal naar, naar dat Grand Café ja. te reizen. Ik heb nog een nummer uitgezocht van jouw, volgens mij, laatste album. Nee, het allerlaatste album. Dat was, waren kinderliedjes, slaapliedjes.
1: Ja, ja.
0: Slaapliedjes hoeven niet per se kinderliedjes te zijn,
1: nee,
0: trouwens.
1: Nee, maar dat vond ik heel... ja, dat was ook ineens... Soms heb je zo'n bucketlist met allemaal van die dingen... dat je denkt, oh, dat zou ik nog eens willen maken. Dat je dan, net zoals dat ik vroeger heel graag als kind naar muziek luisterde... en dat je rustig in slaap kon vallen met die muziek. Dat wilde ik ook maken voor de kinderen nu. Dus dat heb ik gemaakt.
0: Ik heb het niet uitgekozen, want we moeten nog een onderwerp hierna behandelen. Dus dan zou ons het publiek kwijtraken. Maar we gaan van jou, van Joke Buijs, dus het nummer... ga dan van het album Hoe ik je zie, deel 2 beluisteren.
1: Ja.
0: Ik wens je heel veel succes in aanloop... naar jouw ene avond in Veenendaal.
1: Bedankt.
0: En je volgende projecten.
1: Ja,
0: dankjewel voor het gesprek.

0: Uit de komische opera The Mikado, gecomponeerd door W.S. Gilbert en Arthur Sullivan, hoorde je Behold the Lord High Executioner, een opname uit 1966.
1: Studio C, muziek.
0: De Mikado is een van de nummers die op het programma staan van het Best op de Proms door het NK Mannenkoor in Ede. En dat concert is, en dan moet ik wel eventjes checken of ik de data nu wel goed heb. Even kijken, 4 oktober, zondagmiddag 4 oktober in Cultura in Ede. Aangeschoven is Chris Kok. Jij bent directeur van het, dirigent van het NK Mannenkoor. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Jij komt zelfs nu rechtstreeks uit een koorrepetitie weggerend.
2: Wij hebben vanmorgen nog heel hard gewerkt om dit allemaal tot een goed einde te brengen.
0: Ja, het is nu pas 12 september, dus jullie hebben nog even en jullie hebben waarschijnlijk ook al een tijd gewerkt aan het programma.
2: Ja, we zijn ergens in het voorjaar al begonnen.
0: Ja, precies.
2: Het is best een heel omvangrijk programma.
0: Het is een omvangrijk programma met zeer gevarieerde liederen. Allemaal voor mannenkoor uiteraard gearrangeerd. En het aardige is, ik heb het programma binnengekregen via jullie secretaris Laurens Edel. Die hier vaak ook trouwens al te gast is geweest om over jullie koor te praten. Maar ik denk, het is een keer leuk om met de dirigent te praten. Die dan dus ook arrangeur is van een aantal nummers. Jij hebt een aantal nummers gearrangeerd jullie uitvoeren.
2: Dat klopt, want in de praktijk blijkt dan dat er voor mannenkoor toch een heel beperkt repertoire beschikbaar is. Mm-hmm. En met een beetje creativiteit kun je stukken voor gemengd koor of die überhaupt niet voor koor zijn, kun je toch voor mannenkoor zetten.
0: Ja.
2: En dat heb ik geprobeerd. En dat
0: lijkt me toch dan iedere keer weer spannend als je een arrangement hebt gemaakt. Van hoe klinkt het dan uiteindelijk?
2: Is iedere keer weer heel spannend hoe dat uitpakt.
0: Leidt het dan ook wel eens toe dat je het arrangement hebt gemaakt, je hebt het gehoord en oh, wacht eventjes. Jullie krijgen een nieuwe versie volgende week.
2: Dat ik dingen moet aanpassen. Ja hoor, dat gebeurt ook. Okay. Maar ik heb wel redelijk wat ervaring, dus ik kan het wel aardig inschatten hoe het gaat klinken. Maar soms is misschien iets net te moeilijk dat ik het toch weer even ietsjes moet aanpassen.
0: Ja. Het programma heet The Best of the Proms. Nou, dat is waarschijnlijk een duidelijke knipoog of misschien wel een eerbetoon aan de proms die altijd in Engeland plaatsvinden.
2: Dat klopt, helemaal.
0: Met natuurlijk het culmineert in de last night of the proms met alle traditionals. Het is ergens in september ook.
2: Vanavond.
0: Nou, kijk eens. Ja. BBC zal het wel weer live uitzenden. Dus dat was een gelegenheid. Of hebben jullie vaker iets in deze richting wel gedaan?
2: Nee, dit is voor de eerste keer dat we dit op deze manier doen. Vorig jaar hebben we een programma, dat is wel aardig om te vertellen. Mm-hmm. Vorig jaar hebben we een programma gemaakt met delen uit die Zauberflöte van Mozart.
0: Ja.
2: En een Italiaans meezingprogramma.
0: Ja.
2: En dat Italiaans viel voor de mannen toch heel erg niet mee.
0: Oh.
2: Dus toen dat programma klaar was, toen verzuchtte een van de koorleden, oh, zullen we volgend jaar maar gewoon iets in het Engels doen? En zo kwamen we op het idee van ja, Engels. En dan een beetje zitten brainstormen met een aantal mensen. En zo kwam dit Best of the Proms.
0: Wish is my command. En zo kwam het programma tot stand. En inderdaad, het is een lijvig programma met een aantal classics. Misschien wel alleen maar classics. De mensen zullen zeker bepaalde titels herkennen. Land of Hope and Glory, Danny Boy, dat is echt zo'n traditional. Mm-hmm. Maar ook de Highland Cathedral, die natuurlijk hier in de Airborne tijd altijd zeer bekend is. Ja. Old Lang Syne, ook zo'n bekend nummer, en Greensleeves. Dan is eigenlijk het nummer wat we net draaiden, Behold the Lord uit de Mikado. Misschien zelfs wel een beetje een buitenbeentje.
2: Ja, maar we hebben het programma toch een beetje breder willen trekken als alleen puur Night of the Proms. De Night of the Proms, zoals dat in de BBC wordt gedaan, is toch een combinatie van klassieke muziek en wat lichtere en volksmuziek. Dus ja, we hebben gezocht naar Engelse muziek in de breedste zin van het woord. Dus we doen ook een grote selectie uit bijvoorbeeld Mary Poppins uit de musical.
0: Ja.
2: Uit de film. En dus niet alleen maar de oude Engelse.
0: Nee, en wat je zegt is waar, want in dat programma van die proms, dat zijn natuurlijk allemaal ook thematische concerten. Soms staat er een componist centraal of een bepaald onderwerp.
2: Ja, precies.
0: Het is natuurlijk, wij in Nederland kennen vooral die Last Night of the Proms.
2: Precies, en als je niet oppast, dan worden het allemaal langzame, plechtige liederen. Ja. Dus we wilden daar tegenover ook wat luchtiger zetten, zodat het programma breed een breed publiek zal aanspreken.
0: Ja. Hoe gaat het met het koor zelf?
2: Het gaat met het koor eigenlijk heel erg goed. Mm-hmm. Alleen we zijn met te weinig.
0: Ja, want dus hoeveel zijn jullie? Hoeveel koorleden zijn er?
2: 27.
0: 27. Hoeveel zou je er willen hebben? Ideaal?
2: Nou, op zijn minst 37.
0: Oké. 10 erbij.
2: Ja, dat is.
0: Er zijn een paar nieuwelingen, las ik in het
2: weer. Ja, we zijn in gelukkige omstandigheden. Het koor is natuurlijk redelijk op leeftijd, de meeste mannen. Maar we hebben nu een aantal nieuwe mensen gekregen die allemaal onder de 50 zijn.
0: Kijk.
2: En daar zijn we heel erg blij mee. Zelfs een 20 hebben we nu aan onze.
0: En het is natuurlijk destijds losgezongen van de fabriek, hè? De NK AXO, toen het allemaal wegging. Jullie moesten daarmee eigenlijk een nieuwe toekomst kiezen. Maar jullie bestaan nog wel, die NK is al heel lang weg.
2: Ja, het bestaat nog steeds. Kijk, ik ken die hele voorgeschiedenis ook alleen maar als Edenaar en niet als als dirigent van het koor. Want ik ben er nu 3,5 jaar, dus ik heb dat niet helemaal meegemaakt. Maar het is natuurlijk niet alleen iets voor dit koor, een probleem voor dit koor wat zich speelt. Maar het speelt zich bijna landelijk breed af. Ja. De mannenkoren hebben het moeilijk.
0: Ja, en het is dan toch gewoon een beetje van horen zeggen, elkaar enthousiasmeren van de buurman wil misschien ook wel. Dat soort dingen.
2: Ja, we hebben in het voorjaar 1 of 2 keer een open repetitie gehouden. En daar zijn deze mensen op afgekomen en gebleven.
0: Hebben jullie ook ander repertoire moeten kiezen om meer mensen te kunnen binden?
2: Niet bewust, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: We doen dat niet bewust om mensen te kiezen. Maar ik wil het repertoire, ik niet alleen maar in samenspraak met de mannen, wil graag dat repertoire wat verbreden. Buiten alleen dat oude klassieke mannenkoor repertoire.
0: Ja, ja.
2: Dat zware
0: slavenkoor.
2: Precies. Dus vandaar dat we vorig jaar ook zo'n Italiaans programma hebben gedaan met O Solo Milo, Funicula.
0: Ja, precies.
2: Weet je, toch een klein beetje vlot te trekken.
0: Dat je ook de jongere generaties weet te triggeren.
2: Dat hopen we wel.
0: Die misschien wel en nummers ook wel van André Jeu zijn repertoire kennen. Maar jullie gaan dan nog breder.
2: We willen nog iets verder.
0: En prom-achtige liedjes. Hartstikke leuk. Wanneer repeteren jullie?
2: We repeteren op donderdagavond in de Open Hof van 19:30 tot 21:45.
0: In Ede.
2: Ja. In Ede.
0: Ja. En nu een aantal keer ook op zaterdag.
2: Ja, een keer een extra. Deze was ingepland omdat we voor de vakantie te maken hadden met hittestress.
0: Ja.
2: Dus het was op een gegeven moment veel te heet om te repeteren. En hebben we gezegd, nou deze, die slaan we een keer over die donderdagavond. En die schuiven we door naar na de vakantie, naar een zaterdag.
0: De hittestress is voorbij, maar nu komt de andere stress natuurlijk.
2: Er is heel weinig stress, want we liggen fantastisch op schema. Dus we kunnen heel ontspannen er naartoe werken. We zijn nu echt de puntjes op de i aan het zetten. En het wordt een heel leuk programma.
0: Chris Kok, we zijn bijna aan het eind van ons programma. Ik had nog wel een nummer voor je klaarstaan. Ik kijk even naar de technicus of die hem ook klaar heeft staan. Nog een nummer uit jullie repertoire. Een traditional, gearrangeerd door ene Alwyn Humphries. Uitgevoerd door een koor uit Wales. En ik vind het altijd een hele mooie classic. Danny Boy. Daar gaan we zo naar luisteren. Chris Kok, hartelijk dank voor je komst. Heel veel succes straks begin oktober met het concert. Waar zijn de kaarten te koop tot slot?
2: De kaarten zijn te koop bij Cultura. Okay. Op de site voor Cultura. En bij het secretariaat van Mannenkoor.
0: Oké, en jullie hebben een website?
2: Een website. En daar staan alle gegevens
0: even
2: op.
0: Even googelen. Enka Mannenkoor Ede. Chris Kok, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.

Ja, Danny Boy. Ik wil er niet heel veel van horen. Ik ben nog vergeten te zeggen dat het niet alleen zang is. Er zijn ook begeleiders. Doedelzak, harp, slagwerk, solisten, tenorenbarkon en alles onder leiding van Chris Kok. Iemand op de vleugel, iemand op de fluit. Dus het is een volledig concert op die middag van 4 oktober. Dierendag hier in Cultura. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Studio C op 12 september. Wordt herhaald op 13 september om 3 uur. Mijn naam is Ruben Landman. Ik deed de presentatieredactie in het draaiboek. En de techniek was in de vertrouwde handen van Henk Gieling. Berichten kunt u altijd sturen naar redactie@eenvallei.nl. En de uitzending is terug te luisteren nog 10 weken lang via eenvallei.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.

0: van 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 235. Mijn naam is Marcel Moerman, normaal technicus van dienst, zoals dat zo mooi heet, maar Harry is lekker op vakantie. Dus gaan Peter en ik de gaten vullen. En vanavond is het dus mijn beurt. Ik heb een gast. En die gast heet René Moerman, mijn jongste zoon. Welkom René.
1: Dankjewel pa.
0: En dan is altijd de hamvraag. Zullen we beginnen?
1: We gaan beginnen.

0: Zo, dat was wel even een inkopper, hè? De kop is eraf. Ja, dit was Imagine Dragons met het nummer Natural van het album Originals. Een energievol nummer, dat kon je wel stellen. De zanger Dan Reynolds zegt dat de wereld soms voelt als eten of gegeten worden. Daarom moet je soms hard en koud worden om te kunnen overleven. Het refrein, you got to be cold, betekent dat je emoties moet beschermen. Tegelijk gaat het ook over jezelf. Vinden en zelfvertrouwen krijgen, ondanks kritiek of tegenslagen. Je moet mentaal sterk zijn, voor jezelf opkomen en doorgaan, zelfs als het tegen zit. Nou René, wat vond jij van het openingsnummer?
1: Ja, echt gewoon een lekkere start voor dit programma. Ik vind het een van hun lekkerste nummers. En ik heb gewoon heel veel zin in de komende 2 uur. Plaatjes draaien.
0: Mooi. Stel je nog even voor.
1: Nou, ik ben René, 31 jaar. Ik heb een eigen mediabedrijf voor de travel en hospitality merken. Dat zijn reisbureaus, hotels en restaurants. En ik ben vanaf jongs af aan al met muziek bezig. Ik denk ook door jouw invloeden, pa.
0: Is dat zo?
1: Nou ja, jij kon aardig plaatjes draaien in het weekend in de woonkamer met een concertje op tv of gewoon lekker de muziek aan. En nou ja. Op latere leeftijd was het soms andersom. Dan draaide ik muziek en ging jij daarin mee.
0: Ja, nou ja, dat klopt helemaal, denk ik. Ging even fout, hè? Hoorde je het?
1: Ja, maakt niet
0: uit. Heb je als je het allemaal weer even alleen moet doen. Wat heb jij met Imagine Dragons?
1: Ja, ik vind Imagine Dragons vind ik echt een band waar als je die muziek aanzet, dat je gewoon direct zo'n powergevoel krijgt.
0: Ja, bizar.
1: Ja, mijn vriendin zou zeggen dat het echt attitude muziek is.
0: Maar zo gedraagt hij zich ook, die Dan. De zanger.
1: Ja,
0: de zanger.
1: Ja, op het podium helemaal, hè?
0: Volgens mij wordt het gewoon tijd weer voor muziek. Want we hebben zat nummers. En het is maar een uur dat we de Imagine Dragons gaan draaien. We gaan even verder met 2 nummers van hetzelfde album. En wel met de nummers Boomerang, gevolgd door Bad Liar. Boomerang gaat over een toxisch of moeilijke relaties waar mensen elkaar blijven kwetsen, maar ondanks ruzies, afstand of breuken komen ze altijd weer bij elkaar terug. We horen Boomerang.

Ja, Bad Liar. Mooi nummer. Dit is een song, Bad Liar, gaat over een relatie waarin de liefde langzaam verdwijnt. Hij probeert te doen alsof alles nog goed is, maar het lukt niet. Hij is echt een bad liar. Dus zijn echte gevoelens komen toch naar boven. Het gaat om het besef. Je kunt iemand niet blijven voorliegen, of jezelf, als de gevoelens er niet meer zijn. Dit waren wel de parels van het album The Origins. Alle nummers zijn miljoenen keren afgespeeld of gestreamd. Het is echt gewoon bizar. Ja, en toen gebeurde het, hè. Het was oud en nieuw. Afgelopen jaar, 2025, 2026. En ik kwam nadat ik het vuurwerk had bekeken vanaf de zolder, weer beneden in de woonkamer. En ik kwam midden terecht in de uitzending van Imagine Dragons, opgenomen in Las Vegas. En toen gebeurde het. Ik was diep en diep onder de indruk. Wow, dan moet hij het wel doen.

0: Ja, dit is het nummer My Life. Hij heeft dat al 100 keer gezegd natuurlijk. En live vanuit Las Vegas. Ik vind het echt een waanzinnig concert. En ja, die band is gewoon heel groot geworden. Ik was al fan. Maar door deze uitzending van het live concert ben ik nog groter fan geworden. Ze hebben daar echt iets heel moois neergezet. René, wat weet jij van deze band?
1: Nou ja, Imagine Dragons komt oorspronkelijk dus uit Las Vegas. Dus dit was echt een thuiswedstrijd voor hun. En dat merk je als je dit concert opzoekt. Het staat op Spotify, maar ook op... als je de uitzending zelf bekijkt... zie je dat terug in de energie van de artiesten... maar ook echt het publiek. Ik denk dat veel mensen speciaal daarvoor kwamen.
0: Ja, absoluut. Ik heb even contact gehad met Dan Reynolds.
1: Oh ja?
0: Moet je maar eens luisteren.
2: Las Vegas, my home. This city means so much to me. I was born and raised here. Argyle Gray Elementary School, Kenny Gwynn Middle School, Bonanza High School, class of 2005. My family is here tonight. My mom and my dad. So many people who came out to our shows when we played for 50 people at O'Shea's. Cheapest beer on the strip. Here we are! We owe it all to this city. I love you with all my heart. Home means Nevada. Thank you for being here. We will give you everything. We will give you everything. Because you have given us everything. Thank you, Las Vegas. We love you.

0: Ja, lekker hè?
1: Mooi hè? Ja.
0: Het nummer Believer gaat over pijn en tegenslagen omzetten in kracht. Tegenslagen kun je laten groeien als je ze gebruikt als motivatie. Dat is de boodschap die zij overbrengen. Voor de luisteraars die net inschakelen, we hebben het vandaag over Imagine Dragons. De Amerikaanse pop-rockband gevormd in 2008. Bestaande uit de zanger Dan Reynolds, gitarist Wayne Sermon en bassist Ben McKee. Zoals bijna alle bands klein beginnen en wanneer je muziek wordt begrepen, kan je uitgroeien tot wat Imagine Dragon nu is. Zoals Dan Reynolds in een opname vertelde dat de eerste dat ze eerst voor maximaal 50 personen optreden en dan nu voor een heel uitverkocht stadion in Las Vegas. Ja, dan heb je toch echt wel wat bereikt. We doen maar een uurtje Imagine Dragons, dus we moeten opschieten. Het volgende nummer is Thunder van Dan Reynolds. En hij beschrijft hier hoe hij vroeger werd gezien als raar of niet goed genoeg. Mensen namen hem niet serieus en zeiden dat hij niet succesvol zou worden. En toch bleef hij doorgaan met zijn eigen pad.

0: Ja, birds. Ik vond het een mooie zin, René. Birds fly in different directions. Dat geeft mij ook bijna... Ja, het is een totaal andere sfeer, maar alleen de vogels vliegen van oost naar west.
1: Ja.
0: En dan, hè, de rest is allemaal bekend, maar zo'n zinsnede, ja, dat een beetje kippenvel krijgt er wel van.
1: Toch knap als je erop kan komen, hè?
0: Ja, zeker. Maar birds gaat over het verwerken van een relatiebreuk. Dat is toch wel een vervelende eigenlijk. En dat merk je wel meer hè, bij Imagine Dragons. Het zit veel in de relatiesfeer.
1: Ja, zeker.
0: En het accepteren dat sommige mensen uit elkaar groeien. Ja, dat gaat soms zo in het leven. Het liedje is geschreven door zanger Dan Reynolds. En weerspiegelt zijn emoties rondom de tijdelijke scheiding en later verzoening met zijn vrouw. De metafoor vogels vliegen weg staat symbool voor het loslaten van een dierbare.
1: Toch zie je veel in zijn teksten dat hij over persoonlijke dingen schrijft. Zo ook het volgende nummer, Demons. Dat gaat over het erkennen en bestrijden van je diepste onzekerheden en innerlijke angsten. De zanger gebruikt de term demonen dan als metafoor voor deze persoonlijke tekortkomingen. En het nummer waarschuwt zijn geliefde voor zijn duistere kant. Om zo te voorkomen dat ze gekwetst raakt als hij de controle een keer verliest.

Ja, dit was het nummer van Demons. Wat je de laatste tijd bij live concerten steeds meer gaat zien. Ik wil eerst nog even. Nou, ik zal daar de andere naam noemen. Is dat je een langwerpig podium in het publiek hebt, een soort catwalk. Waarbij de muzikanten het hoofdpodium dan verlaten en te midden van het publiek neerstrijken. Dat zie je bij, heb ik gezien dan op tv of op YouTube, bij U2 en zeker ook bij Direct in de Kuip. En wat gaan ze dan doen? Ze hebben dan een paar simpele instrumenten. Simpel in de zin van mooie instrumenten, maar niet zo grootschalig als op het hoofdpodium. Een klein drumstel, een gitaar, een keyboard en een zanger. En wat gaan ze dan doen? Ze zetten daar een gevoelig muziekstuk neer. En dat wordt dan ter horen gebracht. Er valt een stilte in het hele stadion. En zo explosief Dan Reynolds kan zijn, zo klein kan hij het dan ook maken. We gaan luisteren naar Next to Me en daarna naar het nummer Our Bet My Life.

0: En dit zingen ten overstaande van 40.000 fans of zo, hè?
1: Niet normaal, hè?
0: Ja.
1: En zo relaxed ook. En ja. Want wij zien net voor het eerst, wij hebben dit nummer al heel vaak gehoord, maar we zien voor het eerst dat zijn... Hij heeft op een gegeven moment zijn zoontje op zijn arm, met grote oorkappen hier en dan op zijn hoofd. En dan hoor je dat zoontje, hoor je zingen I Bet My Life. Hoe leuk is dat?
0: Ja.
1: Over kinderen gesproken, wist je dat zij ook een ontzettend mooi goed doel hebben opgericht? Imagine Dragons heeft ooit een berichtje gekregen van Tyler Robinson, een jongen van 17, die op zijn 16e gediagnosticeerd is. Zegt dat goed?
0: Ja, heel goed. Ja, moeilijk woord.
1: Met een hele agressieve vorm van kanker. En vanuit dat berichtje is er een vriendschap ontstaan tussen die bandleden en die jongen. En hebben zij de Tyler, hoe zei ik dat? Robinson Foundation opgestart. Waarbij ze geld inzamelen voor het goede doel. Met als doel, ik heb het hier staan... financiële steun voor die gezinnen tijdens een ontzettend moeilijke periode. Dus dat is eigenlijk best mooi om te zien dat die bandleden naast de fame en alle grote concerten ook dit soort
0: goede doelen steunen.
1: Mooie dingen doen. Ja, zeker.
0: Hadden ze aan het begin ook niet gedacht, denk ik, dat ze zo groot zouden worden.
1: Nee, en toch ook heel nobel dat je dan je geld daarvoor inzet.
0: Ja.
1: Ja, zeker. We gaan luisteren naar One Day to Me van Imagine Dragons nog steeds. I know that one day I'll be that one.

Take us home, Wayne.

0: Vind je dat nou ook niet mooi, René, dat Imagine Dragon kan stevige muziek neerzetten, maar dan ondertussen toch ook weer zo klein en ja, mooi, sprankelend.
1: Heel dynamisch, hè?
0: Dynamisch, dat is het goede woord.
1: Ja, vind ik ook.
0: Jij bent de man van het geluid, hè?
1: Nou ja.
0: Geluidsopleiding gedaan.
1: Ik zie jou hier schuiven, dat doe ik je niet na, hoor.
0: Oké, dankjewel.
1: Maar dat is ook iets wat we in het volgende stukje, volgende programma gaan tegenkomen.
0: Ja, want we zijn eigenlijk aan het einde gekomen van het eerste uur. En dat gaat ontzettend snel. We hadden nog eigenlijk nog een extra nummer, maar dat gaan we gewoon niet redden.
1: Nee.
0: Ik moet zelfs bijna opschieten nu. Maar dat houdt in dat Imagine Dragon, dat sluiten we af.
1: Ja.
0: En we gaan verder met, noem het maar,
1: Muse.
0: Oké.
1: En dan hoor ik jullie ook al denken, dat wordt alleen maar hard. Maar ook daar hebben we de dynamiek opgezocht. En een paar mooie platen voor jullie uitgezocht. Dus we gaan gauw beginnen. Na de break horen jullie Muse.

0: takes.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Ja, dit was Uprising van Muse. De eerste uur hebben we natuurlijk afgesloten met Imagine Dragon. En we gaan nu over naar de band Muse. Ook een energievolle band. Maar ik beloof jullie, ze kunnen ook hele mooie stukken neerzetten. Maar even over Uprising van Muse. Het is van het vijfde album The Resistance. Een nummer wat al meer dan 827 miljoen keer gewoon gestreamd is. Dat wil toch wel wat zeggen. Muse is een Britse... Britse band die in 1994 is opgericht. De band bestaat uit zanger en gitarist en pianist Matthew, de drummer Dominique en de bassist Christopher, die dadelijk ook nog een geweldig nummer start als je die knaap gaat zien spelen. Kippenvel. De naam Muse kwam deels doordat de bandleden vonden dat het woord mysterieus en kunstzinnig klonk passend bij hun muziekstijl.
1: Ja, ik denk dat jij het nummer Hysteria bedoelt, waarin die bassist Christopher dus echt helemaal losgaat.
0: Nou ja, we gaan het zien.
1: Hysteria, ja zeker. Hysteria gaat over obsessieve liefde, lust, vol verlangen en het onvermogen om deze twee los van elkaar te zien en te scheiden. Het nummer beschrijft de frustratie van het wanhopig willen hebben van iets of iemand. Het is een emotionele instorting en binnenste buitenkeren door een onbeantwoorde destructieve drang. Nou, als dat geen goede intro is van een track, we gaan luisteren naar Hysteria.

0: Tja, wat een vol energievol nummer.
1: Lekker, hè?
0: Potverdorie. Ja, Muse met het nummer Starlight van het album Black Holes. Nou, hij heeft dat al 100 keer gezegd, geloof ik, hè? Een nummer dat gaat over ver weg van huis zijn. Van dierbaren gescheiden zijn en de hoop, het verlangen om die verbinding te behouden. Het nummer weerspiegelt het gevoel van eenzaamheid tijdens het reizen en de drang om de herinneringen aan huis vast te houden. Ik heb eronder geschreven, ik weet dat maar al te goed. Ik ben toch al eens weg geweest, toch René?
1: Af en toe.
0: Af en toe, ja.
1: We gaan verder met het nummer van het album Plug In Baby. Wat natuurlijk een beetje schunnig klinkt. Maar de diepere betekenis is, gaat over een relatie waarin de een de ander oplaat, emotioneel gezien. Hij vergelijkt in het nummer de relatie als een baby monitor. Dus dat radiootje wat je naast je baby zet om hem continu in de gaten te houden. Niet helemaal een gezonde relatie. Het nummer uit 2001, bekend om de kenmerkende gitaarriff, behandelt thema's van verandering en het blootleggen van leugens. Hier komt Plug In Baby.

0: Jongen, jongen, jongen, wat een energie zit daarin, hè?
1: Lekker, hè? Ja.
0: Dit is geen standaard gitaar, hè, waar je op speelt. Het is een soort van, ik noem het maar een synthesizer gitaar.
1: Ja, dat heeft een naam. Ik weet niet hoe dat, volgens mij een sitar of zo. Nee, dat is anders.
0: Hmm.
1: Iets met toetsen in ieder geval.
0: Met veel kleurtjes. Allemaal lampjes.
1: En knopjes.
0: En knopjes, ja. Dit nummer stond, wat je net hoorde, het heet Supermassive. Ja, Black Hole. Staat bekend om zijn dansbare, van funk en Prince geïnspireerde geluid en de Twilight song, soundtrack.
1: Ja, we zijn nou al even onderweg met de muziek van Muse, wat best intensief is.
0: Ja,
1: dus we
0: moet
1: snappen
0: het afwisselen.
1: Ja, ze vinden de luisteraars ook fijn, denk ik. Dus we gaan even een tandje terug. We gaan luisteren naar een rustig akoestisch nummer van Muse, namelijk Soldier's Poem.

0: heel mooi klein liedje. En dit is ook Muse.
1: Ja, bizar.
0: Geschreven vanuit het perspectief van een soldaat die zich afvraagt waarom hij zijn hele leven zijn eigen leven de hele tijd moet riskeren. Ik krijg er altijd een beetje het gevoel bij van Saving Private Ryan. Het is ook een beetje zo'n oorlogsachtig deuntje, vind ik. Maar als je die tekst nog eens even goed luistert vanuit die gedachte als soldaat. How could you send us all far away from home when you know damn well that this is all? I would still lay down my life for you. And do you think you deserve your freedom? No, I don't think so. There's no justice in the world, and there never was.

0: Ja, Knights of Cydonia zit ook vaak in de top 2000, geloof ik. Echt zo'n nummer waar je dan nog even lekker op gaat rammen,
1: ja.
0: Toch?
1: Nou, die zou er goed in passen, ja.
0: Ja, ik krijg er oud en nieuw gevoel bij. Maar het doet me ook denken aan een concert wat wij ooit een keer hebben bijgewoond.
1: Ja.
0: Ik ben verschrikkelijk met datums, dus ik ben even terug gaan zoeken wanneer dat was. Wij zijn samen op 12 september 2019 in de Ziggo Dome geweest met z'n tweeën.
1: Ja, klopt.
0: En het leuke is, je kunt van die setlist, van veel concerten kun je op de internet nog de setlist vinden. Dus wat ze precies gedraaid hebben,
1: leuk.
0: Of gespeeld hebben. Ja. Want ik kan me herinneren dat wij allebei met een halve liter bier in ons handen het heel erg leuk hebben gehad.
1: Ja, zeker.
0: Dus van de herinneringen moet ik het niet hebben. wij hebben daar de Simulation Theory World Tour bijgewoond. Tenminste, één concert daarvan. Ze hadden namelijk het jaar daarvoor het album Simulation Theory uitgebracht. En dit album was eigenlijk best wel anders dan hun vorige werk. Iets bombastischer en groter, meer gitaarriffs. Juist meer synthesizers. Die gitaarriffs zijn er een beetje uit in dit album. Dus er was veel kritiek op. En dit album, ik denk ook omdat ze zo groot zijn gegaan in dit voor deze tour, zijn ze andere muziek gaan maken. Dus het volgende nummer wat gaan luisteren is The Dark Side. Typisch voor dit album. Veel ethisch invloeden met synthesizers. En onthoud hem even, want dan gaan we straks hem even vergelijken met de oude sound van Muse. Dus hier komt The Dark Side.

0: Ja, deze laat ik toch tot de laatste noot.
1: Mooi, hè?
0: Ja, dit zou je niet verwachten, hè, van Muse.
1: Nee.
0: En ik heb blijkbaar toch gekozen voor de muzikale versie, akoestische versie. Omdat ik het eigenlijk ook wel heel erg mooi vind. Want ook dit kunnen ze. En het hoeft niet altijd maar uit elkaar te knallen en van hoog naar laag te vliegen. Dit ja, vind ik gewoon gaaf. En dat heb ik wel bij meer bands, hè.
1: Ja, toch. Soms maken ze zo'n akoestische versie of zo. En dan pakt dat je ineens veel meer dan het origineel.
0: Ja, je kunt niet altijd maar 100% of wat 150% geluid hebben.
1: En dan word je ook een beetje moe van.
0: Daar word je ook moe van. Ja. En, nou, we houden er wel van, maar we houden ook van de andere kant.
1: Je denkt die artiest er ook moe van wordt?
0: Ja, misschien wel. Ja.
1: Zeker tijdens zo'n concert.
0: Ja.
1: Veel oude fans van Muse vinden dit een beetje te gepolijst en te veel gericht op stadionconcerten. Ik heb het ook nieuw geleerd en ik ben hier een beetje ingedoken dat artiesten toch ook wel andere nummers maken als ze weten dat ze een bepaalde stijl concerten aangaan. En ik denk dat Muse om precies die reden

Dan gaat ineens het licht aan en daar is uit het niets een gigantische robotpop die over het podium heen hangt. Maar dan bedoel ik echt gigantisch. Hij beweegt met zijn armen en zijn hoofd langzaam heen en weer over dat publiek heen, over die eerste rijen. En af en toe doet hij zijn bek open en dan schijnt er een enorme spotlight over het publiek heen. Nou, je schrikt je enerzijds wild en aan de andere kant, ja, gewoon die muziek knalt erin en... ik heb me even ingelezen en het is een Nederlands bedrijf dat deze robot gemaakt heeft. En hij wordt door minimaal 4 mensen bestuurd door aan touwen te trekken. Luisteraars thuis, zoek alsjeblieft nu een plaatje op van Murph de Robot. En bedenk dan dat wij dit nummer hoorden toen Murph met zijn schijnwerper over ons heen scheen. Hier is Stockholm Syndrome van Muse.

0: Hard, hè?
1: Lekker, hè?
0: Ja. En wat een verschil met die platen voor. En nou ja, dit is dan ook een nummer uit 2003. En duidelijk veel ruiger dan die latere albums. Mijn schoonmoeder zou dit simpelweg bestempelen als takkenherrie.
2: Ja.
0: Maar daar denken wij anders over, hè?
2: Ik denk mijn eigen vrouw ook.
0: Ja. Wij houden wel van een beetje rammen.
2: Af en toe wel.
0: En nou ja. We houden ook van contrast, dus het volgende nummer is weer even ietsjes gas terug, namelijk Drones.
2: Ja, dan moet ik die even opnieuw opstarten, want die was al aan het lopen. Maar drones, dat is natuurlijk ook een tegenwoordig een voorwerp van alle dag, hè?
0: Ja, je ziet ze steeds meer. Ik heb er zelf ook twee, maar voor mijn mediabedrijf.
2: Dat is voor je mediabedrijf, maar ja, helaas heeft het ook een andere functie gekregen. Maar Muse was blijkbaar heel vooruitstrevend om daar al een nummer over te schrijven. Hier is die.
0: Drones.

0: Ja, time is running out. Nou, onze tijd ook, want het gaat alweer enorm hard de tijd. Dus genoeg gepraat nu. We gaan luisteren en praten over het nieuwe album The Wow Signal.
1: Ja, want dat is dus het laatste album wat ze vrij recent hebben gereleased. En wist je dat dit album letterlijk vanuit de ruimte werd aangekondigd?
0: Nee, dat vond ik wel een mooi nieuwtje.
1: Ja, de band stuurde een speciale tablet 33 kilometer de atmosfeer in om daar de videoclip van Be With You in première te laten gaan. Dat is dan het eerste nummer wat ze los releasen van het album. En de titel van het album, The Wow Signal, verwijst naar een mysterieuze Wow Signal uit de jaren 1977... dat was een signaal van 72 seconden, wat vanuit vanuit de ruimte kwam. En niemand wist wat het was. En of het dus buitenaards was.
0: Okay.
1: Dat weten we nog steeds niet. Maar Muse heeft er in ieder geval een heel album van gemaakt. The Wow Signal is inmiddels hun 10e studioalbum. En ik zou dus heel graag vandaag willen afsluiten met mijn favoriete nummer van het nieuwe album. Unraveling. Niet vanuit een iPad. Of vanuit een buitenaards signaal, maar vanuit onze eigen vertrouwde studio in Ede. Dus die wil ik als laatste gaan luisteren.
0: Ja, nou René, we hebben nog 3 minuten geloof ik. Je hoort de muziek al, het nummer. Ik wil je bedanken voor je tijd. We hebben dit van tevoren opgenomen omdat jij druk bent in de komende periode. Vond het top dat je hier aan mee wilde werken.
1: Ik vond het ook erg leuk om te doen. En nou, tot de volgende dan weer.
0: We gaan het zien.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

Dit is Gezellig Hollands. Een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

0: Danny Christian met Eens komt de dag. Een heerlijke meezinger uit 2013 van een zanger die al jarenlang een vertrouwd gezicht en geluid is binnen de Nederlandse talige muziek. Danny Christian weet als geen ander hoe je gezelligheid in een liedje stopt. En we hoorden zojuist weer Eens komt de dag. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eemvallei. Een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal, Woudenberg, maar natuurlijk ook ver daarbuiten. En wilt u reageren op de uitzending of een verzoekplaatje aanvragen? Dat kan natuurlijk. Stuur dan even een mail naar gezellighollandsapenstaartje@eemvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. En dan wordt het tijd om de handen eens uit de mouwen te steken. Wally McKee heeft namelijk een wel heel bijzondere nieuwe plaat uitgebracht. Geen zwaar liefdesverdriet deze keer, maar gewoon lekker aan de slag met spons, bezem en dwel. Het is een vrolijk, tikje ondeugend en vooral bedoeld om lekker mee te zingen. En deze plaat is speciaal voor mijn kleinzoon uit Pijnakker die meeluistert.
1: 1, 2,

0: Zo zijn we samen, Wim Rijken, een mooi Nederlandstalig lied uit 2017, over iets wat eigenlijk onbetaalbaar is. Samen zijn met iemand die je dierbaar is. Wim Rijken schreef de tekst zelf en misschien kent u hem niet alleen als zanger, want hij is ook jarenlang actief geweest als acteur en presentator.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, dan gaan we in gezellig Hollands weer even terug in de tijd. En voor ons nostalgische plaat draaien we de klok maar liefst 68 jaar terug naar 1958. In dat jaar brachten de piepjonge Godert van Kolmjon en Shirley Sweren samen een plaatje uit. Shirley was toen nog maar 11 jaar oud. Een heerlijk stukje Nederlandse muziekgeschiedenis, rechtstreeks uit de tijd van de oude 45 toerenplaatjes. We gaan terug naar 1958 met Godert, Shirley en Maar Ondanks Dat.

0: Marianne Weber met Kind van mij, een gevoelig levenslied zoals we dat van Marianne kennen. Recht uit het hart en met die karakteristieke stem die je uit duizenden herkent.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Nou ja, we gaan eens even de nieuwe jingle draaien, want we gaan het nu hebben niet over een onbekende artiest, maar juist een hele bekende artiest.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Ja, dat is de juiste jingle, want we gaan deze week Dana Winnen eens extra in het zonnetje zetten. Dana Winnen werd op 10 februari 1965 geboren in het Belgische Hasselt als Chantal van Lee. Muziek speelde al vroeg een belangrijke rol in haar leven. Op 8-jarige leeftijd zong ze in een kerkkoor en langzaam maar zeker groeide haar liefde voor het zingen. Een belangrijk moment kwam in 1988. Aangemoedigd door vrienden deed ze mee aan een soundmixwedstrijd van Omroep Limburg met een lied van de Franse zangeres Mireille Mathieu. Wist ze die wedstrijd te winnen en bleek het begin van een prachtige carrière. In 1989 verscheen haar eerste single Op het dak van de wereld, een Nederlandstalige versie van Top of the World van de Carpenters. Een paar jaar later volgde Woordenloze, waarmee ze veel succes had in Vlaanderen. Maar de grote doorbraak in het Nederlandse publiek kwam in 1995 met Westerwind, haar Nederlandstalige versie van One Way Wind van de Cats. En het bleef niet alleen bij succes in Nederland en België. Dana Winnen bouwde ook een trouwe schare fans op, onder meer in Duitsland en Zuid-Afrika. Ze zingt bovendien niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels, Duits, Frans en Afrikaans. Kenmerkend voor Dana Winnen zijn natuurlijk haar heldere stem en haar gevoelige ballades. Liedjes over liefde, verlangen, hoop en herinneringen waarin veel luisteraars zichzelf herkennen. Na meer dan 35 jaar op het podium behoort Dana Winnen nog altijd tot de bekendste Vlaamse zangeressen. En dan wordt het natuurlijk tijd voor muziek. We beginnen met een mooi warm lied uit 1995 van Geef de Kinderen een Wereld. En daarna blijven we nog even bij Dana Winnen, want dan hoort u van haar bekendste Nederlandse nummer, zoals we al net beschreven, eveneens uit 1995, One Way Wind van de Cats. Maar eerst luisteren en geniet van Dana Winnen.

0: tijd voor het cabaretmoment.
1: We gaan terug naar de jaren 60, maar dan bekeken door de ogen van de Nederlands meest markante cabaretières, Adèle Bloemendaal. Met haar herkenbare stem, scherpe humor en heerlijke manier van vertellen wist ze van ieder verhaal iets bijzonders te maken.
2: Jaren 60 en de dingen die je deed en die je later ging omdat ze niet meer

jaren 60 en de dromen die je had. En door die dromen werden steeds meer mensen wakker. Een goede vriend werd nu een kameraad, een makker, die precies als jij uit overtuiging op de tramrails zat.

0: Ja, Pink Bensdorf met de zomer voorbij. En ja, langzaam maar zeker nemen we alweer afscheid van de zomer. De vakanties zijn voorbij, de dagen worden korter. Maar de mooie zomerherinneringen, die nemen we natuurlijk gewoon mee het najaar in.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we poetsen de trompetten weer eens op van de gebroeders Bouwer. En dit keer spelen ze een bekend levenslied dat we vooral kennen van Koos Albers. Geen woorden deze keer, maar die zijn eigenlijk ook niet nodig met die prachtige herkenbare trompetklanken. Luister en geniet van de gebroeders Bouwer met Geen mens zal ooit mijn tranen zien.

0: Maart Hoogkamer met Kroegen in de Hemel. Een nieuwe plaat uit augustus 2026. Het is een vrolijke meezinger, maar wel met een mooie boodschap. Koester de mensen die je lief zijn. Bewaar de herinneringen aan degene die je mist. En vergeet vooral niet te genieten van het leven.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, nu wat het juiste jingle voor de onbekende artiest. Want we blijven nog even wel even in de vakantiesfeer. Want de zomer mag dan langzaam achter ons liggen. Dora uit Raalte neemt ons mee naar een heerlijke zwoele avond in Griekenland. Denk aan de Blauwe Zee, de klanken van de bouzouki, een beetje shitikari en natuurlijk zo'n heerlijke Griekse zomeravond. Dora zong dit nummer vroeger al tijdens haar optredens en heeft het nu opnieuw uitgebracht. Dus droom maar lekker even weg en waan je in Griekenland. Hier is Dora met de Griekse nacht.

0: Boudewijn de Groot samen met de Dutch Eagles en De Boom. Een bijzondere samenwerking uit 2018. Voor het album Even Weg sloeg Boudewijn de Grote handen in één met de Dutch Eagles. Een band die bekend staat om haar prachtige samenzang en het warme Amerikaanse country rock geluid. En dat was pas verrassend goed zo, die herkenbare stem van Boudewijn de Groot. En zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van Gezellig Hollands. Heeft u een verzoekje voor een volgende uitzending of wilt u gewoon even reageren? Dat vinden we altijd leuk. Mail dan naar gezellighollandsapenstaartje1vallei.nl. Deze uitzending nog een keertje terug horen, dat kan op donderdagmiddag om 5 uur en anders zaterdagmiddag om 3 uur. Terugluisteren kan natuurlijk ook via de website van Zon 1 Vallei bij Radio Gemist. De volgende week dinsdag om 6 uur in de avond ben ik natuurlijk weer met een nieuwe Gezellig Hollands. Mijn naam is Adrie Speckley en ik bedank u heel hartelijk voor het luisteren. We sluiten af met een lied dat bij veel mensen mooie, maar misschien ook emotionele herinneringen oproept. Kleine Jongen kennen we natuurlijk van André Hazes. En na zijn overlijden zong Treintje Oosterhuis het nummer tijdens een indrukwekkende afscheidsceremonie in de Amsterdam Arena. Een prachtig lied, eeuw voor opgroeien, het leven en de wijze raad van een vader aan zijn kind. Voor nu wens ik u een hele fijne avond en graag tot volgende week. En we nemen afscheid met Treintje Oosterhuis en Kleine Jongen.
1: Geef ze een geweldig applaus. We zijn ontzettend blij dat ze er is. Hier is

0: van 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

Welkom bij het Muziekmuseum. Muziek uit de periode 1960 tot 1975. En deze week in de tweede thema-uitzending in december is het onderwerp 1965. Een bijzonder jaar in de muziek. Internationaal zijn de ontwikkelingen in de muziek al verder dan in Nederland. En 1965 is het jaar dat er een duidelijke inhaalslag plaatsgrijpt. En het land meegaat in de trend van de muziek van het Verenigd Koninkrijk en de VS. De eerste serieuze Nederlandse beatbands beginnen op te bloeien als Golden Earrings, The Motions en The Hunters. Tegelijk is er ook nog duidelijk sprake van de hang naar de muziek van het begin van het decennium, zoals ook te horen is in plaatjes van het cocktail ZZ en de Maskers en ook aan het muziekje wat u nu onder mijn verhaal hoort, Let Kiss van Gudrun Jenkins, een van de grootste hits van dat jaar. Ook in 1965 worden er naar het voorbeeld van de Engelse zeezenders jingles gedraaid op de radio. Misschien was de datum van 2 januari van dat jaar dan wel een van de belangrijkste mijlpalen voor de muziek in Nederland. In plaats van een altijd achterlopende maandelijkse hitlijst in het blad Muziek Express, start op die datum op de Nederlandse zeezender Radio Veronica de top 40. Een fenomeen dat in de loop der jaren zou uitgroeien naar een internationaal erkende lijst. De eerste nummer 1 in die top 40 gaf al aan welke kant het met de smaak in Nederland opging. The Beatles met I Feel Fine.

Ja, ook in 1965, hoog in de top 40. Roy Orbison met Good Night. Alle plaatjes die je in dit programma hoort zijn ook ergens in dat jaar in Nederland in de top 40 verschenen. En daar zijn nogal eens wat misverstanden over. Er zijn een hele hoop platenmaatschappijen die hebben LP's of CD's uitgebracht met Greatest Hits of 1965. En daar komen de meest fantastische platen voorbij. Maar die in Nederland nooit in de hitlijst kwam. U kunt van mij aannemen dat alles is nagecheckt wat in dit uur draait. Ook echt in Nederland in die hitlijst heeft gestaan. En zoals ik al zei, in Nederland kwamen ook langzaam maar zeker een paar goede beatbands op. En natuurlijk was een van de bekendste en belangrijkste de Golden Earring. Met als vaste basis Rinus Schersen en George Kooijmans. Hun eerste hit was in 1965, Please Go.

62 jaar geleden stond dit nummer op nummer 2 in de Veronica Top 40. Een week later zou het op 1 komen en daar 5 weken blijven staan. Maar misschien het mooiste top 40 feitje van deze plaat wel, dat die in 1990 nog een keer een hit werd. En daar stond te prijken tussen Madonna, Elton John, Kylie Minogue en dat soort artiesten van de jaren 90. In dit programma kunnen we ook de vaste rubrieken, heel laten in de zin van dat ze gewoon mee kunnen draaien in het geheel. Dus nu komen we bij de afdeling onbekend van bekend. We hebben het over een hele bekende band, de Volendamse Cats, met grote hits als One Way Wind, Lia enzovoort enzovoort. Ze begonnen in 1965 met het maken van plaatjes. En de eerste plaatjes die deden helemaal niet zoveel. Het was pas eind 66 dat er een nummer van ze in de top 40 verscheen. Hun eerste single, uitgebracht op het Omega-label. The Jukebox.

Energie wordt schaars en duur. Wees er zuinig mee in uw eigen belang. 100 is hard.

Stop in the Name of Love. Natuurlijk de Supremes, een van hun grote hits in dit jaar waar deze uitzending over gaat, 1965. Het jaar ook waarin de diverse artiesten duidelijk opstaan tegen de oorlog in Vietnam, terecht. En een van die artiesten is Barry McGuire. Hij heeft een hit met het nummer The Eve of Destruction. Een van de beste zinnen van naar mijn mening uit dit lied is toch wel: You're old enough to kill, but not for voting. Of met andere woorden, je mag wel mensen kapot schieten, maar je bent nog niet oud genoeg om je stem te mogen uitbrengen.

De Amsterdamse band The Maskers met Cadillac, een nummer 18 notering in 1965, die ze trouwens moesten delen met de Shamrocks en de Renegades. Ja, zo ging dat in het begin van de top 40 nog. Dat werd gescoord op de titel, als het dezelfde plaat was, en dat de uitvoerende dammen het moesten delen. Eventjes terug naar waar het ook alweer over ging, namelijk 1965. En ook in dat jaar werden de eerste jingles geïntroduceerd bij de zeezender Radio Veronica, naar het voorbeeld van de Engelse stations en op Amerikaanse leest geschoeid. Arrangeur en orkestleider Frans Meitz, die maakte die jingles. Hij had samen met Joost de Draaier, de man van de top 40, op school gezeten. En nou, dat kon wel eens een leuke match worden. De opnames werden gemaakt in de EMI-studio in Haarlem door technicus Klaas Leijen. Hier een korte montage van die jingles van Radio Veronica. Die eerste set en hele bekende jingles zouden dat worden. En dit zijn er een stuk of wat, dus luister maar even rustig mee. Dit is leuk voer voor de jingle-liefhebber.

0: Comicastin.
1: Ja, u herkende ze vast als u ooit luisteraar geweest bent van dat station. In 1965 kwam trouwens ook Hilversum 3 als eerste publieke zender die dat zeezender, dat verderfelijke gedoe van die zeezenders zou moeten vervangen. Nou, het werd het doodgeboren kindje van de radio. Terug naar waar het om gaat, de muziek uit 1965. Sandy Shaw, Always Something There to Remind Me.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Saturday Night at the Movies van The Drifters. 1965 was ook dus het jaar van de opkomst van een aantal goede beatbands in Nederland. En een van die bands, dat was The Motions. Ze werden in 1964 al opgericht. De leden waren Siep Warner, Henk Smitskamp, Rudy Bennett en Robbie van Leeuwen. En 1965 brachten ze een eerste hit. Het protestnummer Wasted Words over de strijd van Martin Luther King voor gelijke rechten in de Verenigde Staten. Maar daarvoor hadden ze al een kleine hitnotering. It's Gone.

Ja, om nog maar even te laten horen hoe verschillend kon zijn in de top 40 nog in die jaren. Aan de ene kant dus zo'n mooi beatnummer als It's Gone van The Motions. Maar ook het Cocktail Trio, dat stond er hoog tussen met Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien. Nog weer eventjes een andere band. The Hollies, ook in 1965 al in Nederland in die top 40 met Look Through Any Window.

Inderdaad, uit mijn oude platenbak. Ik had hem op LP. De onvolprezen Superstar Shine serie van Polydor, The Who. En dat was natuurlijk My Generation. Als je het over 1965 hebt wat muziek betreft, mag Dave Barry zeker niet ontbreken. Hij was immens populair, ook in Nederland. Een aantal duiven oplaten uit een wagen van Tony Boltini was al reden tot Beatles-achtige tafereel in Amsterdam. Maar vooral zijn Strange Effect was een grote hit. We draaien hem vanaf vinyl.

Ja, niet alleen bekende bands als The Golden Earrings en The Motions maakten hits in 1965. Ook het vrij onbekende bandje The Phantoms uit Eindhoven maakte een grote hit met I'll Go Crazy. En zo zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Een programma met als thema het jaar 1965. Een bijzonder jaar waarin veel dingen gebeurden die de muziek in de latere jaren 60 bepaalden. De opkomst van bands als de Beatles en langzaam maar zeker naar achteren schuiven van het geluid van begin jaren 60. Ik hoop dat u een beetje een beeld heeft gekregen in het afgelopen uur. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We sluiten af met een plaat van een troubadour die we allemaal kennen van het nummer The Universal Soldier, maar ook van deze, Catch the Wind. We houden waarschijnlijk nog wat ruimte over aan het einde van die plaat. En daar komt een instrumentaal nummer uit 1965, wat ook weer behoorlijk hoog scoorde, van Los Indios Tabajaros, Maria Elena. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Ivan Elliman en Love Paint. Vervolgens was het de beurt aan Electric Theater met Sometime Hype Not Fever. En vervolgens hoorden we Cutman Drew met The Break. Daarna hoorden we Oliver Cheatman met Get Down Saturday Night. Vervolgens Dead or Alive met Your Spinning Me Around. Daarna was het de beurt aan Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. En zojuist sloten we af met ons vleugje trance. En dat was Bedrock met Heaven Skint. En volgende week is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Voor jou en mij. Eén Vallei. Abelion Music. Evert-Jan van Beek.

De een groeide op in de staat Wyoming en de ander die brengt er graag zijn vrije tijd in door. Nou, dat is een bandnaam snel gevonden van dit duo genaamd Wyo. W. Griekse dus. Don't Stop hoorde je uit 2019. Daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelio Muziek. Van deze dinsdag 8 september vandaag. Het is aflevering 114. En zoals je gewend bent gaan we naar nieuwe muziek. Dat doen we met iemand die geboren is op Bermuda. Singer-songwriter Anna Collette. Ze werkt aan haar muziek vanuit Groot-Brittannië. Bristol om precies te zijn. En ze maakte indie pop met een donker randje. De debuutsingle Where Did She Go verscheen in september 2025. Waarna in november van het jaar de tweede single verscheen. Inmiddels is op 31 juli haar nieuwe single Wayside uitgekomen. Anna Collette.

Fien de Man heet ze eigenlijk, deze Belgische singer-songwriter, maar ze werkt onder artiestennaam Ivy Vals. Je hoorde haar met Freeride en dat is afkomstig van vorig jaar 2025. Dus daarvoor de nieuwe single van de Britse singer-songwriter Anna Collette, die dus geboren is op Bermuda. Haar nieuwe single heet Wayside. Over nieuwe muziek gesproken, de Ierse rockband Florence Road werd opgericht in 2019 in Bray. De vierkoppige band met Lily Aaron als leadzangeres bracht een debuut mixtape, moet ik zeggen, in 2025. Met als titel Fallback. De mixtape bevatte 5 nummers. De mixtape werd in maart van dit jaar opgevolgd door de EP Spring Forward. En na een mixtape en een EP is het eigenlijk een beetje wachten op een volledig album van de band. En daar is nog niet veel over bekend, maar er is wel een nieuwe single. Die heet 7563. En ja, dat album, daar wachten we nog maar even op dan.

Van de ene Ierse band naar de andere. Deze is bekender. Fontaine's DC, Heroes Dead uit 2020. Daarvoor dus Florence Road met een nieuwe single dit 7563. En zometeen gaan we naar nieuwe muziek van de Britse band Jungle. Maar allereerst deze Amerikaanse singer-songwriter Mikey Mike. My Depression Fucks Me Like a Champ uit 2025.

Een artiest die met zijn hart schrijft en zeker van zijn hart geen woordkuil maakt, ook niet op zijn muziek. En dat zie je deze man toch wel eigenlijk. Mikey Mike hoorde je dus bij Een Vallei met My Depression Fucks Me Like a Champ. Zijn woorden, niet mijn woorden, uit 2025. We gaan naar de Britse band Jungle. Werd in 2013 opgericht in Londen door producers George Lloyd Watson en Tom McFarland. De band is vooral actief in het genre dat ze Modern Soul of Neo Soul noemen. En naar zichzelf genoemde debuutalbum kwam uit in 2014. Inmiddels zitten ze op album nummer 6. Die kwam uit op 14 augustus jongsleden en heet Sunshine. Van het album komt ook de single Someday Somewhere Jungle.

De Britse band Florence and the Machine hoorde je met Delilah uit 2015. Daarvoor hoorde je dus de nieuwe single van de Britse band Jungle. Die heet Someday Somewhere. Afkomstig van een nieuw album. Dus op 14 augustus jongsleden is verschenen. En dat album heet Sunshine. En daar is trouwens ook een single van verschenen. Van dat nummer Sunshine. Dat even terzijde. Want we gaan naar de Amerikaanse band Flip Term. Komt uit de Fernandina Beach, Florida. Werd opgericht in 2015. De nu vijfkoppige band stond eerder onder de aandacht bij Abelian Music. Dat deden ze met de single Space Cowboy in 2022 en Sunlight in 2025. Voor een nieuwe single, June, werkt de band samen met eveneens Amerikaanse singer-songwriter Briston Maroney.

The Last Man on Earth van Wolf Alice. En dat komt dus uit 2021. We gaan naar drie broers. De drie broers Michael, Matthew en Daniel. Die vormen samen de Australische band Debut Ren. Ze groeiden op met muziek van artiesten als Simon & Garfunkel, Crosby, Stills & Nash en The War on Drugs. En dat heeft hun qua muziekstijl zeker beïnvloed. Een debuut-EP genaamd Naked at Your Door. Die kwam uit op 17 juli jongstleden. En van de EP komt ook de gelijknamige single. Yeah.

Ze heet eigenlijk Sarah Grace McLachlan. Haar werkt onder haar artiestennaam Brisha Briggs. De Orissa singer-songwriter begon daarmee in 2015 en haalde tot nog toe een grote succes met het debuutalbum Church of Scars in 2018. Voor haar nieuwe single is het samenwerking aangegaan met de Amerikaanse singer-songwriter Matt Mason, die bij Abedi Music ook geen onbekende is. Zijn grootste succes tot nog toe is de single Allusiogenics uit 2019. En samen komen ze dus met de single Yours Forever. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abedi Music voor deze week, dus dank ik je voor het luisteren. En voor mij betreft graag tot volgende week. Alles nog rustig op je gemakje naleven. Deze kan je doen via de website abelion.nl, dus abelion.nl. En daar vind je alle korte biografieën en korte beschrijving in ieder geval van de artiesten achter de muziek, om het zo maar te zeggen. Plus nog een linkje naar Spotify of naar YouTube, wat maar voorradig is, zullen we zeggen. Dus abelion.nl. Dan zeg ik nog een verdere voortzetting van deze dag, voor hoe lang die nog ook duurt. Hè? Even afhankelijk van wanneer je luistert. Tot volgende week. Dit is de Amsterdamse band Mook. Let It Burn uit 2015.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Ja, ja, wat een bangertje, hè? Die Milo laat het lukken.
3: Niet te doen.
2: En we zitten hier met de concertconnoisseur Iris P.
3: Hallo.
2: Heb je er al zin in?
3: Ontzettend. Jij ook?
2: Nou, dan gaan we even naar Milo laten lukken luisteren. Niet meer. Want alleen jij kan me zien.

0: Ja, en deze week zitten we weer zonder dikke Ger, want die gozers kunnen ook echt helemaal nooit, hè?
1: Nee, niet te doen. Mannen, nee. Wat heb je eraan, hè?
0: Dus nu zitten we hier met connoisseur Iris P, oftewel mijn vriendin.
1: En wat een introductie.
0: En vandaag gaan we zieke DJ-mixes doen. Tegenwoordig kan iedereen DJ worden, hè, door middel van het Spotify. Heb je dat wel eens gezien?
1: Nou, ik heb het wel eens gezien, maar ik geloof dat jullie daar meer verstand van hebben. Maar jullie zijn natuurlijk wel echte DJ's, wel anders.
0: Ik ga natuurlijk mijn best doen. En vandaag is natuurlijk ook iets treurig wat er 25 jaar geleden in de wereld gebeurd is. Ja, ja. 9-11. Niet best, hè?
1: Nee, dat zou je dat wel kunnen zeggen, ja.
0: Ja, alleen jammer genoeg. Nou, jammer genoeg. Wij waren toen nog niet geboren. Dus ik heb Dirk even gebeld van Dirk, hoe was dat toen de tijd?
2: 25 jaar geleden. 11 september 2001. Ja. Toen was ik 11. Ik weet nog als de dag van gisteren. We kwamen terug van school. Basisschool zat ik toen nog. Dat was een hele jongen. En we kwamen thuis. En toen 3:30. En we zagen het nieuws. Een vliegtuig. In de World Trade Center. Yes. Ja, dat is... Ze zaten lekker televisie te kijken. Een beetje het nieuws. Vergeet ik nooit meer. Ik zat in de woonkamer. Kijken hoe het hele gebouw in elkaar stortte. Ja, bizar. Goh. 25 jaar geleden. Och, man, wat gaat de tijd te snel. Nu vraag je je zeker af, waar was je toen John Lennon dood werd geschoten? En toen was ik nog niet geboren. Of wanneer Napoleon's Waterloo beleefde. Was ik ook nog niet geboren.
0: En zo gaat die Dirk wel een beetje door. Maar ja goed, ik merk wel dat het heel veel met die Dirk gedaan heeft. Jij ook?
1: Ja, het is wel ook best een lang verhaal.
0: Ja, hij zit er nog wel mee. En zoals ik al aankondigde, we hebben nu de Spotify mixes.
1: Vet dag.
0: Toch? Ken je deze mensen, Mark Bronson en Bruno Mars?
1: Nou, Bruno Mars, die ken ik nog wel, ja. Niet persoonlijk, was het maar zijn feest. Maar Mark Bronson heb ik in principe nog nooit echt van gehoord. Maar het nummer is wel... best bekend.
0: Ja, Mark Ronson zingt voor mij niet, maar hij heeft ook wel eens nummers met Amy Winehouse gemaakt. Maar we gaan nu even luisteren naar...

0: Is het echt niet spectaculair?
1: Het was ontzettend spectaculair. Vooral die overgang, wauw.
0: Is dat ook spectaculair?
1: Oasis zeker. Ja. Tuurlijk.
0: Al weken kondigen ze het aan. Noël en Liam. Meerdere keren.
1: Ja, hopelijk eindelijk Tour Amsterdam weer.
0: Via Twitter, via nieuwsites.
1: Instagram.
0: En gisteren kwam toch het bericht met de drones in de lucht. Boven Manchester. Aankomende maandag. De aankondiging van hun veelverwachte tour.
1: Ticket waar, hè?
0: Oasis 2027. Gerbert en ik gaan er sowieso heen. Samen met de sportkenner. En misschien met die Ricky Roek. En waar we dan heen gaan, naar Dublin. Naar Amsterdam, naar Rotterdam, naar Manchester. Naar München. Dat moeten we nog even zien. Maar we gaan die Ticket War winnen. En dat gaan we natuurlijk doen met behulp van de generaal Ticket War Concert Connoisseur USP.
1: Wauw, het wordt steeds beter die titel,
0: ja,
1: joh.
0: Ongekend.
1: Ongelooflijk.
0: En jij was natuurlijk vorige week ook bij Roxy Dakdekker. Hoe was dat?
1: Ja, het was heel leuk. Ja, wat een icoon. Maar ik heb wel de Ticket War voor de Arena verloren. Ik heb het ook eigenlijk niet geprobeerd. Uh-oh. Want ik dacht, dat gaat wel lukken. Maar blijkbaar is het binnen seconden uitverkocht. Dus dat...
0: Ja, dat was wel bizar, hè?
1: Ja, ik geloof dat we dat allemaal een beetje onderschat hebben.
0: Ja, en dan noem ik je nogal Ticketmaster-generaal, maar je hebt eigenlijk gewoon deze slag verloren.
1: Ja, maar ik heb niet spelen en niet winnen, weet je wel. Ik heb ook niet gespeeld. Dus,
0: nee,
1: ja.
0: Okay. En ik zag dat ze er maar één ging doen, dus er komt geen tweede show aan.
1: Nee, dat is wel balen. Maar misschien ticketswap war, kan ook nog, hè?
0: Het voetbalseizoen moet natuurlijk ook gewoon doorgaan, hè?
1: Ja, nou ja. Ze hebben toch vorige keer voor Harry Styles ook de wedstrijd verplaatst.
0: Ja, toen speelden ze in Volendam. Alleen voor mij is nu dat concert ook tegelijkertijd dat wij naar New Wave gaan. Kijk, nog een keer een concert. Ongelooflijk.
1: Ja, nee, dat is de dag ervoor.
0: Ja, en dat is dus in april. Dus dan is het seizoen van de Eredivisie gewoon nog bezig.
1: Ja, ja, ja, maar dan gaan ze toch weer lekker bij Volendam of zo spelen.
0: Nou, Ajax gaat natuurlijk niet in de Eredivisie met de Volendam spelen. Het is dat de sportkenner op vakantie is. Anders gaan we die even opbellen. Maar goed, die zal er wel een mening over hebben.
1: Altijd.
0: En Charlie XCX, zeg jou dat dat?
1: Ja, die kennen we natuurlijk wel.
0: Van?
1: Nou, van Brad Summer.
0: Ik heb geen idee. Maar ze keert na 8 jaar terug weer in Nederland. Leg uit.
1: Nou ja, ik weet er eigenlijk ook niet zo heel veel van. Ik weet alleen wel dat het een icoon is. Volgens mij is ze deed heel veel... tenminste, ze heeft een soort van... een marketing change gehad. Want zij heeft vroeger ook wel een paar bekende hits gehad. Maar toen was ze een soort van one hit wonder, als ik het goed zeg. Maar...
0: Beetje niche?
1: Nou, nee. Meer een soort van, net zoals Sarah Larsson, die gewoon 1 of 2 goede nummers had die iedereen kende. En toen verdween ze een beetje van de radar. Nu is ze weer terug. Maar ja, blijkbaar komt ze zo ook naar Amsterdam. Ja, misschien ga ik er wel naartoe.
0: Jeetje.
1: Ik heb het net met concert Bestie Kim er even over gehad. Maar...
0: Nou, vet hoor. En André Haas is meer mijn genre. Cancelt al zijn geplande optredens vanwege stemprobleem. Ja, hij klonk al niet goed de afgelopen week. Ik heb het natuurlijk allemaal meegekregen op TikTok.
1: Dat is niet best.
0: Ja, dat is niet best.
1: Hij wordt ook een dagje ouder, hè?
0: Het is natuurlijk ook wel slechte zanger. Maar goed.
1: Nou.
0: Leef. Alsof het je laatste dag is. Leef. Alsof de morgen niet bestaat of zoiets.
1: Ja, ja.
0: En we gaan natuurlijk weer door naar die zieke mixers. Want, goh, ik heb er weer eentje klaar liggen.
1: Ik ben benieuwd.
0: De mixer der mixer. Martijn. Martin, weet je vent?
1: Ja, Gerritsen. Martijn.
0: Martijn.
1: Martijn.
0: Garrix.

0: Wauw.
1: Vet, hè?
0: Wat een overgang.
1: Ja, dat vond ik dus ook.
0: Ongelooflijk.
1: Ik werd hier een beetje uitgelachen in de studio, dames en heren. Jammer dat we niet meer op tv uitgezonden worden. Maar goed, je had het moeten zien. Het was een wereldsovergang tussen Martin Garrix en...
0: Max Verstappen.
1: Ja, precies.
0: Over Max Verstappen gesproken.
1: Ja, die race dit weekend. Voor het eerst op Madrid.
0: Zeker.
1: En ze vrezen op veel chaos. Lienblad is al gecrashed vandaag. Ik had eigenlijk meer verwacht. Nieuw asfalt, nieuw straatcircuit. En hele dichte muren op elkaar. Dus dat wordt
0: en
1: spannend.
0: En bochten waar je niet kan zien waar je naartoe gaat, toch?
1: Precies. Oh, je bent de kenner.
0: Ja.
1: Goh, wat een kenner hebben we hier eigenlijk. Ik kan wel stoppen.
0: Nou, vertel jij er maar wat meer over.
1: Nou ja, en Gas die had al een simulator geoefend en Alonso ook. En die zeiden van, ik ben al zelf meerdere keren gecrashed in de sim. Dus ja, ik ben benieuwd wat het zondag gaat brengen.
0: Leuk.
1: Ik ga bij Daan Blank kijken.
0: Oh, Blank. Doe maar.
1: En hier gaat werken.
0: Ja.
1: Keihard werken bij een niet nader te noemen Aziatisch restaurant in Ede Centrum.
0: Ja, het zijn er niet zo heel veel.
1: Oh, nou goed. PSV Feyenoord, allebei niet gewonnen in de Champions League. Heb je het gezien?
0: Nee.
1: Oh.
0: Sorry, Maurits.
1: Feyenoord moest voor het eerst sinds voor mij de jaren 70 uit in Barcelona.
0: Oh.
1: Heel veel uitpubliek was erbij. Voor mij was het uitverkocht. Het waren moeilijk tickets te krijgen. En ze hebben wel 5-1 verloren van Barça. Maar ja, dat had natuurlijk meer verwacht van ons Feyenoord.
0: Ja, ja, eigenlijk had ik daar wel meer van verwacht, ja.
1: Maar
0: speelde Frenkie weer bij Barça of is hij nog steeds aan het jammer?
1: Ze zijn ook boos op hem, de aanhang van Barcelona, omdat hij toch geblesseerd is geraakt door het WK. Dus
0: ja,
1: alles voor je land, hè, zou ik maar zeggen.
0: Ja, en terecht.
1: En PSV 1-1 tegen Shakhtar Donetsk. Donetsk, voor mij is dat Oekraïens. Als ik nu iets verkeerd zeg, moet ik het vooral zeggen.
0: Ik heb geen idee.
1: En die kwamen vlak voor de rust op achterstand. En vlak na de rust kwamen ze weer op gelijk. En dat is ook zo gebleven. Dus dat is jammer. En wij gaan volgende week naar Feyenoord-Utrecht.
0: Ja.
1: Maar Feyenoord had natuurlijk commotie een paar weken terug. Volgens mij 2 weken geleden. Uit tegen Cambuur schoot ze vuurwerk het familievak in.
0: Nou, vind ik echt heel triest.
1: Dat is ook triest. Zeg het ze. Misschien moeten we ons ticket verkopen voor de Kuip.
0: Nee, dat denk ik niet. Al die mensen hebben stadion verbod, toch?
1: Ja, dus die zitten er niet mee. 47 maar liefst.
0: Vind ik eigenlijk te weinig. Allemaal eruit.
1: Allemaal eruit. Dames en heren, gaat u naar de Kuip volgende week zondag? Ik ken haar niet.
0: Nou, ze kennen mij ook niet.
1: Nee, dat klopt. Nou goed, als u een seizoenskaarthouder bent en denkt van wat een vervelende show. DM vooral naar weekendploeg 1 Verlei op Insta. Of
0: nee,
1: DM,
0: zolang jullie allemaal geen vuurwerk gooien is het prima.
1: Of mail naar weekendploeg@omroep1.nl. En dan gaan we weer door naar de volgende mix. En dat is een iconische vrouw. Je hebt het al iconische artiesten gesproken.
0: Vleesjurk.
1: Ik krabbel nu weer op naar maandenpijn. Dat is de versie van Milo Teregen, maar dit is de versie van Lady Gaga.

0: Dit waren Nikki en Justin! Met Beauty en A Beat. Die is weer helemaal viral gegaan naar
1: Biebercella.
0: Nou goed, we liggen weer op één lijn. Ongelooflijk, dames en heren. En je bent natuurlijk zo ongelooflijk fan van dit programma. En je weet dat we dit al maanden, weken, jaren niet meer doen. Maar toch wilde je hem toch even terugbrengen. En dat doen we natuurlijk.
2: Zware werkweek gehad.
1: Wauw.
0: Is dat wel hard?
1: Leuk, ja. Ik vond het enig. Maar even, heb je zware werkweek gehad?
0: Nou, valt wel mee. Maandag kantoorstage, dinsdag naar school. Woensdag natuurlijk OV-staking. En was mijn stagelaptop kapot. Waardoor ik donderdag anderhalf uur bij de ICT-balie stond.
1: Nou, dat is wel gezellig. Wel een leuke mensen?
0: Ja, best. Ik ga er geen woorden aan veel. Hoe zeg je dat ook alweer? Niks tegen de ICT-personeel van ProRail. Love you. Als de muziek loopt, gaan we er misschien verandering brengen. Nee, grapje. En vandaag ook geen kantoordag. Maar ja, goed, dan moet je zo'n theoretisch kader maken. Dat is natuurlijk gereed aan. Dus dan moet je toch even jezelf tegenzetten. En dat is natuurlijk niet gelukt. Dus ik heb de hele dag een beetje lopen scrollen. Maar goed. En jij?
1: Ik heb gestudeerd en college gevolgd. En toen weer een beetje gestudeerd en weer een beetje college gevolgd. Nou, zoiets.
0: Wat een leuke rubriek, hè?
1: Ontzettend. Nou ja, ik zit gewoon de hele dag opgesloten of in een collegezaal of op mijn kamer. Dus ik maak niet zoveel mee. Ik had meer hoop op jouw leuke verhalen, maar het viel dus tegen.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Verdenk ik nog iets leuks gedaan? Nee. Prima als terecht, hè. Dit zit ook allemaal niet mee.
1: Het zijn geen grappen, hoor.
0: Het zijn geen grappen. Zaterdag 12 september, Ede Muziekstad Parade.
1: Zou je niet eerst even zeggen van wat is er dit weekend te doen?
0: Nee, je moet gelijk inklappen.
1: Nee, je moet toch even een beetje inleiden,
0: wat is er te doen dit weekend? Kijk, in het centgebied van deze leuke...
1: Oh, daar gaan we het over hebben.
0: Deze leuke streekomroep genaamd Eén Vallei van Omroep 1. Zaterdag 12 september staat Ede volledig in het teken van muziek. Van 2 tot 4 trekt de allereerste Ede Muziekstad Parade door het centrum met maar liefst 11 shows en marching bands. Ga je erheen?
1: Nou, ik... Nee.
0: Want je bent beappeld.
1: Ja.
0: Zaterdag 12 september, Airborne Muziekfestival Teptoe Ede. En Ede gaat zaterdagavond gewoon door met muziek. Want vanaf 7 uur is in het openluchttheater de Airborne Muziekstad Teptoe Ede. Zo helemaal vol.
1: Nou, zeg dat.
0: 7 showkorpsen zorgen voor een avond vol muziek, show en spektakel. Het theater opent om 5:30. Nou, daar gaat Iris Ploeg ook niet heen.
1: Nee, maar wel leuk.
0: Ook naar de landdag van de PJG Woudenberg. Die hadden natuurlijk vorige week tentfeest. Nu hebben ze een landbouwdag. Bij Boerderij de Pol aan de Brinkkantenweg in Scherpenzeel. Van 10 tot 8 zijn er tot 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Zijn er onder andere Zeskamp, Cow Valley, Machinebehendigheid, Markt, live muziek vanaf 4 uur. Nou, dat is toch
1: enig. Nou, dat is toch leuk.
0: Ja, en ik zag hem al staan net toen ik er langs reed. De kermis in Ede.
1: Ook leuk.
0: Kermis in Ede. Familie Kermis staat van 8 tot en met 13 september aan de Bergstraat. Dus zaterdag en zondag kunnen terecht voor attracties en vertier. Nou, ik reed net langs. Er was helemaal niemand. Maar goed.
1: Nou. Maar is het al...
0: Het is al bezig. Hier vanaf de 8 september al, hè? Het is de 11e, hè?
1: Oh ja.
0: 25 jaar geleden.
1: Ja, ik was eigenlijk even niet aan het luisteren naar jou. Sorry.
0: Oh.
1: Het spijt me.
0: Gebeurt niet vaak natuurlijk. Open Monumentendag is Scherpenzeel. Ook in Scherpenzeel kun je zaterdag terecht tijdens Open Monumentendag en Nationale Orgeldag. De kerk opent om 11 uur en er klinkt gedurende dag orgelmuziek. Om 4 uur is er een slotconcert van Arjan Veen en Arnold Thijssen.
1: Komt orgel Joke ook?
0: Nee, jammer genoeg niet. Die is wel leuk. Ja. Maar deze mensen misschien ook. Zondagmiddag is in Cultura. Ik blijf meedoen. Rocking School. Old School. Vanaf 1 tot 4 staat in de middag in het teken van muziek en gezelligheid.
1: Wat leuk.
0: En jij gaat dus naar Appelpop.
1: Ja.
0: Nou, misschien gaan we het er zo nog over hebben.
1: Ik denk het wel. Dat is best leuk.
0: Ik heb een verjaardag. Leuk dat je het vraagt. Nee, grapje.
1: Dat wist ik toch al? Van een niet nader te noemen Van Galen.
0: De luisteraars. Oktoberfest verjaardag. En morgen spelen we om 2:30 uit tegen STVB. Lindere 5. Laatste bekerpot. Ik wil zeggen, eerst competitiewedstrijd met de laatste bekerpot. We staan met de doelsaldo van 9 plus staan we aardig sterk. Want de nummer 2 heeft voor mij min 1.
1: Oh, jullie staan bovenaan weer? Wordt het weer een kampioenseizoen?
0: Ja, zeker.
1: Doe maar.
0: Allemaal te volgen op Lindere 5 op Insta. Oh nee, mag ik het klaarmaken? Sorry, dat heb ik niet gezegd. Correctie. Ga daar niet heen. En dan gaan we naar de volgende hit. En je bent fan van haar?
1: Ja, toch wel gewoon white girl music, hè? We houden ervan.
0: Dus,
1: maar ja, de real tour was alleen in Londen en Amerika. Ja, dat kan je niks mee.
0: En nu is ze weer geretired. Net als Harry Styles binnenkort.
1: Nee, ja, maar ja, dat roepen ze allemaal. De Weeknd ook, maar die blijft toch ook.
0: Ja, die zou zijn naam veranderen. En die staat ook op dit nummer. We gaan nu luisteren naar

0: Light.
1: Wat een overgang weer, hè?
0: Ongelooflijk. Dat TikTok, daar haal je een partijtje mixes van. Dat hele dancing dat ze hier op de donderdagavond hebben, die kunnen we opdoeken.
1: Nee, die kunnen wel draaien.
0: Wij zijn er toen laatst eens kijken, toen ze live hier waren.
1: Ja, dat was echt best leuk.
0: Dat was inderdaad best leuk. En dat gaan ze voor mij over een paar weken weer doen.
1: Echt, gaan we weer.
0: Weet ik niet, even kijken in de agenda.
1: Ja, wil je dat zo even naar mij doorsturen dan? Dan kan ik ook even kijken.
0: Ja, dat is goed.
1: Leuk.
0: En jij gaat natuurlijk morgen naar Appelpop. In ja. Tiel is dat, als ik het goed...
1: Dat zeg je, goed.
0: Ik zou er de afgelopen twee edities ook zijn, maar...
1: Allebei niet gelukt.
0: Vorig jaar hersenschudding, nu had ik opeens verjaardag.
1: Ja, ik ben wel geweest, alle keren zo ongeveer.
0: Ja, echt Appelpop gaan. En leg uit, het is natuurlijk dichtbij voor onze luisteraars.
1: Ja, nou ja, het was natuurlijk altijd gratis.
0: Ja, tot dit jaar.
1: Ja, nu niet meer. En daar balen we van. Maar goed, het is nog steeds best een goedkoop festival. Want we hebben nu voor de zaterdag alleen €20 betaald. Nou, dat is op zich niet meer zo heel veel tegenwoordig.
0: En ik had de line-up gezien van vorig jaar vergeleken met deze. En dat is toch aanzienlijk een stuk beter geworden.
1: Ja, mag ik hopen.
0: Nee.
1: Ja, want wij denken eigenlijk wel, we weten het nog niet. Ik zou dat na kunnen vragen. Maar we zijn bang dat het drinken er niet goedkoper op is geworden.
0: Dat zou kunnen. En misschien is het ook wel rustiger dan voorgaande jaren. Omdat het nu betaald is.
1: Ja.
0: Dat het hetgene was dat het aantrok.
1: Ja, het dus, maar ze zeiden natuurlijk altijd van het is gratis. Dus blijf op het terrein, drink een extra biertje. En haal hier je zak patat.
0: Ja.
1: Dus een bier was altijd best aan de dure kant. En de frisdrank en zo. En alle andere drankjes. Wat prima was, want het festival is gratis. Maar we zijn nu dus bang dat het even duur is gebleven. Terwijl je nu wel entree betaalt. Maar goed, hè.
0: Ja, goed.
1: Je moet ook een beetje leven.
0: Maar ja, wie waren er vorig jaar dat het echt leuk was?
1: Goeie vraag.
0: Nou, precies. Want ik heb dus namelijk gekeken. En er waren dus helemaal niet zulke leuke artiesten vorig jaar. En nu heb je toch Suzanne Freek, Bluff, Fleming.
1: Vorig jaar was het ook best wel leuk.
0: Vorig jaar was er op de vrijdag Guus Meeuwis.

0: Suzanne Freek. De vorige heb ik allemaal gestolen van Spotify, van TikTok.
1: Maar deze heb je zelf gemaakt.
0: Deze heb ik zelf gemaakt.
1: Nou, dan gaan we ze even oordelen.
0: De boswacht heeft het goed gekeurd, maar hij zei even feentjoeden en dan was ik met hem eens. Het is me niet gelukt. Geniet ervan.
1: Bedankt.

0: Dit was Bluff met Holiday in Spain. Wat vond je van de stil? Nou goed, ja, ik ga het denk ik niet eens herhalen.
1: Nee, het was leuk hoor.
0: Maar jij hebt een ideetje tussen de nummers door.
1: Je moet even het nummer op pauze zetten.
0: Nee, mevrouw. Ik weet wel wat ik aan het doen ben.
1: Nou, meneer de DJ, laat hem even. Ik zie dat timertje lopen.
0: Nee, dat doe ik altijd.
1: Sorry.
0: Maar ja, goed.
1: Ik zal me er niet meer mee bemoeien.
0: Nee.
1: Ga door met je verhaal.
0: Heel goed, want we gaan zo meteen onze relatie kapot maken.
1: Ja, ik dacht ik begin vast even met ruzie maken.
0: Want tussen de nummers door heb jij al een relatietest. Want we gaan zo meteen een nummertje aankondigen. En dat heeft te maken met Bare Minimum. Nou, dat is eigenlijk spoiler hem al.
1: Nou, maar je moet wel een echte fan zijn.
0: En nu ga jij dus een soort van stellingen naar mijn hoofd gooien. En dan moet ik kiezen tussen Bare Minimum of
1: Princess Treatment.
0: Aha.
1: En dat moet je ook even onderbouwen. Dus je moet niet gewoon, je moet een reden geven. Want dat is wel belangrijk.
0: Het is dat de erken hoe je gaat zetten. Dat weet ik maar uit.
1: Ah joh, hou op man. Ik heb dit wel even nu echt net pas bedacht. Dus je moet niet te veel van me verwachten, beste luisteraar. Oké, we beginnen bij nummer 1. Deuren open houden.
0: Bare minimum.
1: Zegt hij met een vraagteken?
0: Nou, de deur van het huis, de deur van de tuin doe ik soms, maar ook soms niet. En de deur van de auto doe ik soms als ik het leuk vind. Nou, ja.
1: Ja, maar is het bare minimum of princess treatment?
0: Ik doe het te weinig, dus princess treatment. Want, die boze blik. Hoezo, maar ik doe het meestal wel. Maar als het soms vergeet ik het gewoon.
1: Ja, maar het is wel de bare minimum.
0: Ja, dat zei ik.
1: Nee, je zei het is...
0: Nee, dat zei ik eerst. Eerst de ingeving. Maar ik zei, ik doe het te weinig.
1: Ja, dat ben ik met je eens.
0: Ah, we gaan door.
1: Ja. Willekeurig bloemen geven. Dus niet op Valentijnsdag of op een verjaardag of op je anniversary. Want dan moet het natuurlijk sowieso. Maar op willekeurige andere momenten.
0: Bare minimum. Want het is kleine moeite en je maakt er heel blij mee.
1: Mooi gezegd.
0: Luister jullie mee, jongens.
1: Ja, even opletten. Dit is iets specifieker. Ik weet niet of meer vrouwen hier last van hebben. Ik denk het wel. Maar ik heb zeker in de winter en in de herfst altijd best wel last van koude voeten en koude vingers.
0: Princess treatment.
1: Nee, ik was nog niet klaar. Je moet me wel uit laten praten. Dat is ook bare minimum. Ik vind het dan nog wel eens lekker om dan even mijn koude voetjes zo tussen een van zijn benen te stoppen. Want hij is toch altijd wat warmer. En dan vervolgens begint hij me uit te schelden en zo. Nou, dat is natuurlijk niet oké. Maar je koude voeten en handen opwarmen bij jou. Is dat bare minimum of princess treatment?
0: Princess treatment. Want ik heb het gewoon lekker warm. En dan kom jij weer ijskoude pegels aan.
1: Nou, hier ben ik het ook niet mee eens. Maar prima. En daar hebben we het later nog wel over. Betalen op de eerste date.
0: Ik heb het niet gedaan. Maar dat was omdat jij 3 keer aandrong dat ik een tikkie moest sturen.
1: Ja. Maar laat je niet misleiden.
0: Jij vindt dat de bare minimum. Maar ja, ja ik vind dat je wordt gemanipuleerd. Waar je zelf bij staat.
1: Oké.
0: Maar andere jongens, goed gedaan. Ik werd gemanipuleerd.
1: Ach joh. Stel je bent op pad en of wij zijn op pad en ik heb zeg maar bewust gekozen om geen jas aan te trekken, maar vervolgens heb ik het toch koud. Je jas geven dan, is dat bare minimum of princess treatment?
0: Bare minimum.
1: Oké. Waarom?
0: Ik wil niet dat jij het koud hebt.
1: Goed antwoord. Stel we zijn aan het shoppen en die tassen. Ik heb goed mijn best gedaan met shoppen. Draag je die? Is dat bare minimum of is dat princess treatment? Of mijn handtas soms.
0: Nee, maar jij bent een hele zelfstandige vrouw. En ik til hem wel eens, maar jij tilt soms ook wel een paar tassen. Dus meestal verdelen we het.
1: Ja, precies. Maar is het bare minimum of princess treatment? Je moet even antwoord geven op
0: princess treatment, want je kunt ook best in je eentje. Hier, boom.
1: Oké. En dan de laatste. Me ophalen wanneer ik het vraag.
0: Je ophalen als in?
1: Nou ja, stel ik ben ergens uit eten met vriendinnen of zo.
0: Bare minimum. Want je moet altijd zorgen dat jij veilig thuis komt. En dat je überhaupt thuis komt. En dat je... Nou goed.
1: Oké, okay. Nou ja,
0: je moet
1: goed.
0: Elkaar helpen in situaties.
1: Ja, dat vind ik wel mooi gezegd.
0: Dankjewel.
1: Dus als stel ik ga nog een keer uit in Arnhem of zo. En het is midden in de nacht, ga ik je bellen.
0: Dan hou ik je zeker op.
1: Want lief?
0: Ja, goed hè.
1: Ontzettend.
0: Jongens, luister hiermee. Altijd zorgen dat ze veilig thuis is.
1: Ja.
0: Ook als je het niet kent. Ofwel.
1: Ja, maar ja, je moet niet. Dan moet je het wel een beetje kenbaar maken dat je wil dat iemand veilig thuis komt. Want anders wordt het een beetje raar. Maar
0: met goed. Consent.
1: Ja.
0: En Roxy Dakdik heeft hier een geweldig nummer over gemaakt.
1: En hoe heet het?
0: Het is de Bear Minimum.
1: Wauw.
0: Dames en heren, bedankt voor het luisteren.
1: Ja, volgende ik vond week het weer leuk.
0: Die, oh. Iris P vond het leuk. Ik vond het ook leuk. Volgende week die zieke internationale hardstyle DJ. Eerst Roxy Dakdik van die arena, weet je wel.

0: boel over. Ik weet niet wat hier hier gaande is. Nou,
1: dit is Eén Vallei met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Star Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: I say you made the money!
2: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
3: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: Zo, een hele goede avond en welkom weer bij een nieuwe aflevering van
1: Dance Experience.
0: Een hele goede avond en waar zenden wij uit?
1: Een vallei.
2: Oh, ik ben nu aan de beurt, maar...
0: Ja, ik denk dan zijn we gelijk compleet, maar ja, goed. Je hebt altijd die mensen erbij, die verpesten het dan weer, hè? Zo, jammer, hè?
2: Ja.
0: Maar goed, welkom.
1: Kan je niet nog iets vragen, zoals om welke frequentie we uitzenden?
2: Ja, nee, dat moet je niet.
1: Nou, dat weet hij niet.
0: Welke frequentie zenden wij uit?
1: Nou, Mike, kom op.
3: Ja, ik wil eigenlijk een flauwe grap maken, maar...
1: Als ik het puur uit mijn hoofd moet doen, zeg ik 107.2.
0: Nou, dan zit jij wel een beetje te hoog, maar...
3: Kijk, maak de grap alsnog. We zenden uit op EDFM.
0: Kijk. Nee, helaas.
3: Jammer.
0: Dan zenden we niet meer uit.
3: Dat viel te proberen.
0: Nou ja, het viel zeker te proberen. Weet je wat wij wel doen vanavond?
1: Ik weet het niet hoor, maar ik zat letterlijk 0,1 te laag.
0: Nee, dat bedoel ik maar. Het is toch 0,1
1: te laag. Je zei dat ik veel te hoog zat.
0: Ja, nou. Ja, zit je... Of, ja, welke frequentie kijk je nou?
1: Nou, die van Rhenen, van Ede, of die van
0: Veenendaal?
1: Nee, die van Ede. Is 107,3. Ik zat er 0,1 naast. Okay. Met je, je zit veel te hoog. Ik weet het niet hoor, maar ik zat gewoon 0,1 ernaast.
0: Maar als het
1: hij toch... probeert mij gewoon te vernederen op publieke radio. Hè?
0: Maar als we nu de
1: het was helemaal niet zo verkeerd
0: en
1: eigenlijk.
0: Als we nu de frequentie van Veenendaal doen dan?
3: Maar die werd niet om gevraagd, toch?
0: Ja, nou, dat is ook onze frequentie.
1: Zeg jij het maar, want ik heb hem hier voor me.
0: 104,9.
1: En die van Rhenen?
0: Uit mijn hoofd 106,3 of 4?
1: Nee, 105,3. Die 105 van Veenendaal had je wel goed.
0: Ja, ja, ja. Maar die weet ik nog van vroeger. Dus dat,
1: oké. Okay, ja, jij gaat way back met die van Veenendaal.
0: Ja, die van Veenendaal ga ik echt way back. Ja, want dat is al zo lang de frequentie van lokale omroep Veenendaal. Dus dat, ja, dat dus.
1: Nou, oké, okay, vooruit dan.
0: Maar heren, welkom weer voor deze week. Deze week gaan wij lekker into the remixen in allerlei vormen. En dan komt dus Dario Caminita, Dr. Pecker, Yves Solversen.
3: Gewoon wat klassiekers die hier vaker gedraaid worden. Of,
0: ja, ik heb een hele map bij me, dus we kunnen helemaal los. Als het moet kunnen we ongeveer een week vullen, dus daar komt wel goed aan.
3: Gaan we ook een week vullen?
0: Nee, dat niet, want ja, om 9 uur gaan we resoluut, bam, zo de zender weer af.
3: Nou, we gaan nog steeds door, maar...
0: Ja.
3: Nou, maar in een andere vorm.
0: Dat ook, dus. Maar goed. We gaan eens even kijken of we een beetje geluid kunnen krijgen. En dat kennen we. Want vanavond gaan wij gewoon toch wel een beetje in de muziek. Dus dat is dan wel weer het leuke, toch? Zijn jullie er klaar voor?
1: Zeker.
3: Zeker.
0: Dan gaan we beginnen. Tenminste, ik geloof dat we gaan beginnen.
3: Denk je dat? Ik weet het namelijk wel zeker.
0: Dat is mooi.

0: Zeg, oh, waar zijn wij nou helemaal mee bezig?
1: Welkom bij Dance Experience.
2: Ja, goeie vraag. Waar zijn we mee bezig?
3: Ja, dat weet ik ook niet. Eigenlijk gewoon een beetje prutsen in de studio. Dat is wel leuk. Toch?
2: Je hebt ik vast.
3: Zo dan.
2: Ik weet niet of ik dat nou echt leuk kon noemen wat er op het einde gedraaid werd. Maar
3: ja, het ging een beetje fout. Dat is het nadeel van analoge muziek nog, zeg maar. Dan wil die nog eens halfwege de track in één keer heel erg gaan verlopen. Dat geeft maar weer aan dat we het niet voorbereid hebben. Dat we het gewoon hier gewoon live in de studio doen. En zonder enige voorbereiding. En dan krijg je dit soort dingen.
2: Ja.
3: Dus dat dan ook weer. Maar goed, heren. Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen. En jullie ook zo te horen.
4: Zeker.
3: En waarvoor zijn wij in voorbereiding?
2: De Mix Marathon Live Sessie 5 op 31 oktober. Dat is een zaterdag.
3: Kijk, en dan gaan we weer groots uitpakken hier in de studio natuurlijk.
5: Ja, het wordt wel een beetje een speciaaltje, want jullie kunnen ook gewoon komen kijken.
3: Ja, dat bedoel ik. Want volgende week weten we het helemaal definitief. Maar de planning is dat wij een soort open studio dag organiseren. En dat jij gewoon hier live bij ons in de studio kan komen kijken hoe wij radio maken. Hoe wij een televisieafdeling hebben. Een nieuwsredactie hebben. En nou ja, wat al nogal niet meer hier bij de Omroep. En, maar het leuke is dat wij dan ook de mixmarathon organiseren. En we zijn druk bezig. En zoals het er nu naar uitziet, gaan we al 's middags beginnen. Dat betekent dat wij na de live uitzendingen van In de Ochtend. En dat zijn hele leuke radioprogramma's. Die je dan ook kan komen bekijken als het goed is. Gaan wij ook even een uurtje overbrugging doen van de radioprogramma's van de zaterdagmorgen richting de Mixmarathon. Dus gaan we gewoon even een uurtje radio maken hier in de studio. Terwijl jullie het technisch helemaal in tip-top shape in orde brengen. En misschien kunnen we wel wat interviewtjes doen met de aanwezige DJ's die er op dat moment al zijn. Dus dat is ook wel leuk. En dan om, zoals het er nu naar uitziet, en dat is zo goed als zeker, dat we om 2:00 middags gaan beginnen.
2: Dat is een stuk vroeger dan je van ons gewend.
3: Ja, want normaal gesproken begonnen we om 6:00. Dus we beginnen 4:00 eerder. Maar we houden 2:00 eerder op. Dus we gaan door tot de klok van 12:00.
5: Ze worden steeds langer.
3: Ja, want we gaan van 8 DJ's naar 10 DJ's die avond dus, en middag. Dus dat zijn er 2 meer als normaal. En het leuke is dat we een hele hoop nieuwe namen hebben. Maar die namen gaan we straks nog wel even over hebben. En we gaan binnenkort ook de timetable definitief maken. Dus, en dan gaan we hem opsturen aan alle DJ's of dat ze ook om die tijden kunnen. Dat we nog een beetje kunnen schuiven. En zodra die dan helemaal definitief is, dan zie jij hem op alle social media platformen voorbij komen. Instagram, Facebook, ik weet dan nogal niet wat meer. Via de kanaal van Eén Vallei, Xon. En natuurlijk onze eigen kanalen van Dance Experience. Dus er komt genoeg aan. En het leuke is, 31 oktober is natuurlijk Halloween.
5: Oeh.
3: En ik heb al van een naam voorbij horen komen dat hij het thema aan gaat passen richting Halloween. Dus ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat maken. Maar hij was al in drukke voorbereiding ervoor. Dus
5: nee, jij vindt dat vast niet erg, alle Michael Jackson thrillers.
2: Nou, ik wou net zeggen, place your bets now. Hoe vaak gaan we hem horen?
3: Dat denk ik niet, maar ja, je weet het niet. Hè? Je kunt het niet met zekerheid zeggen. Dus dat is dan weer het leuke eraan. Dus, maar goed, daarover straks in de 2:00 ook nog wel veel meer. En het eerste uur, wat we net al zeiden aan het begin van het programma, is dat we heerlijk into the remix aan het gaan zijn. Zo hoorde je al heerlijke mix voorbij komen van, en dan moet ik even heel goed naar de namen gaan kijken, want die zijn niet al te makkelijk. Yilmer, en die komt uit Scandinavië. Yilmer Solvi is dat. En die hoorde je al voorbij komen. Je hoorde al een heerlijke mix voorbij komen van Dario Caminita. Van Chivas en van DJ Cis hoorde je er alleen voorbij komen. En en nog veel en veel meer. Dus blijf vooral vanavond lekker luisteren. Want je hoort nu eens een keer de nummers zoals je ze niet altijd hoort. Dus in een nieuw jasje, in een lekkere uitvoering. Want dan draaien wij ze. Dus dat is het hele mooie. Vind ik eigenlijk wel zelf. En hebben jullie straks ook nog nieuwtjes voor de Dance Experience Mix Marathon? Want gaat er op technisch vlak ook nog wat veranderen? Of blijft alles bij het oude?
2: Nou ja, er gaat niet per se iets veranderen. We hopen vooral dat het gewoon beter werkt dan de vorige keer.
3: Nou ja, dat is al een hele verandering dan.
2: Ja.
3: Dus, maar goed, het komt nog mooier in beeld waarschijnlijk. Dat is de bedoeling.
5: Volgens
2: mij niet.
5: Meer hoeken komen. Want ja, vorige keer hadden we alles al klaarstaan, maar het werkte maar één hoek. Dus ja, we gaan er nu uit van dat de rest ook lekker gaat werken.
2: Nou, het idee is dat alle camera's die dit keer in de studio staan, wel werken, zeg maar. Dat was de vorige keer niet helemaal zo.
3: Dat is ook fijn.
2: Ja.
3: Dus een keer wat anders.
2: Ja?
3: Nou, leuk. Dus dan kunnen we mensen nog beter zien hoe de DJ's ter plekke staan te shinen en te performen. Dus dat is wel mooi.
2: Zeker.
3: Maar goed, zullen wij maar gewoon lekker doorgaan met de lekkere remixen.
5: En, goed, 100%.
3: Ja, je hoorde hem net al een heel klein beetje voorbij komen tijdens het moment dat het niet helemaal lekker ging. Waar het dan lag, ik heb geen idee. Maar het ging even een beetje mis hier, dus maakt niet uit. Wat wel lekker is dat dit toch wel van onze meeste remixer een remix is. En wie is dat, Joshua?
2: De meeste remixer?
3: Ja, de meeste
2: Dr.
3: van...
2: Dr. Pecker?
3: Nee.
2: Dario Caminita?
3: Nee.
2: DJ Cees?
3: We zijn er een keer geweest.
2: Ben Liebrand.
3: Ja, kijk die. Nou, die heeft dus een heerlijke remix gemaakt van het volgende nummer van Divine Native Love. En ik zou zeggen, zet die speakers maar een tandje harder. Want met dit heerlijke nummer gaat het wel lekker getest worden. En die moet je vooral lekker hard horen. Dus Divine Native Love. De Ben Liebrand remix hierbij.
2: Dance Experience.

0: Ja, zo gaat het nog een tijdje door met die koebellen, zeg maar. Dus lekker, heerlijk nummer. Divine Native Love. In de Ben Liebrand Rework. Ja, en dat is het leuke hier aan het programma is Dance Experience. Ja, we hebben zo'n ongelofelijke bibliotheek met allemaal speciale uitvoeringen. Dat je ze eens in de zoveel tijd eens een keer een special kan doen met allerlei heerlijke remixen van allerlei bekende producers. En het leuke is, met de meeste heb ik op een of andere manier wel contact gehad. Of wij zijn werk dus ook mogen uitzenden. Want ik vind dat toch altijd wel leuk om de toestemming te hebben. En van de meeste hebben we hem ook, dus dat is wel leuk.
1: Nou, dat is goed.
0: Ja, toch?
1: Maakt je wel een beetje speciaal voelen.
0: Ja, nou, ik zal niet zeggen dat we exclusief die mixen uit mogen zenden. Maar we zijn wel een van de weinige programma's, denk ik, in Nederland die het ook doen, zeg maar. In de ether dan. Er zijn natuurlijk heel veel internetradiostations die het wel doen. Maar ik denk dat wij een van de weinigen zijn die in de ether de remixen je speakers uitknallen, zeg maar. Dus,
1: gelukkig blijven we dat ook lekker doen.
0: Ja, dat blijven we zeker doen. Gewoon omdat we het lekker vinden. En omdat wij dance experience zijn. Dat dan ook weer. Ja, en zo zijn we bezig met allerlei leuke dingen. Binnenkort komen er twee leuke themaweken aan hier bij Eén Vallei. En daar gaan wij ook als Dance Experience aan meewerken. Dus ook wel leuk. De ene kijkt Joshua heel erg naar uit. De eerste, denk ik. De tweede vindt hij wat minder erg. Toch?
1: Ja.
0: Of vind je het niet zo erg?
1: Nee. Oh. Ik ben niet zo moeilijk. Ik ben niet zo moeilijk.
0: Oh, fijn. Zullen we Sean dan ook die eerste week uitnodigen? Dat is wel leuk, denk ik.
1: Ik bespaar hem.
0: Oké, Sean. De laatste week van oktober ben je van harte welkom hier bij ons in de studio om deel te komen nemen aan het geweldige feuilleton van de Nederlandstalige muziek.

0: Ja, gaan we weer uitbreiden, zoals dat heet. Want er gaan weer een paar uurtjes mixen bijkomen. Dus vanaf deze week gaan we 6 uur uitzenden. En welke dat zijn en hoe we dat gaan doen, dat hoor je straks in de 2e uur wel.
1: Maar, is het dan per dag of is het gecombineerd beide?
0: Nee, 3 mixen op donderdag en 3 mixen op zaterdag.
1: Verschillende, dan niet...
0: 6 verschillende mixen, ja. Dus geen herhaling meer, maar gewoon 6 mixen die elke week vers aangeleverd zijn.
1: Gewoon een hele upgrade.
0: Ja, zo gaan we alweer een verdubbelaar inzetten. Dus joh, wie weet binnenkort nog wel. Want de mixen blijven komen en nieuwe aanmeldingen ook. Dus dat is wel fijn, denk ik.
1: Zeker.
0: Experience. Ja, dat bedoel ik. Want wat ook fijn is, is dat onze vriend Harry van het programma Appassionata de studio in is gedoken. Het een en ander ingesproken heeft voor ons. Opgestuurd heeft. Die we dan weer bij Dance Experience kunnen gebruiken. Zodat hij toch een klein beetje bij ons is in het programma. Dus, en dan komen we waarschijnlijk binnenkort wel weer een leuke appendix uitvoeringen bij. Dus alleen maar leuk, toch?
1: Zeker.
0: En natuurlijk binnenkort de samenwerking, we hebben het net al een klein beetje erover gehad, is dat we in de laatste week van oktober gaan we dus hier bij de Eenvallei gaan we de Nederlandstalige week doen. En dat is een samenwerkingsverband tussen 4 programma's op dit moment. En dat zijn de programma's Helemaal Hollands van Adrie Speckley. En dan gaan onze vrienden van Appassionata, en of dat Harry en Marcel zijn of Harry en Peter, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar dat zullen we ongetwijfeld binnenkort wel horen. Die gaan daar ook aan meedoen. En wij van Dance Experience gaan natuurlijk op de donderdagavond er ook gewoon lekker aan meedoen. En de vrienden van de weekendploeg op vrijdagavond doen er ook aan mee. Dus dat is alleen maar leuk dat je gewoon alle programma's met elkaar in verbinding hoor en zie staan, zeg maar.
1: Zeker.
0: En dan de week daarna hebben we alweer een samenwerkingsverband tussen Appassionata en... En Dance Experience, want dan gaan we de Italo-uitvoering doen. Dan gaat Harry op de woensdag in Appassionata van alles vertellen over Italo. En allemaal leuke feitjes en weetjes die allemaal bij elkaar aan het snuffelen is. Met natuurlijk hele lekkere nummers uit het Italo-tijdperk. Dus dat is zeer de moeite waard om te luisteren. En dan gaan wij er op donderdag nog even aan vastknopen dat wij daar nog even lekker mee doorgaan. En dat vind ik niet zo heel erg, denk ik. Maar alleen maar lekker. Dus dat zit er ook nog aan te komen, heren.
1: Hoppa.
0: En dan nog een verzoekje van Sean. Want Sean had dan het verzoekje, want hij wou toch die Nederlandstalige week wel overslaan, vond hij wel. Maar zijn vraag was, dus kunnen we niet een keer een leuke uitzending over Queen doen? En dan kan Joshua daar fijn aan meewerken, was zijn opmerking.
2: Nou, moet ik daaraan meewerken?
3: Weet je wat leuker is?
0: Nou...
3: Hij gaat gewoon de show voorbereiden. Hij gaat de nummers uitkiezen.
0: Joshua.
3: Joshua gaat de show voorbereiden. Nummers uitkiezen.
0: Van Queen.
2: Wie heeft het in één keer bedacht? Waar komt dit vandaan?
3: Ik vind het wel een leuk idee.
2: Ja, dan geloof ik dat jij dat vindt, ja. Maar...
0: Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel.
2: Oh, dat geloof ik ook dat jij dat
0: vindt. En Sean ook.
2: Vast, zelfs dat geloof ik. Maar ja, ik ben het zelf eigenlijk niet zo mee eens, als ik dat mag zeggen.
0: Maar zijn wij een democratisch programma?
2: Nee, in dit geval niet. Nee.
0: Ja, wat is het nou? Ja, nee, ja. Ja, nee. Je lijkt wel de politiek in Nederland, zeg maar.
2: Ja, Nou ja, wat mij betreft liever niet. Maar,
0: vooruit. Maar
2: ik vind het al erg genoeg als ik erbij zou moeten zijn. Laat staan dat ik het nog moet voorbereiden ook, joh.
0: Nou, dan kom je hem mede presenteren, zeg maar.
2: Ja, moet dat?
0: Nou ja, waarom niet? Leuk toch?
2: Ik kan 10 redenen bedenken waarom niet.
0: Maar als wij maar 1 goede reden vinden, waarom niet?
4: Dit is Eenvallei met het nieuws van 10 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de server is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Fijn dat je luistert.

0: Is dat de eerste keer...
1: Ja, dat is de eerste keer dat dit ons overkomt.
0: In 6 jaar dat wij radio maken, ongeveer, pak een beetje 6 jaar, dat is echt de eerste keer dat ons dat gebeurd is.
1: Ja, dat is de eerste keer dat het bij ons gebeurt. Dat zat ik me net te bedenken, ja.
2: Als je het nooit hebt gezegd, de luisteraar had het niet gemerkt.
1: Nou, jawel, want het nieuws hakt er gewoon keihard in.
0: Ja, ik wou net zeggen, als in, wij zijn gewoon in het midden van een nummer gewoon bang en hier is het nieuws.
2: Ja, en ze komen terug en het nummer gaat verder.
1: Maar ook in het midden van een nummer, bam, zijn we zo weer terug. Dus dat dan weer wel.
0: Ik ga dit even terugluisteren. Ik ben toch wel benieuwd hoe dat op radio klonk.
2: Ja, of wij spraken gewoon net dwars doorheen. En,
1: ik ook wel. Maar ja, goed, we zitten dus alweer in de 2 uur van Desperate. Dus welkom.
0: Nou, dat is echt de eerste keer dat wij die fout gemaakt hebben.
1: Ja,
0: dat,
1: toch?
0: Ik heb echt helemaal niks doorgehad.
1: Nee, dat had ik inderdaad. Ik ook niet, hoor.
0: Nee,
1: dus,
0: ik
1: was hier hartstikke druk bezig met van alles en nog wat. En ik kijk even op de klok van hoe ver zijn we. En toen zag ik dat het al 8 uur geweest was. Dus.
2: Nou, welkom in het 2 uur van Dance Experience.
0: Dat zoals je gemerkt hebt.
1: Ja.
2: Alles gaat hier altijd goed. Dus geen improvisatieshow. Dus,
1: nou ja, het goede nieuws is wel dat wij gewoon van zender af geknald wordt waar je bij staat. Dus dat is dan weer een fijne zekerheid. Dus,
2: de muziek is zo goed dat...
1: We gingen er helemaal in op vanavond.
2: Ja.
1: Dat dan weer wel. Maar goed, waar we ook in op gaan is de volgende plaat. En dat vind ik zelf een hele erg lekkere. Joe Smooth. The Promised Land in de Dario Caminita uitvoering. Hierbij
0: Dance

0: Zo, heren.
1: Kijk, kijk.
0: We gaan eens even een updateje geven over de Dancing Smiths Marathon. En, want we hebben op dit moment 9 van de 10 plekken hebben we vol zitten. En we hebben nog 1 plekje vrij. En die houden we eigenlijk stiekem een beetje vrij. Omdat we hopen, als jij hier naar ons programma zit te luisteren. En jij bent net als wij gek van mixen. En je doet dat ook regelmatig. En het lijkt jou leuk om hier live in de studio bij ons te komen mixen. Dan kun je je eigen aanmelden. En dat aanmelden kan door een demootje mee te sturen met een mail. En dat mailadres is...
1: info@danzix.nl. info@danzix.nl.
0: Dat dus. En wie weet ben jij de 10e DJ op onze lijst die hier op 31 oktober acte de présence gegeven. Dus,
1: kan maar zo.
0: Ja, het kan zeker maar zo. Dus meld je aan. info@danzix.nl. En wie weet ben jij nummer 10 op de lijst. En dan denk jij nummer 10 op de lijst. Dat is leuk. Maar wie zijn die andere 9 namen dan? Nou, ik kan je bij deze zeggen, dat zijn niet de minste namen. Want we hebben weer een aantal vaste DJ's bereid gevonden om toch weer hier naar de studio te komen. Maar we hebben er ook weer een aantal nieuwe bij zitten. En daar zijn we toch wel bijzonder trots op dat dat toch ook dit keer weer gelukt is om er weer andere namen bij te krijgen. Zodat we meer kunnen roleren en het nog leuker wordt, diverser wordt. Dus dat is alleen maar leuk. En dan gaan we even die 9 namen maar opnoemen, denk ik, of niet?
2: Ja?
0: Ja. Oké, fijn. Fijn dat het mag.
2: Ja, het zou heel raar zijn als ik nee zei, maar...
0: Ja, als jij het niet wil, dan doen we het niet, Mike. Dat doen we gewoon niet. We zijn een democratisch programma. Vandaar dat we unaniem gekozen hebben dat we dus een quiz special
2: doen. Dan wil ook dat Josh opnoemt. Als, ja. Als ik het mag te zeggen hebben, dan wil ik dat Josh dat opnoemt.
0: Ja. Nou, welke naam weet je nog, Josh?
1: Die komen?
0: Ja.
1: Kijk, ik weet dat, Floyd en Paul komen.
0: Ja.
1: Oh, oké, wacht even, ik zie wat hier, uit mijn hoofd,
0: Ja.
1: Ik weet Floyd en Paul, dat is echt moeilijk met de muziek, moet ik nadenken. Oké. Floyd en Paul, die komen.
0: Ja, oftewel Patricia en Paul.
1: Sheep. Ja, Patricia en Paul Sheep inderdaad.
0: Ja. En die gaan back-to-back, dus dat is wel leuk.
1: Inderdaad, die gaan back-to-back, maar zijn er ook 2 seats of? Samen binnen 1 uur.
0: Nee, samen weer net als de vorige keer binnen 1 uur.
1: Ja, binnen 1 uur. Oh, dat werkt in mijn nadeel, want dan moet ik nog 9. Oké.
0: Nog 8.
1: Ja, nog 8. Ik weet, John die draait weer een uur.
0: Ja, dat klopt ook.
1: Dus dat is 2 van de 8.
0: Ja. Van de 9.
1: 2 van de 9. DJ Seas natuurlijk, hè? In mijn dromen misschien.
0: Nee, ja, in je dromen waarschijnlijk. Ja. Want hij heeft nog steeds niet bevestigd.
1: Nee, daarom
0: dus,
1: inderdaad. Maar een man kan hopen.
0: Ja, een man kan zeker hopen.
1: Even kijken.
0: Zal ik
1: ben niet opnemen? Zo slecht. Hè? Ja, doe maar. Ik ben niet zo slecht als ik het uit mijn hoofd moet doen.
0: Mark van Veenendaal. Tommy Virgo. Jeroen Korver. Berber Escha. Saras. Die dus. En dan hebben wij nog 2 namen. Joshua.
1: Ja.
0: En weet jij welke?
1: Nee. Nou, okay. Ja, het is eigenlijk nu ik erover nadenk ook gewoon echt heel slecht dat ik Mark van Veenendaal en Tommy Virgo niet kon noemen. En Saras wist ik ook gewoon dat die kwam. En, ja,
0: geeft niet hoor.
1: Beetje slecht.
0: We overvallen je ermee, zullen we zeggen. Maar goed, we hebben ook weer 2 hele nieuwe namen erbij. Alhoewel, Berber Escha is ook een nieuwe naam, Jeroen Korver ook. Maar,
1: ik wou net zeggen, ja.
0: Die we er ook bij hebben is Erwin Brouwer. En die maakt al elk jaar voor ons een hele mooie ja-mix. Die wij elk jaar exclusief mogen uitzenden. En hij maakt ook af en toe U-mixen die we dan ook weer mogen uitzenden. Dus daar zijn we heel blij mee. En toen ik het met hem erover had van joh, lijkt het je dan ook gewoon leuk om een keer hier naar de studio te komen. En dan hier een live set te komen doen met de Danzix Mix Marathon. Was hij eigenlijk heel snel van ja, dat wil ik eigenlijk wel. Eigenlijk wel leuk, maar ik doe het eigenlijk al heel lang niet meer. Dus ik weet het nu ruim op tijd. Dus ik ga gewoon even heel erg oefenen. En ik kreeg pas geleden een demootje van hem opgestuurd van hetgeen waar hij mee bezig is. Inclusief zijn exclusief gemaakte intro die hij die avond tegen horen gaat brengen. En daar werd ik eigenlijk wel heel erg blij van. Dus dat is leuk. Ik zal hem straks wel eens opzoeken. Ja, maar goed is op mijn laptop staan. Dus ik zal wel eens even kijken hoe ik het kan vinden. Laten we gewoon eens een klein stukje horen van hetgeen wat hij gaat doen. En dan zul je eigenlijk versteld staan wat het gaat worden. En dat is nog maar een klein stukje. Dus dat. En de andere naam die wij hebben, en daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Want zij maakt ook regelmatig heerlijke melodic house mixer voor ons programma. En dat is Julia Christiana. Of Christina is het eigenlijk. Hè? Julia Christina. Oftewel Julia Merkelijn. Zoals de meesten dat kennen, denk ik. En die komt ook achter de persoons op gegevensavonds. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Zo hebben we de 9 namen gehad die we al bevestigd hebben. En dan is er nog 1 hot seat vrij voor jou. Mocht jij hier bij de Dance Experience Mix Marathon willen komen shinen en knallen in ons programma. En zou je dat willen? Dat kan. Meld je even aan via info@dancex.nl. Stuur even een demootje van jezelf mee met hetgeen wat je live kan en live doet. En wie weet ben jij dan de volgende DJ in ons lijstje van 10 DJ's voor 31 oktober. Episode nummer 5 van de Dance Mix Marathon Live. Dus heren, waar kunnen ze zich eigen aanmelden?
1: info@dancex.nl.
0: Nou, helemaal geweldig. Nou, dan moet dat goed komen, denk ik, toch?
1: Ik denk het wel, hè?
0: Ja. En kijkend op de klok is het... Ik hou hem nu maar even bij voor de zekerheid. Want dan staan we hier vanavond tot 12 uur nog te draaien, vrees ik. Het is alweer 23 minuten over 8. Bijna 24.
1: We gaan dit keer de klok tot 9 wel een beetje in de gaten houden.
0: Ja, dat gaan we wel doen.
2: Die is wel belangrijk.
0: Dus we gaan gewoon nog even lekkere muziek draaien. En dan gaan we straks na het volgende nummer gaan maar eens hebben over de mixmarathon die we wekelijks doen. Want ook daar hebben we vanaf deze week weer een upgrade van. Dus zo goed gaat het alweer met het programma. Dus daar zijn we ook wel blij mee. Vind ik eigenlijk wel.
1: Zeker.
0: Hebben jullie nog wat te vertellen of niet?
1: Ik denk dat we al een hoop gezegd hebben.
2: Ja, the floor is yours voor het aankondigen van de...
0: Nou, dat is wel een hele lekkere. Hij is van Yilma Solvi. En die heeft hem geproduceerd. En het nummer is van London Beat. En het nummer heet I've Been Thinking About You.
1: Oh, die ken ik wel.
0: Ja, dat weet ik dat jij die kent. Alleen wij horen hem meestal een andere uitvoering als deze. Dus maar ik had vandaag een keer van, we gaan deze maar eens draaien. Gewoon omdat het kan en omdat hij zo lekker is.
2: Oh, we kunnen gewoon met Dance Experience. We kunnen draaien wat we willen.
0: Ja, dat is dan wel weer het leuke. En vooral, dan komen de mooiste en lekkerste platen komen gewoon voorbij. En wat dan het leuke is het volgende. Nou ja, moet hij het wel doen. Ik weet niet, maar er rust een soort vloek vanavond op de show, denk ik. Er gaat van alles hier mis. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ik bedoelde deze.
3: Zo. Zo. Niemand lang mee.
0: Dat dus. Met dank aan Hardy.

0: Zo, spannend beginnetje. Want, heren, we gaan het maar eens hebben over de DanceX Mix Marathon die we vanavond gaan uitzenden.
1: Ja, ja.
0: En het nieuwste van is dat we hem zaterdagavond ook uitzenden. Alleen normaal ben je gewend dat we dan de herhalingen uitzenden. Maar vanaf deze week gaan we geen herhalingen meer uitzenden, maar gewoon 3 nieuwe mixen. Dus dat is wel een upgrade.
1: Lekker, lekker.
0: En het aanmeldingen gaat zo goed dat we misschien wel voor het eind van het jaar nog een keer gaan uitbreiden. Maar goed, dat pas later. Eerst maar dit zien te volbrengen wekelijks. Maar het gaat goed.
1: Het gaat zeker de goede kant op.
0: Ja, maar toch hebben we ruimte voor jou. Als jij vindt, ik zou ook wel mijn mixen wekelijks, of in ieder geval 1 keer in de zoveel tijd willen laten horen bij het programma van Dance Experience Mix Marathon. Dan kan dat. Want stuur even een heerlijke remix van jezelf naar DanceX, naar info@dancex.nl. En dan wie weet zenden wij hem binnenkort wel uit. En een van de DJ's die dat gedaan heeft, heeft zich eigen aangemeld via onze website www.dancex.nl. Met de vraag of wij zijn mixen wilden gaan uitzenden hier bij Dance Experience. En ik moet zeggen, toen ik zijn mixen hoorde, was ik daar wel heel erg blij mee. En hij heeft voor best wel wat grotere radiostations mixen gemaakt. En dat hield een beetje op. En op een zeker moment gaan die ook weer naar andere mixers toe. Dus dan had hij zoiets van, het lijkt me wel leuk. Ik ben gaan zoeken op internet en ik kwam Dance Experience tegen op www.dancex.nl. Zat het verhaal te lezen, ik werd enthousiast en had zoiets van, daar wil ik wel bij horen. Stuurde hij dus een mailtje naar ons met een heerlijke demo erbij. En ik had gewoon zoiets van, die willen we er heel graag bij hebben. Dus, en hij is aardig aan het uploaden, zelfs harder dan wij bijna uitzenden kunnen. Dus het gaat lekker.
1: Welkom tot de familie.
0: Ja, dat dus. Maar goed, wie dat is, dat hoor je straks. Want we gaan eerst even hebben over de mixmarathon op de donderdagavond.
1: Vertel het ons.
0: Ja, dat was even een stilte momentje. Om de spanning op te bouwen.
1: Spannend.
0: Dat is spooky. Ja, dat dus. Maar de eerste mix die wij vanavond hebben is weer een heerlijke mix van onze grote buurman achter het gele hekje. John Vergeer, oftewel DJ Emok. En dan vanaf 10 uur tot 11 uur hebben wij dus onze nieuwe mixer acte de présent hier. En we hebben al een mix eerder uitgezonden van hem. Dus dit wordt zijn nummer 2. Dat is DJ Mawel. Oftewel Mark Wessel. En hij komt uit Coevorde. En is mijn map, of tenminste mijn server, aardig aan het voldouwen met goede mixen. Dus voorlopig kunnen we even lekker vooruit. Dus daar zijn we wel heel blij mee. En de avond sluiten we weer af met Wouter Vlieland, oftewel PHS. En helaas kon hij niet met de Mix Marathon live, want anders was hij gekomen. Maar zijn dochter zit op het hoogste niveau karate. En dan heb ik het echt over het hoogste niveau, Europese kampioenschappen en dat soort dingen.
1: Jackie Chan niveau,
0: Karate Kid. Bruce Lee, hè, dat dus. Misschien kunnen we wel filmen met hem maken. Karate Kid NL, zeg maar. Dus. Maar helaas kon Wouter niet. Maar hij wil aangeven, de eerste beste keer dat ik wel kan en jullie organiseren het weer, dan ben ik er zeker bij. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus Wouter Vlieland vanaf 11 uur tot 12 uur met weer een heerlijke nieuwe mix van hem. En dan het nieuws wat we vorige week al gebracht hebben, maar vanaf deze week is het officieel. Vanaf deze week gaan wij op zaterdagavond ons bekende trio van Dance Experience, die normaal gesproken op de donderdagavond hun mixen uitzonden, gaan we op de zaterdag uitzenden. Gewoon omdat we ze weer een plek willen geven en we ontzettend blij met ze zijn dat ze, ondanks de tijd dat we niet konden uitzenden door omstandigheden, toch mixen bleven insturen en toch trouw bleven aan ons programma. En ik kan je zeggen, die jongens draaien op heel veel plekken. Maar ze waren gewoon weer blij dat ze bij ons hun mixen konden gaan laten horen. En hebben daar ook aardige reclamecampagne voor gevoerd of Facebook. Dus daar zijn we dan weer heel blij mee.
1: Heb je ze leugens verteld over onze luisteraantallen of zo?
0: Nee, dat niet. Maar ja, goed, die jongens zijn gewoon heel erg blij. En zijn blij met het contact wat we met ze onderhouden. En dat dus. Dus dat is gewoon heel erg leuk.
1: Nou ja, beter.
0: Nou, daarom. Maar wie zei dat dan? Nou, dat zijn dus Ricardo. Oftewel DJ Ricky Levine. Dat is Bonjour Nedescu. En dat is Valdo Campos. En die zitten dus op zaterdagavond na de herhaling van de liveshow. Dus die beginnen om 11 uur tot 12 uur dan Ricky Levine. Van 12 tot 1 Bonjour Nedescu. En van 1 tot 2 Valdo Campos. Nou, daar zijn we gewoon heel blij mee. En die jongens, wat ik al zei, die zijn aardig aan het promoten en aardig reclame aan het maken voor ons. En wie weet wat daar wel weer uitkomt. Ik heb nog wel gevraagd of ze naar de Mixmarathon live wilden komen, maar...
1: Nou, wie weet.
0: Ik weet niet of ze het lopers redden, maar...
1: Vragen kan altijd.
0: Hoor. Ja, vragen kan altijd. Nou, je weet het maar nooit. Heel af en toe kan Valdo wel naar Europa toe. Dus je weet het maar nooit. Als hij een keer in Nederland is, heb je hem zo kans dat hij langskomt. Dus,
1: nou, van harte welkom.
0: En het grote nieuws was, hij was afgelopen week was hij jarig. Dus
1: nog van harte gefeliciteerd.
0: Valdo, congratulations from the team of Dance Experience. And we wish you all the best for this year on musical level and on health level and luck with your family. And thank you very much for being part of our Dance Experience family.
1: Happy birthday.
0: Dat dus. Heren.
1: Dat zijn wij.
0: Zal ik eens even een nieuw nummer erop zetten, want anders draait het zo lastig zometeen.
1: Ik zit helemaal in de crazy folk stemming, joh. Bam, bam. Wist je dat dat een van de meest bekeken video's op YouTube is, Mike? Crazy Frog, Axel F.
2: Nee?
1: Ja, dat is blijkbaar echt een van de meest bekeken video's. Ik dacht van, oh, dat is iets van echt heel lang geleden. En dat is echt niet meer relevant. Maar het is nog steeds een van de meest bekeken video's op YouTube.
2: Waar zit hij nu dan? Waar zit hij nu dan op?
1: Moet je even kijken. Volgens mij echt in de top 15 wel of zo. Misschien top 10 wel zelfs.
0: Ja, ik denk dat Gangnam Style er ook nog wel aardig bij staat, denk ik. Want die was toen ook echt wel heel veel bekeken. Ja,
1: Gangnam Style was de eerste video die over 1 miljard bereikte.
0: Nou, dat bedoel ik maar.
1: Maar ja. Gangnam Style staat niet meer bovenaan.
0: Nee, maar de mensen kunnen nog van... wat was dat, denk ik?
1: Nee, Crazy Frog Axel F moet je hebben.
0: Maar ik denk dat... Ja, hoe zijn de video's van, wat was dat, de tweede mixmarathon die we toen live gezet hebben? Die staan ook nog op YouTube, hè?
1: Zeker.
0: Dus als jij een idee wil hebben hoe het er hier aan toe gaat in de studio tijdens de DanceX mixmarathon. Oh, wacht even, er komt een nieuwtje.
1: Ja, ik heb wat leuks. Oké, nou moet jij dus even gokken.
0: Ja.
1: Axel F en Gangnam Style, die staan dus onder elkaar in de lijst van meest bekeken YouTube video's.
0: Ja.
1: Nou is aan jullie de vraag, welke video heeft meer views? Jij mag niet kijken, ik zie jou al vals spelen.
2: Ik heb ze al beide opgestopt, dus ik weet het al.
0: Dus dan,
2: ik was bezig met dat nieuwtje, maar alleen jij bent me voor.
1: Oké, dus pa.
0: Ja?
1: Welke video... Wacht, ik zal je eerst vertellen hoeveel het scheelt.
0: Ja, nou, noem van allebei eens eventjes hoeveel het is.
1: Oké, dus één van de twee heeft 6,14 miljard views.
0: Pjoe.
1: En de ander heeft 6,05 miljard views.
0: Oh, dat is heel dicht bij elkaar.
1: Kijk, ik bedoel, dat scheelt dus best wel een aantal miljoen. Maar in perspectief scheelt dat inderdaad maar 0,9.
0: Ja.
1: Of 0,09, moet ik het wel goed zeggen. Dus dat is echt helemaal niks. Welke rankt hoger?
0: Dan denk ik... dat Crazy Frog hoger rankt.
1: En toen je dat zeg maar herhaaldelijk... dan denk ik dat, zag ik je steeds naar je laptop kijken. Dus heb jij nou ook
0: vastgespeeld? Nee, ik moest het nummer klaarzetten. Dus
1: Nee, je hebt gelijk. Het is inderdaad Axel F. Maar nu is de vraag... op welke plek? Van 1 tot 100. Hij staat sowieso in de top 100.
0: Top 100, ja, dat is wel heel ruim.
1: Nou, top 50 dan?
0: Dat is 99% kans dat ik hem top fout 25. Heb, zeg maar.
1: Nou, hij zit sowieso in de top 50.
0: Top 50 zit hij ook in.
1: Ja.
2: 25 ook? Of?
1: Ja, nou kijk, hoe vaker ik jagen zeg, hoe makkelijker het wordt. Dus ik ga niet verder dan top 5.
2: Je moet wel een beetje opbouwen, hè?
0: Ja, een beetje spanning. Vooruit,
1: hij zit ook in de top 25.
0: Oké, dan wordt het al makkelijker. Of moeilijker.
1: Nee, makkelijker.
0: Ja, vind jij.
1: Natuurlijk niet. Hoe meer opties ik voor jou
0: wegneem. Wat is de nummer 1?
1: De nummer 1 is Baby Shark.
0: Oké.
1: Met 17,28 miljard views.
0: Dat had ik al verwacht.
2: Waar gaat deze wereld heen?
1: Maar wat ik ook wel mooi vind, is dat op nummer 2 Wheels on the Bus staat.
0: Oh,
1: dus niet
0: de
1: wielen van
0: de bus
1: maar Wheels on the Bus. Rond. En wat ik niet had verwacht, is nummer 3. Ik dacht dat die veel lager zou scoren, maar dat is Despacito.
0: Ja, maar vergis je niet in een Spaanstalige onder ons.
1: Nee, dat is dus grappig. Je had dus, dat is alweer een paar maanden oud nieuws.
0: Ja.
1: Had je dus op een gegeven moment een nieuwe, meest gestreamde artiest op Spotify. En het was Bad Bunny.
0: Ja.
1: Alleen de halve wereld kende hem niet. Want dat is een of andere Latijn-Amerikaanse gast of zo, die alleen maar Spaans zingt.
0: Ja.
1: En dus zijn hele volgerbasis is Spaans.
0: Ja.
1: Maar dus heel Engels sprekend de rest van de wereld had nog nooit van die gozer gehoord. En hij stond gewoon in één keer op nummer 1.
0: Hij zat al in Amerika wel, want hij stond niet voor niks in de Super Bowl finale.
2: En hij heeft een tour gedaan in Europa laatst nog.
1: Ja, nou, ik had nog nooit van die gast gehoord in ieder geval.
0: Hij stond in één keer op. De enige Bad Bunny die ik ken is Bugs Bunny, maar goed.
1: Ja, nou dat inderdaad. Maar ja, die stond dus gewoon in één keer op nummer 1.
0: Ja.
1: Maar goed, op welke plek staat dus XLF?
0: Nou, ik denk zo'n beetje op plek nummer 26.
1: Hij zat in de top 25. Dus
0: de top 25.
1: Waarom
0: al zo? Ik dacht dat jij niet verder ging als 50.
1: Ja, maar toen begon Mike te zeiken, dus toen ging ik mee.
0: Oké. Nou, dan denk ik op nummer 21.
1: Hoger.
0: Hoger?
1: Ja, dus richting de 1.
0: Ja, zo snapte ik nog.
2: Ik denk 12.
1: Hoger.
0: Nou, dan zal het 8 zijn.
1: Lager.
0: 9.
1: Lager.
2: 10.
1: Op nummer 10 staat die XLF Crazy Frog met 6,14 miljard views.
0: Ja, dat is toch wel crazy dan, hè?
1: Maar dat is wel bizar, want dan sta je dus op plek 10. Maar dan om op nummer 1 te komen, heb je gewoon bijna 3 keer het aantal views dat je al hebt nodig, zeg maar.
0: Ja, maar dan kun je nagaan hoe oud het nummer al is en dan toch nog steeds blijft stijgen.
1: Ja, dat is bizar, want heel veel van de dingen die erboven staan, dat zijn echt al dingen van veel recentere tijd. Shape of You, Ed Sheeran op nummer 9, See You Again, Wiz Khalifa op nummer 8.
2: Ik neem aan
1: dan,
2: dat...
1: Zie ik allemaal random bullshit waar ik nog nooit van gehoord heb. En dan op nummer 3 weer Despacito en dan dus op nummer 2 en 1 Wheels on the Bus en Baby Shark.
0: Maar staat hij dan hoger als Taylor Swift?
1: Nou, eens kijken. De eerste... Oh, als ik op Taylor Swift zoek, dan...
0: Komt ze niet eens in de lijst voor. Oké.
1: Nou, deze lijst gaat maar tot en met de top 30. Dus dat redt hij niet.
0: Oké.
1: Maar er is wel... welke artiesten vinden we in die top 30? Maroon 5 staat erin. Passenger, Justin Bieber, Ed Sheeran meerdere keren. Oh, Maroon 5 zie ik ook al meerdere keren. Katy Perry staat er meerdere keren in. One Republic hebben we.

0: Ja, heren. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Kijkend op de klok. Dit keer wel. Mocht je nou op zaterdag de herhaling luisteren, dan heb je iets unieks meegemaakt. Namelijk rond het nieuws van 10 uur. Dat wij nou geen idee hadden dat we in één keer van zender afwaren. En daarna ook weer net zo hard opvlogen.
1: Maar dit keer hebben we het wel in de gaten. Dus
0: ja, we hebben het in de gaten dat we aan het eind van het programma zijn. We willen jullie in ieder geval heel veel plezier wensen. Mocht je op de donderdagavond luisteren met de mixen van DJ Emok, DJ Mawel en PHS, oftewel Wouter Vlieland. Maar mocht je nou op die bewuste zaterdagherhaling luisteren en de fout die wij om het nieuws nog een keer maakten, dan nog een keer maken, dan luister je nog naar de heerlijke mixen vanaf 11 uur van Ricardo Caffa, oftewel Ricky Levine, Bojuna Descu en Valdo Campos. Wij zijn de volgende week donderdagavond weer vanaf 7 uur met de live show. En 6 heerlijke nieuwe mixen. Wat we volgende week gaan doen? Misschien wel Queen. Wie zal het zeggen? Maar misschien ook niet.
1: We gaan het zien.
0: Dat bedoel ik. Tot volgende week. Bij weer een nieuwe aflevering van
1: Dance Experience op 1 Vallei.
0: Wat een team, hè?
1: Ja. Ongekend.
0: Tot volgende week.
2: Dit is 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.